0: 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. It's a kind of magic.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader.

wetsvoorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt acht retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet

stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is een grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is een grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraping van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren in april. Het grootste conflict ontstond nadat de Verenigde Staten een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur namen. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voerman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij alweer ontslagen na onthullingen van NRC over zijn lidmaatschap van de racistische club. Pols noemt de ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. En bij opgravingen bij de Notre Dame hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen op zo'n halve meter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws. Vandaag.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. En in een appartement in Amersfoort is gisteravond brand uitgebroken na een explosie. De brandweer moest een gewond persoon uit het gebouw halen. Het ging mis rond 8:30 in een flat aan de Everard Meisterweg. Door de harde knal raakten meerdere panden beschadigd. Een explosie is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: is de matinée met Lydia Oosthoorn.
1: En met Arno natuurlijk, want hij doet de techniek en heeft ook de muziek uitgezocht. Nou, wat gaan we doen het eerste uur van deze matinée? We gaan het hebben over een klimaattafel. Want dinsdag 9 juni organiseert SDG Apeldoorn een klimaattafel in het ASEC. En we gaan het ook hebben over de Nationale Skateweek. Dat is heel wat anders, Skate Vierdaagse. Die week is van 8 juni tot en met 12 juni en wordt georganiseerd bij DNI. En ik ga zo meteen praten met Henk Veneman daarover. En dan hebben we ook nog een Gie-galerie. En dat is bij Gigant. Een driedaags pop-up galerie waar de beleving van kunst centraal staat. En dat is op 5 en 6 en 7 juni. Nou, we hebben ook heel veel muziek nu. Het is een beetje zomers. Het is ook een beetje winter. André Hazes, hè, met zomer.

Tijdens de Apeldoornse Sportweek organiseert Sportservice Apeldoorn op woensdag 3 juni, dat is dus morgen, de Groot Zonnehoeve open. Tussen 3 en 6 uur zijn kinderen, volwassenen en unieke sporters van harte welkom op en rondom het Cruijffkoord bij Cirelo voor een middag vol sport, beweging en ontmoeting. En meer informatie hierover is te vinden op www.sportserviceapeldoorn.nl/Apeldoornse Sportweek.

0: Dr. Love, First Love. Dinsdag 9 juni organiseert SDG Apeldoorn een klimaattafel in het ASEC. En ik ga erover praten met Simon Boon. Goedemiddag. Ja, jullie gaan een middag organiseren, SDG Apeldoorn. Waar staan jullie voor?
1: Het is een groep Apeldoorners, ja. Burgerinitiatief, vertegenwoordigers uit verschillende sectoren, ook gepensioneerd, ook nog aan het werk.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben de agenda van de Verenigde Naties 2015-2030 als thema. En daar staat onder andere ook het klimaat in.
0: Ja, ja.
1: En ook andere dingen, maar nu organiseren wij rondom het klimaat. Dat doen we al een behoorlijk aantal jaren. Niet alleen onder deze naam, maar ook anders. En nu komt voor de, ik denk, 6e keer, hebben we een livestream meeting met de Europese Unie.
0: Ja, oké, dat is niet niks, hè? Waar gaan jullie het dan over hebben? Ja, over klimaat natuurlijk, maar waar specifiek over?
1: Ja, het is een ruim onderwerp, hè?
0: Ja, nogal.
1: Ja. Ja, dat is een ruim onderwerp. Nou, het is wel zaak om het grote plaatje te hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wat Europa doet als het meedoet met de wereldconferenties. Nederland trouwens ook.
0: Ja.
1: Maar Europa heeft ook een klimaatgezant. Dat is meneer Antonio Gorta.
0: Mm-hmm.
1: Die bezoekt ook wereldwijd. Hij vertelt daarover. Maar we hebben het ook, en daarom van tevoren de klimaattafel, voordat de livestream er is. Wat kun je zelf?
0: Ja, precies.
1: Waar gaat het over? Wat zijn je zorgen? Wat zijn je vragen? Daar vragen we ook jongeren bij. Vanochtend nog een uitwisseling rondom een school.
0: Mm-hmm.
1: Het is het onderwerp van veel, maar er is heel veel thema en onderwerp aan de orde. Dus
0: ja, ja.
1: Het klimaat raakt af en toe, om het maar in natuurtermen te zeggen, ondergesneeuwd.
0: Ja, ja. En aan de andere kant is het natuurlijk ook heel actueel. Hè? Als ik nou vanochtend zat in de auto en dan hoor je El Niño, en je moet je voorbereiden op wereldwijd op allerlei, best wel ernstige dingen, hè? Veel regen of juist veel droogte. Daar moeten we op ons voorbereiden.
1: Bijvoorbeeld water, ja. Wat kun je daaraan doen?
0: Ja, ja.
1: En dat heel praktisch.
0: Inderdaad, ja.
1: Als voorbeeld, ja. De Unie van Waterschappen heeft landelijk rondom water het thema watervangers gelanceerd.
0: En wat zijn dat?
1: Dat zijn geen dingen. Dat is dat kun je wel vertalen, dat dingen. Laat ik het zo zeggen als voorbeeld. Je kunt zorgen dat je tuin dichter begroeid is, bijvoorbeeld met planten, als je een tuin hebt.
0: Mm-hmm.
1: Zodat er minder grond zichtbaar is, dat de zon niet direct in je grond instraalt.
0: Oh ja.
1: Dan heb je daar al voordeel bij.
0: Ja.
1: Zorg voor een begroeide tuin. Als mm-hmm. voorbeeld.
0: Ja, precies. Ja, dus
1: zorg
0: dat kan
1: ook dat je regenwater niet in het riool stroomt, maar vang het op in een ton.
0: Ja, ja.
1: En zorg dat je dan daarmee je tuin doet, en dan doe je geen aanslag op het drinkwater wat weer tekort is.
0: Precies, ja. Dus dat kan je zelf doen.
1: Koppel je regenpijp af en laat het in de tuin stromen, of verbind het met een put in de tuin en pomp dan je water op uit het grondwater waar je zelf regenwater aan hebt toegevoegd.
0: Ja, ja. Ja, op deze manier. En daar gaan jullie het dan dinsdag ook over hebben, 9 juni?
1: Onder andere. Hangt ook af van de bezoekers.
0: Ah, ja. Ja, wat voor bezoekers? Wij kunnen er allemaal naartoe eigenlijk.
1: Ja, ik kan moeilijk. Ik heb geen de uitnodiging gaat naar heel veel groepen.
0: Ja.
1: Naar scholieren. Gaat ook hier naar het veiligheidscentrum in Apeldoorn. Dit heeft ook met veiligheid te maken.
0: Mhm.
1: Gaat ook naar alle politieke fracties in het stadhuis.
0: Okay.
1: Alle partijen. We hebben ook wel momenteel partij die minder klimaat-minded is, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Dat doet zich ook voor.
0: Ja, zeker.
1: Maar dus dat is lokaal. En lokaal, de politiek moet het daarover hebben. We hebben het over een energie in de stad.
0: Ja.
1: Duurzaam of fossiel. Hoe gaat dat?
0: Mm-hmm.
1: Het speelt druk om. Maar ja. Leeftijdsgroepen, alle generaties, daar gaat het om.
0: Ja, eigenlijk is iedereen erbij betrokken.
1: Nou, het gaat om jongeren maken zich wel zorgen.
0: Zeker, ja.
1: Over hoe gaat het voor mij?
0: Mm-hmm.
1: En dan ook in het kader van wat doet alles met oorlog momenteel met voor mij. Met
0: ja.
1: mij.
0: Ja. Ja, er speelt natuurlijk heel veel, hè? Wereldwijd is er van alles aan de hand.
1: Nou ja, oorlog zorgt voor een groter probleem met klimaatverandering, dat
0: ja.
1: is duidelijk.
0: Ja, zeker. En daar gaan jullie het dan over hebben. En wie zijn jullie dan precies, zeg maar, wie zijn jullie dan? Wie zitten daar al aan die tafel?
1: De bezoekers of wij?
0: Jullie, ja, de groep,
1: nou,
0: STG.
1: Ik zit aan tafel, ja. Al jaren betrokken bij deze thema's. Onder andere 2021, de grote klimaatles in de Grote Kerk.
0: Mm-hmm.
1: Georganiseerd rondom de VN-agenda, veilige weerbare steden, klimaatverandering. Ging ook over conflict en verzoening, vrijheid. Ging ook over de conferentie in Parijs.
0: Mm-hmm.
1: Ging ook over voedsel, groene, gezonde steden.
0: Ja.
1: En daar was de provincie bij betrokken en de klimaatwetenschapper, vice-admiraal Ben Beckering, die af en toe nog wel eens in het nieuws is.
0: Ja.
1: Momenteel, die veel over alles met oorlog en zeevaart. Dus wie zijn wij? Ik geef een voorbeeld van wat we gedaan hebben in het verleden. Maar er is ook iemand die heel veel kan vertellen over water, wateropvang, zoals ik het net vertelde.
0: Precies, ja.
1: Jaren ervaring om putten te maken.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Om bij droogte in Afrika bijvoorbeeld, om daar te assisteren.
0: Ja, ja. Dus dat soort...
1: Ik geef wat voorbeelden.
0: Ja, ja, ja. Dus dat soort mensen zitten dan aan die tafel 9 juni.
1: Er is ook iemand van ons die heel professioneel bezig is rondom biodiversiteit.
0: Oh ja, ja, ja. Dus al die aspecten die komen dan, zeg maar, daar samen, dinsdag 9 juni.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ja. En het hangt nogmaals ook van de bezoekers af. Maar
0: ja, precies.
1: In de livestream met de Europese Unie gaat het ook om een terugblik op die klimaatconferentie vorig jaar in Brazilië. Wat is daar gebeurd? Wat
0: precies.
1: Is het resultaat?
0: Mm-hmm.
1: En ook naar de VN-conferentie in april in Colombia, georganiseerd door Nederland en Colombia.
0: Ja.
1: Over het uitfaseren, om het wat moeilijk te zeggen misschien, maar stop met je fossiele brandstoffen en ga over naar duurzame middelen.
0: Ja, precies. Ja,
1: nou, dat is een grote opgave. Nou. Al onze auto's en wat
0: ja.
1: meer.
0: Ja.
1: Maar daar gaan we met deze klimaatgezant op terugblikken ook.
0: Precies. De bijeenkomst is van 9 juni, dinsdag 9 juni, in het ASEC-gebouw aan de Roggestraat. Begint om 4:30 tot 5:30. Nou, dan volgens mij hebben jullie nog wel een paar dagen nodig om verder alles te bespreken natuurlijk. Maar dit is natuurlijk mooi dat dit al gebeurt. En iedereen is eigenlijk gewoon, denk ik, welkom aan de klimaattafel. Als mensen hier aan mee willen doen, of kan je gewoon naar binnen lopen, of moet je je ook even aanmelden?
1: Op tijd binnenkomen. Toegang is gratis. Consumptie voor eigen rekening.
0: Ah, oké. Okay. Ja, nou heel goed.
1: Als het vanaf 3:00 is het open.
0: Ja.
1: 4:30 beginnen. En om 4:30 begint de livestream voor 1:00.
0: Oké, okay. Ja.
1: Dus daarvoor hebben we de klimaattafel.
0: Nou, heel mooi. Hele mooie middag. Goedemiddag.
1: Opa's, oma's.
0: Iedereen is uitgenodigd. En om er eens even over na te denken en bij stil te staan. Dankjewel Simon voor het duidelijke verhaal. En succes met alles wat je organiseert. Tot ziens. Dag.
1: Dankjewel. Dank voor jullie belangstelling.
0: Dag.

0: Het weerbericht.
1: Vanmiddag trekt een gebied met actieve buien noordoostwaarts over, waarbij onweer, hagel en windstoten mogelijk zijn. Her en der kan er ook veel regen vallen. Morgen ontstaan gedurende de dag enkele buien. In de westelijke helft blijft het overwegend droog, met daar de meeste zonneschijn. De dagen daarna blijft het wisselvallig met dagelijks een aantal buien, maar ook droge perioden met zon. En het wordt 18 tot 20 graden.

0: Dat was Sibyl met Love I Lost. Ja, het is bijna weer zover. De Skieler Vierdaagse. En ik ga erover praten met Henk Veneman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En nog gefeliciteerd, want je bent geloof ik erelid geworden.
1: Oh, dat is alweer even geleden. Van het gewest oost van de KNSB. Dat klopt, ja.
0: Ja, nou ja, mooi toch? Ja. Ja, geweldig. Maar even wat anders. De Skate Vierdaagse, die gaat weer plaatsvinden. Van maandag 8 juni tot en met 12 juni. En dat organiseren jullie onder andere. Wat is er allemaal te doen?
1: Nou, we hebben 5 dagen kunnen mensen die willen gaan deelnemen kiezen uit skieleractiviteiten. En dat kan gaan van een buitenrit tot meedoen aan de club, aan de jeugdcompetitiewedstrijd en tot lessen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En als ze 4 dagen hebben deelgenomen, dan krijgen ze een mooi keycord met een medaille van de KNSB.
0: Ah,
1: eigenlijk is de KNSB die de Skate Vierdaagse de week uitschrijft. Dat is in dit geval de week rondom woensdag 10 juni, in die week.
0: Ja, ja, ja. Dus die organiseren dat samen met jullie. En er zijn ook steeds meer mensen gaan skaten volgens mij, hè?
1: Ja, eigenlijk was in coronatijd was dat zo'n beetje de enige sport die je nog kon doen. In je uppie buiten op de skielers.
0: Ja.
1: En we hebben gezien dat na die tijd ons ledenaantal ook toenam. En dat ging van jonge kinderen tot en met mensen van 40, 50 plus die wilden gaan skieleren. En dat loopt eigenlijk steeds nog wel. Het is wel een sport die in populariteit toeneemt.
0: Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Ik zag ook iets met inline skaten, want dat kan dan ook. Want wat is dat dan precies, inline skaten?
1: Nou, ik gebruik de termen allebei. Inline skaten en skieleren is hetzelfde.
0: Oh, oké, ja.
1: Ja, het zijn 2 woorden en er is internationaal is het een veel grotere sport nog weer dan het schaatsen. En daar heet het inline skaten.
0: Oh, okay.
1: En dat zijn de Nederlanders ook steeds meer aan het gebruiken.
0: Ja.
1: We hebben bijvoorbeeld 18 juli bij ons het NK inline skaten voor masters. En dan staat er ook niet het inline op de folder staat ook niet skieleren voor maanden.
0: Nee, oké.
1: Okay. Inline skaten.
0: Inline skaten, ja. Oké. Okay. En nou ja, goed. Maar jullie organiseren dus eerst die week. En maandag 8 juni, dan begint het eigenlijk allemaal. Om 6:30 is het dan zover. En wat staat er dan centraal die dag, die avond?
1: De eerste avond is zo van voor mensen die nieuw zijn. Dan krijgen ze tips en tricks om makkelijker, soepeler en sneller te gaan skieleren en te remmen.
0: Ja, ook belangrijk.
1: Dus dat is ook belangrijk.
0: Zeker.
1: En de dinsdag kunnen ze aansluiten bij trainingen. De woensdag is er een jeugdcompetitiewedstrijd. En daarna gaan een hele groep gaat beginnen met heel langzaam een rondje te rijden. En die rondjes gaan iedere ronde ietsje sneller.
0: Oh.
1: En dan kijken ze wie het langste overblijft. Dat is een build-up race.
0: Ja.
1: En donderdag kan ook weer deelgenomen worden aan trainingen. Net als vrijdag.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan vrijdag is ook nog een stempeltocht. Dan kunnen mensen die zeggen, nou kan ik het goed genoeg, die gaan dan een parcours op onze baan. Kunnen ze zoveel stempels halen.
0: Wat leuk.
1: Meer vanuit de Elfsteden idee.
0: Ja, precies. Stempelen. Ja, leuk. En de leeftijden, die lopen dan uiteen al die avonden? Of is dat ook ingedeeld in bepaalde groepen?
1: Nee hoor, je bent welkom bij de skielerclub. Dan kun je kiezen bij welke activiteit je mee wil doen. Nou, ik zeg altijd van 5 tot 50 plus.
0: Oké, okay. Ja, dat kan altijd. Ja, ja.
1: Ja.
0: Je moet wel maakt het ook nog uit wat voor skielers je hebt? Ja, neem ik aan van wel. Wordt daar nog naar gekeken of zo? Kan je ook advies krijgen?
1: Ik zeg altijd, als het maar goed en lekker rolt.
0: Ja.
1: En dat kunnen de huistuin- en keukenskielers zijn. Dat zijn die met die hoge schoenen, plastic schoenen vaak.
0: Ja.
1: En er zitten 4 kleine wieltjes onder. En tot en met

0: Ik vond het heel moeilijk toen
1: lastig,
0: we dit de eerste keren deden.
1: Ja.
0: Toen dachten veel kinderen en ouderen ook van, oh ja, we hebben trainingen, dat lukt niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar we hebben nu een concept waarbij als je ook als je traint, kan je een avond afvinken.
1: Oh.
0: En nou, dan hopen we dat we dit jaar toch wel in de tientallen komen.
1: Leuk.
0: Maar
1: ja,
0: op de baan kunnen zeker 100 mensen skielen.
1: Oh ja, ja. Dus het is best wel groot, dus helemaal goed toch. Het kost €5, is dat per avond?
0: Nee hoor, het is €5 is inschrijfgeld voor de vierdaagse. En daar staat dan tegenover dat als je 4 dagen gesport hebt en afgevinkt hebt, dat je dan ook een keycord en een medaille krijgt.
1: Nou, geweldig. Super. Ja, en dan hoop je dat er natuurlijk ook mensen zijn die blijven, zeg maar, denk ik. Toch?
0: Ja, als mensen enthousiast worden en lid willen worden. Maar ook als dat niet gebeurt, is het goed.
1: Is het ook goed, ja.
0: Zo geven we ook clinics voor de scholen in het sport van de maand.
1: Oh ja.
0: Dat begint ook deze maand.
1: Ja, zeker.
0: En het is altijd leuk als daar leden uitkomen.
1: Tuurlijk.
0: Maar het gaat veel meer om ja, de sport onder de aandacht te brengen.
1: Zo is het, ja. En de beleving en lekker samen bewegen, toch? En hartstikke goed. Nou, het is bij het D&I. En dat is aan de Voorwaarts, volgens mij. Hè? De Voorwaarts is het toch?
0: Ja, als ze Intratuin weten te vinden en dan in de hoek gaan kijken, dan zien ze de skielerbaan al liggen.
1: Precies.
0: Richting WSV. Tussen Intratuin en WSV.
1: Ja, en
0: achter de Omnisporthal. Kan niet missen.
1: Daarom. En het begint dus elke keer om 6:30. Is misschien wel handig om dan iets eerder te zijn.
0: Ja, de lessen beginnen 6:30 en als je dan aankomt en je nog skielers onder moet doen, dan is het 6:45. Dus dat is
1: jammer.
0: Lekker handig.
1: Ja, dat lijkt me ook. Nou, hartstikke goed. Ik denk dat ik hoop dat er gewoon veel mensen zijn die lekker eventjes gaan bewegen en dat gewoon ook heel leuk vinden. Ik wil je bedanken, Henk, voor alle informatie natuurlijk hierover. En veel plezier zelf ook natuurlijk. En tot ziens.
0: Dankjewel.
1: Ja hoor, dag.
0: Graag gedaan.

Nou, dat was even lekker zwijmelen bij Perry Como, It's Impossible. Op vrijdag 5 juni viert het Leger des Heils Nationale Donutdag. Op meer dan 90 locaties door het hele land worden gratis donuts uitgedeeld in buurthuiskamers. Het Leger des Heils wil met deze actie zorgen dat buurtbewoners elkaar ontmoeten en gezelligheid in de wijk stimuleren. Meer informatie over locaties en tijden is te vinden via www.donutdag.nl.

0: Coolio met Gangsta's Paradise. Kom naar de Galerie, een driedaagse pop-up galerie bij Gigant. En ik ga erover praten met Mirjam Berghout. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Het zijn veel G's, hè? Gigalerie. Naar de galerie bij Gigant, hè?
1: Ja, het is de Gigalerie.
0: Ja, ik zei het nu goed, hè?
1: Ja, je zei het goed.
0: Ja, ik heb het wel eens fout gezegd, eerlijk gezegd. Dus ik dacht, ik zet er een streepje onder. Maar dat is vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni. Dan is het zover. En wat is dat nou voor een galerie?
1: Ja, het is niet een gewone, hè, zoals je gewend bent. Je gaat de galerie, het is echt een bestaande winkel bijna. Mm-hmm. Dus een plek voor de kunstenaars om hun werk te verkopen en te laten zien. En wij zijn niet echt een galerie, maar we noemen het wel even zo. Omdat wij toch een podium willen maken voor de kunstenaars die niet met hun werk naar een echte galerie kunnen.
0: Oh, en wat voor kunstenaars zijn dat dan?
1: De kunstenaars, de makers komen bijna allemaal uit Apeldoorn en omstreken ook wel. En dat kan iedereen zijn. Dus dat is van jong tot oud en van beginner tot gevorderd of professional. Alles kan eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat van alles en nog wat. En er staat er is ook een bepaald beleving staat zeg maar centraal, hè, in deze. Hoe hebben mensen dat vormgegeven?
1: Ik heb natuurlijk nu alle werken gezien. Die zijn ingeleverd. En dat is heel divers. Het is ontzettend leuk om te zien hoe iedereen daarmee omgaat. En beleving, dat kan natuurlijk op zoveel verschillende manieren vertaald worden.
0: Ja.
1: Ja, erg leuk hoor.
0: Ja, dus het is echt uiteenlopend. En de werken dus ook, de manier waarop die kunst is weergegeven.
1: Daar had ik het dan ook in eerste instantie over de werken die ingeleverd zijn.
0: Ja.
1: Dus hoe ontzettend divers dat is. En zelfs ook een beetje interactief en heel leuk. Dus speels, mm-hmm. Zo zou ik het kunnen noemen. En wij proberen dan ook daarop in te spelen met het thema op beleving. Dat we daar dus ook een beetje anders mee omgaan dit weekend dan normaal.
0: Oh,
1: dat is natuurlijk wel heel leuk.
0: Ja. Want hoe gaan jullie dat dan doen?
1: Ja, dan moet ik alles gaan verklappen natuurlijk. Hè?
0: Dat willen wij graag weten natuurlijk. Hè?
1: Ja,
0: maar dat gaan we niet doen zeker. We moeten er gewoon naartoe, denk ik.
1: Nou ja, kijk, ik kan natuurlijk wel... Kijk, natuurlijk, ik ga wel wat noemen.
0: Oh, gelukkig.
1: Het is ook zo saai. Maar we hebben natuurlijk die drie dagen, of eigenlijk 2,5 dag. Dus mm-hmm. De avond, vrijdag, wordt het geopend. En eigenlijk is dat al... toch ook een hele belevenis, omdat het is vind ik altijd echt een feestje.
0: Ja.
1: Dus dat is om 7:00. En daarna kan de expositie ook gezien worden. Maar de dagen daarna, dus 6 en 7, dat is zaterdag en zondag. Mm-hmm. Dan staat het ook wel in het teken van een andere, dus kunstenaars die aan het werk zijn.
0: Oh, leuk. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dus die kan je daar gewoon zien. En
1: precies.
0: Kan je
1: precies.
0: Helemaal inspireren, precies. Zeg maar.
1: Ja, en dat vinden we dus ook erg passen bij beleven.
0: Ja, dat is zeker beleven. Ja, wat leuk. En je kunt het ook kopen, zag ik, hè? Je kunt ook werk kopen.
1: Ja, dus dat is niet een klein onderdeel. Dat hoort dus eigenlijk misschien wel het hoofd...
0: bestand.
1: maar voor de meeste makers...
0: Ja,
1: is natuurlijk wel een hele leuke kans om hun werk ook te verkopen. En voor de bezoekers, de kunstliefhebbers die komen... voor hun is het een hele grote kans om voor eigenlijk een kleine prijs een kunstwerk te kopen.
0: Ja, en iets unieks natuurlijk, hè? Want elk kunstwerk is natuurlijk uniek. Ja.
1: Ja. Absoluut. En het is handgemaakt. Hè? Het is allemaal ambachtelijk.
0: Precies. En dat is wel mooi natuurlijk. Zeg maar, weet je ook hoeveel Apeldoornse kunstenaars eraan mee hebben gedaan? Om dit spullen in te leveren?
1: Nou, wel ruim 50 deelnemers hebben we.
0: Zo. Dat is echt goed veel, hè?
1: Ja.
0: Ja. Is dat ook een verrassing? Zijn er ook verrassingen bij dat je denkt, nou, dit had ik niet verwacht?
1: Bedoel je van de deelnemers?
0: Ja, van de deelnemers van het werk wat is ingeleverd hierover, over beleving.
1: Ja, nou ja, kijk, het is, ik vind het eigenlijk bijna allemaal, dat is een beetje een saai antwoord, allemaal zo verrassend wat we binnenkrijgen. Maar ja, de diversiteit is heel leuk. Dus het, kijk, er zitten ook eigen gemaakte ringen bijvoorbeeld bij.
0: Oh ja.
1: En sieraden.
0: Ja.
1: En, maar ja, er is ook een kunstwerk bij wat je zelf kan draaien. Dus dan mag je ook aanzitten.
0: Oh, dat is ook leuk. Ja.
1: Dus dat is al wel heel erg apart natuurlijk.
0: Precies.
1: En er zit ook een kunstwerk bij wat hangt als een doek.
0: Oh.
1: En waar je doorheen mag wandelen.
0: Oh, dat is spannend. Ja. Hoe hebben jullie dat allemaal... dat moet je dan ook opbouwen. Het moet ook ergens een plaats krijgen. Is dat allemaal goed gelukt? Dat lijkt me ook nog best lastig.
1: Ja, dat moet allemaal kort van tevoren. Dus het is niet zo dat we dat nu allemaal al klaar hebben. Dus we gaan donderdag en vrijdag

0: daar nog flink mee aan de slag.
1: Zo, ja.
0: Maar we hebben wel ja, kijk, op een gegeven moment weet je ook wel een beetje hoe je dat moet doen. Hè? Dus dat gaat dan, we hebben het allemaal al bedacht van waar we wat gaan neerzetten.
1: Ja.
0: En dat is een kwestie van alleen nog doen. En dat gaat donderdag en vrijdag allemaal goed komen.
1: Ja.
0: Maar
1: het
0: is wel eventjes hard werken inderdaad.
1: Ja.
0: Maar wel leuk.
1: Maar wel heel leuk. En ook als het er dan allemaal staat en hangt, ja, dan is het natuurlijk een beleving, zeg maar.
0: Ja, dat kun je natuurlijk hier heel goed bij toepassen, zo, hè, dat
1: precies.
0: Thema.
1: Ja, zeker. Maar goed, eventjes nog. 5 juni, dan is dus de feestelijke opening. En dan 6 en 7 kunnen wij gewoon ook allemaal gaan kijken. En vanaf hoe laat kunnen wij bij jullie terecht?
0: Ja, dus het is op 5 juni open vanaf 7 uur. Is een inloop en om 7:30 wordt het geopend. Op 6 en 7, zaterdag en zondag, is het vanaf 12:30 tot 17:30.
1: Oh ja, ja. Nou, dat is een mooie middag. Dus dan kan je gewoon lekker rustig gewoon eens even gaan kijken wat er allemaal is. En misschien ook wel wat leuks kopen. Je weet het maar nooit of er iets bij zit wat helemaal jouw ding is. Dat is hartstikke leuk. Ja.
0: Er is nog één dingetje wat ik bijna... Ja, dat is toch wel leuk om te noemen. Er is ook een... dan moeten we even kijken. Ik dacht op zondag. Nou weet ik dat weer net niet zeker. Is er een open les?
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, Imeka Schoots is docent en zij gaat een welkomstles, zeg maar. Daar kun je dus naartoe.
1: Ja.
0: En dat is kosteloos. En dan kun je eigenlijk haar kunde deelt ze dan met je. En dan kun je natuurlijk een cursus van gaan doen als je het leuk lijkt.
1: Zeker.
0: Maar dat introduceert zij. En dat heeft allemaal te maken met AI en beeldmanipulatie.
1: Ja, dat is ook helemaal in natuurlijk. Geweldig.
0: Ja.
1: Nou, superleuk. Misschien moet je gewoon eventjes op de site kijken voor de zekerheid wanneer het dan is en hoe het allemaal zit. Maar dat komt helemaal goed. Ik wil je bedanken, Mirjam, voor jouw enthousiaste verhaal. En geniet ervan. Ik denk dat wel gaat lukken. Hè?
0: Dankjewel.
1: Tot de volgende
0: voor de aandacht
1: keer.
0: Ervoor.
1: Ja hoor, tot ziens. Okay. Dag.
0: Goed, doeg.

Crystal Gale met Don't It Make My Brown Eyes Blue. En ja, we zijn er weer aan het eind van ons eerste uur van deze matinee. We gaan natuurlijk zo meteen gewoon lekker verder met het tweede uur. Want we hebben nog heel veel muziek klaarstaan en ook leuke onderwerpen. We gaan het onder andere hebben over Humanitas met Winnie Tietema.

Natuurlijk. Ook gaan we het hebben over de jonge meesters in Willep. Want die gaan weer allerlei concerten organiseren met hele mooie en goede getalenteerde mensen. Jonge mensen ook. En we gaan het ook nog wel over de slootjesdrag in Apeldoorn. In IVN Apeldoorn slootjesdrag. Nou, er is genoeg reden om te blijven luisteren naar ons. Wij hebben natuurlijk ook nog een website. Dat is www.rtv-apeldoorn.nl. En daar kun je ook alles op vinden. Onze programma's en alles wat we nog verder doen natuurlijk. Er is ook nog een doneerknop. Die is er ook nog steeds. En dus als u wilt doneren, dan mag dat natuurlijk altijd. Wij gaan er zo even uit met Summer Night Sadness, Lana Del Rey. En komen zo weer terug. Tot ziens.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn.
0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. De onderzoekers werden in januari al onderschept op het vliegveld na een reis door de Republiek Congo. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de matinee met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk nog met Arno. En wat gaan we doen het tweede uur van deze matinee? We gaan praten met de Winnie Tietema over Humanitas. Er is bijvoorbeeld een vacature voor steungezinnen. Ja, wat is dat dan eigenlijk? En we gaan het ook hebben met de Jonge Meesters. Een concert in Willep. Met Peter van Praag gaan we het hebben over wie daar komen spelen. Dat is zondag 7 juni. En dat zijn allemaal jonge mensen. Violisten Jente Lotman komt er en pianist Daniel Kramer. En hoe leuk is dat? En het tiende seizoen is ook online gegaan. We gaan het ook nog hebben over de Slootjesdag in Apeldoorn. Met Marieke Spreij. Zij komt hier naartoe om daarover te vertellen. Nou, en het is natuurlijk al bijna zover. De Oranje Koorts neemt toe. Ja, we houden natuurlijk van Oranje met André Hazes. En het Oranje Elftal

0: Nou, het wordt nog spannend natuurlijk, maar we gaan het afwachten, hè, de komende wedstrijden. En we gaan het gewoon beleven. Laten we ervoor gaan. De werkgroep Waterlooplein Uggelen houdt zaterdag 6 juni... van 10:00 's ochtends tot 3:00 's middags een rommelmarkt rondom de Bronkerk in Uggelen. En voor meer informatie kun je naar www.bronkerk.nl. En het adres is Bronkerk aan de Hoendeloosseweg 10 in Uggelen.
1: Étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Dalida en Alain Delon met Parole, Parole. Ja, zoals iedere maand ongeveer ga ik praten met Winnie Tietema van Humanitas Apeldoorn. Goedemiddag.
1: Ja, hoi Lydia. Leuk dat je er weer bent.
0: Ja, jij ook. Leuk dat jij er ook weer bent. Hartstikke leuk. Maar wat misschien niet zo leuk is, ja, ik weet niet of jij er iets van weet, maar ik hoorde vanochtend in de auto, zat ik zo mijn radiootje aan en zo. En toen hoorde ik op het nieuws dat er steeds meer mensen een beroep moeten doen op de voedselbank. En ook werkende, alleenstaande ouderen en ZZP'ers. Merken jullie daar ook iets van?
1: Nou, wij bemoeien ons eigenlijk niet met de route naar de voedselbank. Dat doet CAP.
0: Oké, ja.
1: De CAP die krijgt zeg maar van de gemeente de mensen aangereikt en zij doen de toegeleiding daarnaar. Mm-hmm. Maar ik hoor het ook wel van de mensen die bij ons de thuisadministratie doen.
0: Precies.
1: De bestaanszekerheid, dat inderdaad zo is. Ja, dat is echt heel erg, ja.
0: Ja. Ja, dat is toch wel eventjes weer dat je denkt, waar zijn we nu mee bezig?
1: Zo maatschappij leven wij dus, hè? Ja, precies.
0: Ja.
1: Ja, zo is dan. Nou weet ik wel van iemand die werkt bij de voedselbank, dat er gelukkig heel veel aanbod is qua goederen.
0: Oh ja, ja.
1: En ik zit in zo'n buurt-app, zeg maar. En dan komt ook één keer per maand komt altijd iemand die ook op de voedselbank werkt. En die zegt dan welke producten ze nodig hebben. Mm-hmm. Nou, dan kan je dat dan naar dat adres brengen. En dan brengt zij dat weer naar de voedselbank.
0: Ja,
1: maar er
0: ja.
1: zijn ook heel veel bedrijven die nog steeds gelukkig die goederen, zeg maar, leveren.
0: Precies, ja. Maar ja, dat is dan dus blijkbaar ook nodig. En dat vind ik wel weer heel erg eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: wat ik ook zo erg vind, is dat was in Apeldoorn ook wel, is dat die armoede was echt minder geworden.
0: Ja.
1: Een jaar geleden of zo, geloof ik.
0: Mm-hmm.
1: En ik hoor dat nu ook weer
0: dat het ook toegenomen is natuurlijk ook door al die oorlogen, hè, al die olie en de diesel en alles. Angsten regeert, denk ik. En
1: Ja, maar weet je, ik weet niet of jij dat zelf merkt, maar dat merk ik natuurlijk ook, is dat alles hartstikke duur is.
0: Ja, dat is het ook. Ja, gewone dingen ook.
1: Het leven wordt gewoon steeds duurder.
0: Ja,
1: dus,
0: dat is ook zo. Nou ja, goed. Maar goed, ik wil toch even vragen.
1: Ja, zeker.
0: En jullie hebben er toch ook een klein beetje mee te maken. Want ja, je komt inderdaad ook in die administratie terecht. Waar je misschien mensen ook ziet van, dat gaat niet goed. Hè? Gaat de verkeerde kant op. En met alle problemen.
1: We hebben gelukkig een vangnet van de gemeente. We kunnen dan mensen ook wel sturen naar de gemeente voor. We weten zelf een heleboel van regelingen.
0: Ja.
1: Die we dan kunnen zeggen, dan moet je daar en daar zijn. En we helpen soms mensen ook naartoe, want dat is ook een groot probleem, dat heel veel mensen niet weten voor welke regelingen ze in aanmerking komen en dan ook de weg daar naartoe weten.
0: Dat ook, ja. Ze lopen ook daardoor ook wat mis.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Precies.
0: Ja.
1: En dat geldt van zorgtoeslag tot woningtoeslag, tot voedselbank inderdaad, als het nodig is.
0: Ja.
1: Maar andere regelingen, dat is echt zo.
0: Maar is dat ook zo, doordat wij eigenlijk een beetje allemaal op een eilandje leven, nou ja, niet allemaal, maar toch wel een beetje allemaal voor onszelf, dat je daardoor ook misschien minder dat soort dingen weet, dat je het er niet meer over hebt, of dat je misschien ook je schaamt voor dat soort dingen?
1: Nou, ik denk dat schaamte, dat hoor ik wel van onze vrijwilligers, dat schaamte een enorme belemmering is voor mensen om aan de bel te trekken.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat jij het iets niet kan betalen of dat je kinderen geen ontbijt kan geven. Of dus allemaal dat soort onderwerpen.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is echt wel heftig soms.
0: En misschien is dat ook zo, hè, door alle social media. Je ziet natuurlijk allemaal, heel veel mensen hebben van alles en nog wat. En doen overal aan mee en doen de meest gekke dingen. Ja. En dat je dan denkt, maar waarom kan ik dat dan niet? En dat je daardoor ook nog belemmerd wordt. Ja, ik weet het niet, maar dat zou natuurlijk zo kunnen zijn.
1: Nee,
0: hè?
1: Dat geldt voor al die onderwerpen. Dat social media is echt, dat is momenteel gewoon echt verschrikkelijk.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Hoe
0: hè?
1: Mensen daarin verstrikt kunnen raken.
0: Ja.
1: En
0: Ja.
1: Dan hebben we het nog niet eens over eenzaamheid, want dat gaat vaak gepaard met bestaansonzekerheid.
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Je gewoon ook heel veel eenzaamheid ziet. Dus dat is ook wel iets waar wij de komende tijd aandacht aan willen besteden.
0: Oh, ja.
1: Van hoe gaan we eenzaamheid als thema in al die programma's die we aanbieden, hoe gaan we daar aandacht voor vragen?
0: Ja.
1: Dus daar moet nog een plan voor komen.

0: komen.
1: Okay.
0: Maar dat is wel iets wat we willen gaan doen.
1: Ja.
0: Er zijn natuurlijk meer organisaties die wel aandacht besteden aan eenzaamheid.
1: Ja.
0: Maar ik dacht van nou, misschien kunnen we gewoon beter eenzaamheid binnen de bestaande programma's proberen te implementeren. Dus hoe we dat dan doen.
1: Ja, precies. Ja, want het komt wel vaak te sprake. Je ziet het ook wel in programma's, inderdaad, ook op tv en overal.
0: Ja.
1: Komt dat die eenzaamheid, die komt toch wel iedere keer bovendrijven. En dat is natuurlijk ook al de hele tijd zo. En niet alleen onder jongeren, maar ook, of niet onder ouderen alleen, maar ook onder jongeren. Eigenlijk de hele groep, zeg maar, van mensen.
0: Ja. Zeker.
1: Ja.
0: Als je kijkt naar het onderwijs bijvoorbeeld, hè, dat is echt giga, heb ik wel eens begrepen.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik zit nu, is wel leuk, op een Humanitas themadag.
1: Oh, kijk.
0: In Zutphen.
1: Ik hoorde de vogeltjes fluiten zo net bij jou, kan dat?
0: Ja, dat kan, ja, want ik loop nu buiten.
1: Oh, kijk, zie je.
0: En daar spreek je iemand en die zei ook, ze hadden binnen Humanitas ook een themamiddag dat gehad over eenzaamheid. En dat daar dus ook nu allemaal aandacht voor komt.
1: Ja, ja. Ja, we moeten gewoon meer de straat op en die telefoon laten voor wat het is. En gewoon gaan elkaar ontmoeten, denk ik. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: dat
1: is belangrijk. Ja. Ja, ik had het ook nog eigenlijk willen hebben over de vacature steungezinnen. Maar we hebben niet zoveel tijd meer. Maar jullie hadden ook een vacature over voor steungezinnen.
0: Ja, dat klopt. We hebben altijd vacatures, zeg maar, hè, steungezinnen zoeken wij.
1: Ja.
0: En dat zijn over het algemeen gezinnen die een kind willen opvangen.
1: Ja.
0: En dat is dan een kind uit een gezin wat het wat lastig heeft en waarbij de draagkracht niet zo groot is. En dan kan je een kind dan in een steungezin plaatsen voor bijvoorbeeld een maaltijd of een middag.
1: Oh ja.
0: Het is echt maar kort. Het is helemaal niet zo van dan heb je die pleegzorg voor.
1: Precies.
0: Dus
1: dat wij is
0: doen
1: wat anders.
0: Niet aan pleegzorg.
1: Nee.
0: Dat is wat anders. Dan kun je gewoon echt uitgeplaatst worden.
1: Ja.
0: En dan als we naar zo'n pleegouder gaan. Maar dit is echt een steungezin.
1: Ja.
0: Wij zijn wel onderdeel van het grotere geheel van die hele pleegzorg. Maar wij doen alleen die steungezin.
1: Ja, precies. Dus eventjes dat zo'n kind even uit zo'n gezin of uit zo'n moeilijke situatie is misschien, hè, en dat hij eventjes gewoon een maaltijd heeft of gewoon eventjes even eruit is.
0: Ja. Ja. Ja, ik hoorde toevallig nu ook vandaag weer een mooi voorbeeld van iemand die zei, we hadden een kind en die sloeg.
1: Oh.
0: Die sloeg andere kinderen.
1: Ja.
0: En na een jaar heeft hij nu afgeleerd.
1: Oh, kijk.
0: Hij slaat gewoon niet meer.
1: Ja, wat goed. Ja.
0: En dat is dan zonder al te veel therapie en zonder al te veel uithuisplaatsingen. Weet wat niet voor ellende allemaal.
1: Precies.
0: Kan je dus met een steungezin die normen van wat is normaal, kan je ook aanleren. Dat is gewoon, ik vind het een heel mooi heel mooi programma.
1: Ja, dat begrijp ik. Nou, we hebben nog genoeg om over te praten, volgens mij.
0: Zeker.
1: Ja, hè? Dat denk ik ook. Hé, Winnie, ik moet het hier weer belaten. Maar dankjewel dat je even in je drukke dag ook nog even tijd had voor ons. En
0: zeker.
1: Dan praten we volgende maand weer gewoon verder, hè? Tot

0: Dat was Blondie met Denis. Op zondag 7 juni spelen violisten Jente Lotman en pianiste Daniel Kramer in Willep. En ik ga daarover praten met Peter van Praag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja,
0: goedemiddag. Ja. De jonge meesters Willep, het nieuwe seizoen is er. En deze zondag gaan dus ook twee jonge muzikanten gaan een concert geven. Wat voor concert wordt dat?
1: Ja, het is één echt jonge muzikus, dat is Jente. Jente ja. Die heeft in januari het Nederlands vioolconcours, Oscar Bak concours, de tweede prijs gewonnen. Dat is best een grote prestatie.
0: Ja.
1: En wij zijn heel blij dat zij met Daniel Kramer komt spelen. Daniel Kramer die is bij ons vaker geweest. En hij is een professioneel begeleider van het jonge talent. Zeker bij de concoursen, maar ook in Amsterdam Consortium begeleidt hij veel studenten.
0: Mm-hmm.
1: En het is heel fijn dat hij Jente wil begeleiden.
0: Zeker.
1: Met een mooi programma.
0: Ja.
1: En dat past erg goed bij onze jonge meesters Wilp. Waar de jonge talenten die we, in de hoop dat we die de komende jaren, decennia zien groeien in het hele muzieklandschap.
0: Ja, ja, hoe mooi is dat jullie daar een, podium voor geven, ja. Natuurlijk. Ja,
1: zeker.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is leuk, want er komt, we sluiten dit seizoen af met deze prijswinnaar.
0: Precies. Ja.
1: Met Jente, viool en een mooi programma heeft ze zelf samengesteld. Dat doen we dan in overleg.
0: Leuk. Ja.
1: Schubert en Brahms, een mooi programma. Dat is ook een kort programma. Ja, kort. Het is zonder pauze. Ze zal het ook zelf een beetje aankondigen wat ze speelt.
0: Ja.
1: En het leuke is dat we volgend seizoen hebben 5 concerten staan. En dat staat helemaal in het licht dat we al 10 jaar dit doen.
0: Ja.
1: En we hebben een paar van die muzici uitgenodigd die in de beginjaren zijn gekomen.
0: Mm-hmm.
1: Zoals Lucy Horst, blokfluitiste. Die hebben we weten te strikken om het slotconcert in juni volgend jaar te laten komen. En daar zijn we heel blij met nog een altvioliste die een solo recital heeft gegeven. En nu met haar kwartet, ze studeert in Londen inmiddels. En zo hebben we het serietje weer samengesteld.
0: Ja, mooi.
1: Op de website van Jonge Meesters Wilp is daar natuurlijk wel meer over te lezen.
0: Ja, ja.
1: Maar
0: ja.
1: We gaan nu eerst voor 7 juni om 3 uur begint het concert. En dat is 5 kwartier.
0: Okay.
1: En dat is een leuke lengte om dan daar nog even een ijsje te eten en een wandeling in de uiterwaarden te maken.
0: Ja, zeker.
1: Maar ja, het is een leuk programma. En ik ben heel blij dat zij naar Wilp.
0: Ik vind het wel heel mooi dat dat dan inderdaad in Willep gebeurt. Ik bedoel, dat is toch wel uniek.
1: Het leuke is toen ik bijvoorbeeld Lucy Horst vroeg of zij weer wilde komen.
0: Ja.
1: En dan weet ze precies waar het over gaat.
0: Nou, want, hoe is het mogelijk?
1: Je hoort het ook wel eens bij Podium Klassiek. Dat, dan wordt het ook wel eens genoeg. En Wilp, waar ligt Wilp? Nou ja, dan...
0: het leeft.
1: Het leeft en het is ook leuk dat we dat met de prijswinnaar van het tabakconcours kunnen doen.
0: Geweldig.
1: En we hebben ook wel eens prijswinnaars van de Cello Biennale in Amsterdam.
0: Ja.
1: En er staat ook in het boekje, staat ook een prijs is een recital. Een onderdeel van de prijs is dan een recital in de Dorpskerk in Wilp.
0: Geweldig.
1: Dus dat is, dat staat Wilp toch echt wel op de kaart.
0: Ja, zeker weten.
1: Met een herenmodezaak en met een kerk.
0: En de kerk, wat wil je nog meer?
1: Een kroeg zou nog leuk zijn. Maar...
0: ja, dat is ook misschien nog wel leuk.
1: Ja.
0: Kunnen wij er nog naartoe? Zijn er nog kaarten eigenlijk?
1: Er zijn zeker nog kaarten. Ja. Dat kan heel makkelijk via de website van Jonge Meesters Wilp. En daar kun je de kaarten bestellen.
0: Ja.
1: En als je nu ook al denkt van wat een mooi seizoen volgend jaar, dan kun je ook nu nog iets voordeliger een abonnement kopen. €95 voor 5 concerten.
0: Mm-hmm.
1: Dat staat allemaal op de website.
0: Ja.
1: En voor het kaartje voor aanstaande zondag is het €22.
0: Nou, is goed te doen.
1: En dat is voor dat jong talent, is dat, dat gaat allemaal natuurlijk ook voor een groot deel naar de talenten toe.
0: Ja.
1: We moeten ook een beetje huur betalen in de pianostemmer.
0: Ja, precies.
1: Maar we moeten natuurlijk ook we hebben natuurlijk vaste kosten.
0: Ja,
1: maar,
0: tuurlijk.
1: Het is zeker de moeite waard om een leuk afwisselend programma. En Jente zal zelf ook het programma toelichten.
0: Ja.
1: Even een dingetje vertellen waarom ze nou een bepaald stuk heeft gespeeld of gaat spelen.
0: Ja.
1: Of een beetje, misschien zegt ze wel iets over een viool. Een hele mooie viool bespeelt ze.
0: Mm-hmm.
1: Zulke dingen zijn ook leuk voor het publiek.
0: Zeker.
1: En het is wat leuke van deze zaal en deze kerkzaal is leuk dat het Dat het, je staat echt dicht bij het publiek. Ja. Het publiek staat, zit dicht bij de muzici.
0: Ja, ja.
1: Je hebt echt wel een intiem sfeertje in die kerk. Dus dat is...
0: Dat is mooi.
1: Ja, zeer de moeite waard om daar even... Wie weet dat het weer een beetje minder weer is. Dat we hebben mooi weer gehad. Maar dan is zo'n middagje in de kerk naar muziek luisteren. Is een welkome afwisseling.
0: Ja, ja. Nou ja, en wat ik ook vind is dat jonge mensen die, nou, ja, die muziek maken... of ja, wat dan ook eigenlijk, maar die zijn zo bevlogen. Ja. En het is ook mooi om te zien hoe enthousiast en... Ja, hoe ze er helemaal voor gaan. En ja, dat is gewoon mooi. Dus,
1: ja, zeker. Ja, ja, dat is heel fijn. Ja, ja. En het leuke is, ik zit zelf ook in de hele muziekwereld. En je komt ze overal tegen. Zeker als ze een beetje een carrière opbouwen. Of in orkesten terechtkomen. Of elders spelen. Dan Wilp heeft toch altijd een goede herinnering. Dat vind ik dan altijd wel leuk.
0: Dat is leuk.
1: Horen.
0: Dat is zeker leuk. Ja, mooi.
1: Het is fijn dat we zo'n podium kunnen bieden. En helemaal fijn als die kerk vol zit met... enthousiast publiek, want daar doen we het voor.
0: Ja, ja, dus, zeker. Helemaal goed. Ja, ja. Nou, hartstikke goed. Mensen kunnen dus nog kaarten kopen, gewoon bij jongemeesterswil.nl. Kan het ook nog aan de kerk? Als het,
1: het kan zeker ook aan de kerk. Ja. Als het echt storm loopt, dan pakken we nog een paar extra stoelen.
0: Dat kan.
1: En dan er zijn nog wat kerkbanken, dus dat kan allemaal helemaal prima.
0: Dat komt goed.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Misschien wil je een keer, in september of zo, weer een keer bij ons vertellen wat er allemaal te doen is bij jullie. Staat hier ook
1: volgend seizoen is dat zeker leuk.
0: Ja.
1: Dat doe ik graag. 20 september is het eerste concert.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan kan ik ook wel iets vertellen over het hele programma.
0: Nou, heel goed.
1: En dan, dat is helemaal goed.
0: Prima.
1: Heel fijn.
0: Leuk.
1: Dank.
0: Nou, dankjewel ook. En succes. Succes. Nou ja, veel plezier bij het concert.
1: Ja, veel plezier. Graag genieten.
0: Ja, zeker.
1: Meer.
0: Ga zeker.
1: Heel fijn.
0: Tot ziens. Dag.
1: Tot ziens. Bedankt. Dag.

and higher. Een gratis hockey voor jonge kinderen. Na een succesvolle pilot dit seizoen kiest HC Ares Apeldoorn ervoor om door te pakken. Kinderen tot en met 6 jaar kunnen voortaan structureel gratis kennis maken met hockey. In plaats van traditionele trainingen doen kinderen spelvormen met bal en stick, afgestemd op hun leeftijd en ontwikkeling. Door sport laagdrempelig en gratis aan te bieden wil HC Ares Apeldoorn bijdragen aan zowel de fysieke als sociale ontwikkeling van kinderen. Kinderen van 4 tot en met 6 jaar kunnen het hele seizoen instromen en vrijblijvend meedoen. Aanmelden dat kan via hcares.nl/funkiesbenjamins.

0: Always There. Ja, inmiddels is het, zeg ik altijd, gezellig geworden in de studio. Want het is altijd leuk om iemand tegenover me te hebben. Dat is Marieke Spreij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En je bent van IVN Apeldoorn.
1: Dat
0: IVN
1: klopt.
0: Apeldoorn, ja, precies. We gaan het hebben over de Slootjesdag. Want die organiseren jullie eigenlijk elk jaar. En je zei net al even in het voorgesprekje van... nou, jullie werken samen met IVN Apeldoorn. Daar hoort ook bij Epe en Voorst, hè?
1: Ja, nou, het is één IVN Apeldoorn.

0: afdeling. Ja. En ons werkgebied is gemeente Apeldoorn, ja, gemeente Epe en gemeente Voorst.
1: Ja, precies.
0: En er is een aparte werkgroep die ook in Epe dit jaar een slootjesdag organiseert.
1: Ja, en dat is altijd een beetje omstreeks deze tijd van het jaar.
0: Dat is altijd begin half juni. En in Epe is het dit jaar op een zaterdag. En in Apeldoorn doen we het op zondag.
1: Ja, is dat expres deze tijd van het jaar? Is dat een reden?
0: Ja, en dat heeft te maken met waterdiertjes. Oh. Van de slootjesdag.
1: Ja.
0: Dat doen we met schepnetjes. En dan gaan we met kinderen en ouders, grootouders, begeleiders gaan we kijken wat er leeft in het Apeldoornse water.
1: Ja.
0: En in Epe in het Epense water.
1: Is het ook anders? En, ik weet het niet.
0: Nou, het is per plek verschillend.
1: Oh ja?
0: Zeker.
1: Oh, ja?
0: Ja, het heeft te maken met waterkwaliteit.
1: Oh.
0: Heeft te maken met planten.
1: Ja.
0: En dit jaar doen we het in Apeldoorn en in Zuidbroek.
1: Mm-hmm.
0: En dat is over het algemeen vrij gezond water.
1: Oh, dat is mooi.
0: Waarin je ook een flinke variëteit aan waterdiertjes kunt vangen. Maar het is elk jaar weer spannend wat we gaan zien.
1: Dat weet je nooit.
0: Dat weet je nooit. Dus dat, dat kunnen larven zijn van libelles, van juffertjes, slakken. En er leven ook beestjes die op het water lopen. Dat zijn de schaatsrijdertjes.
1: Ja.
0: Oh. Er zijn ook verschillende soorten in. En het leuke is dat dat waterdiertje is het waterdiertje van het jaar.
1: Oh.
0: Is gekozen. De schaatsenrijder.
1: Hoe heet hij nou precies? De schaatsenrijder? De
0: schaatsenrijder. Hij schaatst over het water.
1: Oh ja?
0: Of zij.
1: Zij? Dat weten we niet.
0: Dat weten we niet.
1: Er zijn maar er veel van.
0: Nou, als het water schoon is, dan zie je wel allerlei schaatsrijdertjes schaatsen.
1: Kijk.
0: Tenminste, op mijn vijver in mijn tuin zie ik ze ook.
1: Oh, ja.
0: Ik ben heel benieuwd wat we in Zuidbroek allemaal gaan zien.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja,
0: en want, vinden.
1: Ja, want je gaat ermee heen. Hè? Die middag is van 1:30 tot 4:00, denk ik.
0: 2:00.
1: Of van 2:00 tot 5:00, sorry.
0: Tot 5.
1: Van 2:00 tot 5:00
0: dus
1: in Apeldoorn.
0: Open inloop.
1: Ja.
0: Dus bezoekers hoeven niet om 2:00 er te zijn.
1: Oh.
0: Maar kan ook om 3:00 of 4:30.
1: Ja, ja, je gaat gewoon naartoe.
0: Niet om 4:45.
1: Nee, dat is een beetje gek.
0: Dat
1: maar
0: is een beetje te laat.
1: Ja, ja, dat snap ik.
0: Maar zeg dat je komt tussen 2:00 en 4:15. Dus prima.
1: Oh, dat is prima. En dan zie je wel dat jullie daar zijn.
0: Wij zijn daar. Het is dit jaar niet als voorgaande jaar in het Woldhuis.
1: Mm-hmm.
0: Maar we zijn dus verhuisd naar Zuidbroek.
1: Ja.
0: En dan is het ter hoogte van Einde Roembastraat.
1: Oh.
0: Net voor de Tiny Houses.
1: Oh, ja.
0: Daar loop je het park in.
1: Ja.
0: Ja, en dan loop je eigenlijk tegen die plek aan.
1: Dat kan
0: het is
1: niet
0: een
1: missen.
0: Hele mooie plek.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: in samenwerking met het waterschap, wat ook aanwezig is trouwens, hebben we die plek gekozen. Nou ja, en daar hebben we een beetje de ruimte.
1: Mooi.
0: En wij nemen de schepnetten mee, we nemen tijltjes mee, we nemen zoekkaarten mee.
1: Leuk.
0: Alles wat je nodig hebt.
1: Ja.
0: Koffie, thee en limonade.
1: Ook
0: dus
1: nog.
0: Een heleboel.
1: Jullie hebben wat te slepen, zeg.
0: Zeker.
1: Ja, met hoeveel zijn jullie dan om dat te begeleiden?
0: We zijn 's middags met in ieder geval 5 mensen om te begeleiden.
1: Zo,
0: misschien nog wel extra.
1: Ja, ja, ja. Nou, ook wel leuk, denk ik.
0: Ja,
1: hè?
0: En mensen krijgen de spullen van ons, de uitleg. En kunnen dan zelf een plekje zoeken. En wij helpen daarbij.
1: Ja, ja, leuk hoor.
0: En wij nemen ook wat aquaria mee. Dat we kunnen laten de bijzondere beestjes ook aan iedereen kunnen laten zien.
1: Oh ja.
0: En ik ben zelf erg benieuwd.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Want misschien is het ook wel weer anders als voorgaande jaren. Het is op een andere plek natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: En je weet maar nooit. Zijn er gezinnen die altijd elk jaar komen? Kan me voorstellen.
0: Ja, nou ja, het is voor kinderen van ongeveer 4 tot 11 jaar.
1: Ja.
0: Dus jarenlang zien we toch wel hele trouwe kinderen komen.
1: Ja, daar komen
0: en
1: ze weer.
0: Ouders.
1: En opa's en oma's misschien.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is echt ook wel een leuk uitje voor iedereen.
0: Ja, en ook
1: iedereen.
0: Volwassenen genieten net zoals
1: kinderen. Ja, tuurlijk.
0: Hoor.
1: Ja, ja. Ja. Ja, wat leuk. En goed, ze gaan dat dan doen. 7 juni in Apeldoorn natuurlijk, van 2 tot 5. Hebben jullie eigenlijk altijd genoeg vrijwilligers daarvoor om te begeleiden?
0: Over het algemeen wel.
1: Ja?
0: Ja. Ja, verschillende werkgroepen, maar dan er zijn genoeg mensen die ook af en toe eens wat willen doen als vrijwilliger. En dat wateronderzoek is zo leuk.
1: Ja, dat wil iedereen.
0: Niet alleen voor het publiek, maar ook voor
1: voor
0: ons
1: jullie
0: als IVN'ers
1: ja.
0: is het altijd weer leuk om te kijken
1: ja.
0: wat, ja, wat je vangt in zo'n schepnetje.
1: Precies.
0: En bekijken, ook in een looppotje.
1: Ja,
0: dat je
1: spannend,
0: de beestjes goed
1: ook
0: kunt bekijken. Ja.
1: En wat zijn dan de reacties van de kinderen?
0: Ja, enthousiasme.
1: Ja?
0: Echt heel enthousiast. We kunnen ook een beetje uitleggen hoe de voedselketen in elkaar zit.
1: Oh ja.
0: Want de grotere beestjes eten de kleinere beestjes.
1: Ja.
0: En het leuke is, op de plek waar we nu zijn is een paar jaar geleden een vissenbos aangelegd.
1: Oh.
0: En dat wil zeggen dat je ziet allemaal takken boven het water uitsteken.
1: Ja.
0: En dat is expres gedaan om jonge visjes die altijd aan de kant bleven tussen de planten ook een plek te geven meer in het midden.
1: Oh.
0: Van ja, dat brede water.
1: Ja, ja, ja.
0: En we hebben de kans om dat ook eventjes toe te lichten.
1: Oh, leuk.
0: En uit te leggen.
1: Ja, ja, ja, dat vinden mensen natuurlijk ook leuk, hè? Hun
0: ja,
1: kinderen. Ja. Wat mij wel opvalt, ja, het is misschien een beetje wat je had het net over libelles. Libelles, ja. Larven, zeg je?
0: Libellenlarven.
1: Ja. Maar ik heb het gevoel dat er minder libelles zijn. Of denk ik dat?
0: Ja, in het algemeen gaat het gewoon niet goed met de insecten.
1: Oh, want ik zie ze bijna nooit eigenlijk. Ja,
0: ja, op bepaalde plekken zijn ze ja, wel veel. Maar in zijn algemeenheid gaat het niet goed met de insecten. Door bestrijdingsmiddelen, door verstedelijking. Dat helpt allemaal niet mee.
1: Nee, nee.
0: Dus de plekken waar ze echt het naar hun zin hebben. Want ook het water, hè, op veel plekken is de waterkwaliteit niet zo goed.
1: Nee?
0: En dan, dat blijkt over heel Nederland.
1: Oh.
0: Eigenlijk
1: dat is een groot
0: in
1: probleem.
0: Europa blijken we niet bovenaan te staan.
1: We staan niet
0: goed water.
1: Nee.
0: En dan hangen we een beetje onderaan te bungelen.
1: Dat is, wel een beetje,
0: dat is echt heel
1: triest.
0: Zorgelijk.
1: Ja, ja, dat snap ik.
0: En
1: ja,
0: insecten hebben in zijn algemeenheid veel te lijden onder gif wat gespoten wordt.
1: Ja.
0: En ook giffen die via het grondwater in het water, in het zeg maar het water ook.
1: Ja,
0: in
1: precies, dat zijpelt door. Het gaat helemaal een soort cirkel.
0: Maar goed, op die manier kunnen we op bepaalde plekken het wel testen.
1: Ja.
0: Mensen kunnen ook aan een landelijk onderzoek meedoen. Als ze bij ons aan de Slootjesdag meedoen,
1: oh ja?
0: Dan kunnen ze via
1: dat organiseren
0: internet
1: jullie ook?
0: Ja, dat wordt landelijk georganiseerd.
1: Ja?
0: Want het is een landelijk weekend, moet ik zeggen. En je kunt dan je resultaten ook invoeren op een website. En dan telt het ook mee in een landelijk onderzoek om te kijken hoe het gesteld is.
1: Maar is dat makkelijk te doen? Makkelijk uit te voeren?
0: Ja, dat is heel makkelijk.
1: Oh ja?
0: En iedereen krijgt een zoekkaart waar dat adres ook op staat. En dan kun je ook zelf op aankruisen hoeveel beestjes en welke beestjes je gevonden hebt.
1: Ja?
0: En die geef je door.
1: Okay.
0: Dus dat is heel makkelijk.
1: En je ziet daar inderdaad een verandering in?
0: Nou, ik ben benieuwd hoe dat dit jaar is.
1: Ja, ja, ja. Ja. Oké, nou, het is wat.
0: Ik wil nog even iets zeggen over Epe. Want in Epe is het bij de Klaarbeek, naast de parkeerplaats aan Gelriaweg nummer 16.
1: Mm-hmm. Het parkeerterrein van VMI zie ik staan, klopt dat?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: En daar is het van 2:30 tot 4:00.
1: Ja.
0: En wordt het gedaan in samenwerking met de Bacon Stichting.
1: Oh, oké, ja. Ja, dus dat is even anders, maar je doet het hetzelfde.
0: Maar verder, we doen hetzelfde,
1: ja,
0: alleen op twee verschillende plekken, dus dat is extra leuk.
1: Wel leuk, hè?
0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja. Echt leuk om dit te doen natuurlijk.
0: Ja.
1: En het is ook gewoon een feestje, denk ik, als je daar al die vrolijke kinderen ziet komen.
0: Het
1: en
0: is
1: ouders
0: altijd geweldig
1: genieten. Ja, ja. En je kan dus gewoon komen, het is gratis, hè? Zie ik. Nou ja, en als je kan denk ik het beste met de fiets komen, hè? Naar Zuidbroek, of niet?
0: Ja, liefst lopend of op de fiets.
1: Ja.
0: Er is wel parkeergelegenheid.
1: Oh ja? Oh.
0: Maar liever niet, want de parkeergelegenheid is ook voor de wijkbewoners.
1: Oh ja, precies.
0: Ja, dus liefst lekker met de fiets komen.
1: Met de fiets, ja.
0: En je hoeft
1: een stuk
0: ook niks mee te nemen. Wij hebben schepnetten. Ja, wil je je eigen schepnetje meenemen, dan mag dat natuurlijk.
1: Nou ja, tuurlijk.
0: Hoor.
1: Maar dat hoeft allemaal niet. Dus je kunt gewoon komen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja.
1: Doe je dit al lang, zeg maar, het begeleiden van die slootjesdagen? Ja.
0: Ja? Ja. Ja, het is elk jaar weer leuk.
1: Ja, ik zie heel veel stralen. Ik heb er helemaal zin in.
0: Elk jaar is het ook weer spannend wat voor weer het gaat worden.
1: Ja, dat is natuurlijk
0: maar,
1: ook.
0: Het ziet er nu goed uit.
1: Ja, gewoon normaal, hè? Normaal weer.
0: Ja,
1: nou, hartstikke goed. Nou, ik zou zeggen, kom allemaal gewoon lekker gezellig.
0: Nog één ding.
1: Ja, ja, ja, ja, mag, je bent hier nou toch.
0: Moet ik nog even zeggen, graag aanmelden. Via
1: aanmelden.
0: De website van IVN Apeldoorn.
1: Ja.
0: En dat is www.ivn-apeldoorn.nl.
1: Oké, okay, ja, dan weet je een beetje hoeveel waar je op moet rekenen.
0: Ook in verband met catering.
1: Snap ik.

0: vinden we het makkelijk.
1: Ja, helemaal goed. Heel goed. Dankjewel, Marieke, dat je hier naartoe bent gekomen. Nou, als ik je zo zie zitten, nou, ik zou zo naar die Slootjesdag gaan. Het is hartstikke leuk. Je ziet het zo. Wij gaan even verder met ons programma. Dat is de muziek, volgens mij, van Robbie Williams. Heb ik dat goed? Ja. Met Supreme.

Theater Orpheus trekt de wijk in met een bijzonder nieuw initiatief. Aap Orpheus wijkt uit. Van 2 tot en met 7 juni verandert het Zuiderpark in Apeldoorn in een bruisend tijdelijk festivalterrein met een theatertent, foodtruck en diverse workshops. Grote publiekstrekker is de familievoorstelling Hocus Pocus van de theatergroep. Voor kaarten en meer informatie kun je naar www.orpheus.nl. Ja, en wij zijn alweer aan het eind van onze matinée van 2 juni.

wil natuurlijk Arno bedanken voor het schuiven van de knoppen natuurlijk. Hè, de techniek en het uitzoeken van de muziek natuurlijk. En natuurlijk ja, de luisteraar natuurlijk ook, want die heeft naar ons geluisterd. Hoe leuk is dat? Ja, dat is hartstikke goed, toch? En de redactie natuurlijk, want die hebben er weer voor gezorgd dat het een heel verschillend en divers programma was met allerlei onderwerpen. En ja, we zijn allemaal weer wat wijzer geworden. We kunnen weer lekker naar buiten trekken. We kunnen van alles gaan bezoeken natuurlijk en actief zijn. Zo leuk is dat. Ik zou zeggen, blijf gezond natuurlijk. Dat is ook belangrijk. En ja, dan zien we elkaar volgende week weer. We zien elkaar niet, maar we luisteren wel naar elkaar. We gaan eruit met Rita Ora. Let You Love Me. Tot ziens.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen dat mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen op die manier waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. Dat meldde de FBI in een Amerikaanse rechtbank. De onderzoekers werden in januari al onderschept op de luchthaven aan de reis door de Republiek Congo. En de psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken, blijkt dit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ er niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner nu als een soort van overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialistische zorg. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft

veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje was een overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog, na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het kabinet wil met de Tweede Kamer praten over alternatieven voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Op het plan kwam veel kritiek, onder andere met betrekking tot de uitvoerbaarheid. Ministers Pieter Heerma en David van Wil onderzoeken nu een voorstel om gezichtsbedekking mee te laten wegen bij het opleggen van zwaardere straffen. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. En de gemeente Terschelling trekt 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven, dat meldt Omroep Friesland. De bijdrage van de gemeente stijgt daarmee naar 23 miljoen euro. De opknapbeurt is nodig

0: vanwege de slechte staat van de kade en zinkgaten in het havengebied. Het Rijk investeert ook mee. De totale kosten worden geraamd op 68 miljoen euro. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is...

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is de afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Jonker Fransstraat. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield 3 verdachten uit Rotterdam aan, van 20, 17 en 16 jaar. Rond de plaats van het incident was het enige tijd onrustig. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait. Déjà fait ta...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Israëlische aanvallen op Libanon zijn vandaag voortgezet met onder meer luchtaanvallen op de stad Tyrus, waarbij volgens Libanese media 6 mensen zijn gedood. Ook was er een droneaanval op een auto bij Beirut. Israël meldt daarnaast een projectiel uit Libanon te hebben onderschept. De spanningen volgen op bemiddelingspogingen van de VS, waarbij een tijdelijk bestand met Hezbollah werd aangekondigd. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door roodrijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: ja, dat was de Nederlandse pretpopgroep uit Zaandam. De Dizzy Men's Band met The Opera.
1: Matinee met Leni Loden.
0: Het is woensdag 4 juni. Een hele goede middag. Wij heten u van harte welkom. En wij, dat zijn, ja, dat ben ik dus. Hè? En Guido die zit tegenover mij. Guido die doet de techniek en de muziek. En u kunt ook altijd bij Guido nog een plaat aanvragen. Hij heeft ruimte in zijn playlist, zag ik net nog wel. 055 540 1978. En in deze matinee ga ik straks in gesprek met twee mensen over de Onderwegkerk. Ja, nou, ze bestaan 60 jaar en dat wordt natuurlijk gevierd. Hoe? Ja, dat horen we zo. En Beppie Schalke is trombonist bij Orkest De Ereprijs. En zij brengen het Andriessen Festival. Nou, genoeg om te blijven luisteren naar deze matinee, dacht ik zo. Goed, het spijt me. Ja, dat zeg ik niet, maar dat zegt zij, Anita Meijer.

Ja, dat was Anita Meijer om 2:10 hier in de matinée. Vandaag is het 3 juni 2026. Luisteraars, de werkgroep Waterlooppleinmarkt in Uggelen die houdt aanstaande zaterdag 6 juni van 10 tot 3 'smiddags een rommelmarkt rondom de Bronkijk in Uggelen. En dat is altijd een ontzettende drukte daar. Wil je meer informatie? Kijk dan even op www.bronkerk.nl. En het adres van de Bronkerk is Hoenderlozeweg nummer 10 in Uggelen.

0: Ja, Bel English, hier in de matinee. Het is 14:15 precies, luisteraars. En dat betekent dat het tijd is voor onze eerste gast. Gasten, moet ik zeggen. Nu, en dat zijn meneer Geert Fransen en mevrouw Wilma van Sermond. Meneer Geert Fransen is voorzitter van de Onderwegkerk. En Wilma van Sermond is lid van de werkgroep. Zeg ik dat goed zo, Wilma?
1: Dat zeg je helemaal goed.
0: Ja, welkom allebei. Leuk jullie er zijn.
2: Dank je.
0: Ja, de Onderwegkerk bestaat 60 jaar. En ik lees hier dat jullie hier 10 jaar geleden ook waren, toen jullie 50 jaar feest vierden.
1: Ja, klopt.
0: Zaten jullie hier toen ook?
1: Ik ja. In ieder geval.
0: Ja, jij wel?
2: Ja, ik zat hier wel. Ja.
0: Oh, jij, jullie
2: dus kom hier alleen maar met feesten.
0: Alleen maar feesten, ja. Hartstikke gezellig.
2: Ja.
0: Zeg, ik wil eerst even met jullie in de geschiedenis duiken van die Onderwegkerk. Hoe is dat ooit ontstaan, Wilma?
1: Ja, 1965 kreeg dominee van Rijn, van Hoogsoeren, samen met dominee Jansen. Die was actief voor het breed Apeldoorn, voor het missionaire werk. Hm? En die kregen het idee van, nou, we zitten eigenlijk op zo'n mooie plek in Hoogsoeren. Dat is best een leuke plek om daar wat te doen voor toeristen en voor mensen die onderweg zijn. Dus we gaan daar korte halfuursdiensten houden, toeristendiensten, dus om op de zondag. En zo zijn ze in 1966 is dat dus gestart.
0: Zo.
1: En dominee van Rijn was eigenlijk de vaste predikant in Hoogsoeren, dus samen met dominee Jansen deden ze dat. En toen ging het nog een beetje informeel van dominee Jansen, die trommelde op zaterdag.
0: Ging hij naar de camping of zo?
1: Ja, nee, die trommelde jongelui uit Radio Kootwijk of Hoogsoeren op.
0: Oh, ja.
1: Van, jongens, kunnen jullie zondag even komen helpen?
0: Ja.
1: En hij regelde voorgangers.
0: Oh ja.
1: Voorgangers die elders in Apeldoorn ook voorgingen, maar die van tevoren dan nog even naar Hoogsoeren kwamen voor die dienst.
0: Ja.
1: Dus het was eerst een beetje informeel. En een paar jaar later werd het, of eigenlijk ja, van 66 is het gestart met de eerste diensten. En het formele werd een beetje vanaf 1968 dat er echt een werkgroep kwam. Die de invulling en de organisatie helemaal overnam. En
0: ja.
1: Dus toen werd het wat gestructureerder.
0: Zo, en dat was dus echt voor toeristen en mensen die onderweg waren. Maar andere mensen, inwoners van Apeldoorn, mogen er ook in? Dan
1: ja,
0: moest je
1: uiteraard.
0: Dat laten. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, uiteraard. Ja, nee, want dat gebeurt natuurlijk ook. Het is ook natuurlijk ook een fantastische plek om op zondagmorgen even de fiets te pakken.
0: Ja.
1: En een tochtje te doen en in de Onderwegkerk te beginnen. En daarna fiets je gewoon lekker verder of naar Assel of gewoon elders de bossen in. En dat gebeurt.

0: gebeurt dus ook
1: ja,
0: veel.
1: Het is een mooi kapelletje daar. Hè,
2: ja, prachtig.
1: Ja. Ja, Geert, jij bent de voorzitter van de Onderwegkerk.
3: Ja.
1: Hoe ben jij daar zo bij betrokken geraakt? In 2001, zei jij? Wanneer ben jij begonnen? Of?
3: 2009 ben ik begonnen.
1: 9, ja.
3: Ja, hoe ben ik, nou, ik kwam er wel eens samen met mijn kinderen.
1: Hmm.
3: En ook te meer, de normale diensten duren een uur of langer. En voor onze kinderen was het soms net te lang.
1: Ja.
3: En toen zei ik, nou, dan gaan we eens naar Hoogsvoeren toe.
1: Okay.
3: En dat is ons heel goed bevallen. Gelijk van het begin af aan, goede sfeer, welkom heten. En ook de diensten, mooi kort. En voor de kinderen was het helemaal mooi natuurlijk.
1: Ja, ja.
3: Dus door de kinderen ergens zijn we een klein beetje ingerold.
1: Ja.
3: En nou, je ziet het, ik ben nog steeds verbonden.
1: Je bent er nog steeds, ja. Maar ja. Ik zei net, naar de camping of zo. Doen jullie dat ook, bijvoorbeeld flyeren op campings? Of is dat niet nodig? Hebben jullie al zoveel reclame dat ze vanzelf komen?
3: Nee, dat is wel nodig. In het begin deden we er echt heel veel, maar de respons was niet zo groot, moet ik eerlijk bekennen. Maar we doen nog steeds, ook in Hoogsvoeren doen we wel wat een en ander aanplakken, dat mensen erop gewezen worden voor de diensten die dan elke zondag zijn om 10:30. En we plaatsen een bord bij de kapel. Heel veel wandelaars en fietsers komen er langs.
1: Okay.
3: Afgelopen week heb ik toevallig opgezet. En ik had direct een praatje met twee, drie mensen. En dan zeggen wat kan doen worden. En oh, wat leuk, leuk, leuk.
1: Oh, ja.
3: Ik zeg, nou, zondag ben je weer welkom.
1: Ja.
3: Dus mensen letten daar wel op. Ja.
1: En hoeveel mensen kunnen in dat kapelletje?
3: Ja, kunnen. Nou, als we goed stampen. Nou, maar het is verantwoord, is ergens een beetje 120. Is verantwoord.
1: 120?
3: Ja.
1: Okay.
3: Ja.
1: En, dat kapelletje is ook wel echt goed gevuld aan die zondagen?
3: Dat varieert.
1: Ja.
3: Met name in de aanloop, laat maar zeggen, van het seizoen starten we meestal om bij de 40, 50 bezoekers dat we hebben.
1: Mm-hmm.
3: En naarmate het seizoen vordert, hebben we zelfs diensten erbij. Dat soms mensen niet meer bij kunnen, dat we helemaal chockey vol zitten.
1: Zo. Ja, dat was mijn pen hoor, die viel. Mensen denken natuurlijk, wat gebeurt daar? Er valt iemand om of zo. Nee, gewoon een pen op de grond. Wilma, jij zit dan in die werkgroep. En met z'n hoeveel zitten jullie daarin?
2: We zijn met 5 echtparen, dus met z'n tienen. Dus met 5 echtparen doen we met elkaar de organisatie.
1: Ja.
2: Dus een en ander aan voorbereiding naar wat we net zeiden.
1: Ja.
2: Van, dit jaar wat extra natuurlijk vanwege het jubileum.
1: Ja.
2: We zijn wat eerder ook begonnen over inhoud. Van
1: ja,
2: de
1: maar jullie zijn altijd met 5 echtparen in die
2: nou,
1: werkgroep.
2: Nee, we zijn niet altijd. We zijn wel veel aanwezig. Als we niet wat anders hebben, dan zijn we altijd in de kapel.
1: Ja.
2: Maar in principe heeft een van de stellen hebben dienst.
1: Mm-hmm.
2: En die zorgen dat ze er dus op tijd zijn om even koffie te zetten voor de voorganger en de
1: koekje
2: boel klaar
1: erbij.
2: Te zetten.
1: Koekje erbij.
2: Ook dat. Ja. Nee, maar om de boel klaar te zetten en dan mensen welkom te heten. En, maar dat varieert dus. Dus een van de stellen heeft gewoon die zondag dienst.
1: Ja. En is er ook elke keer een vaste dominee of varieert dat ook?
2: Nee, iedere zondag is er een andere voorganger.
1: Ja.
2: Één voorganger gaat vaak wel 2 keer voor. Maar de meeste komen gewoon 1 keer. En dat is divers. We proberen dat ook altijd wat breed te doen. Vanuit de katholieke achtergrond of andere achtergrond. Hè. In principe is de kapel een protestantse kapel. Maar we zijn eigenlijk ecumenisch gericht.
1: Dat vinden
2: we ook. En de voorgangers zijn ook divers.
1: Van
2: waar we vandaan komen. Het zijn ook predikanten. Maar het zijn ook wel godsdienst. Onderwijzers die ook wel kunnen voorgaan.
1: Ja, precies.
2: Dus het is heel, heel divers. Dus
1: dat is mooi natuurlijk.
2: Daardoor is het aanbod van dienst ook divers. En dat maakt het ook voor ons gewoon heel leuk dat het echt iedere zondag weer anders is.
1: Ja, en komen die voorgangers allemaal uit de gemeente Apeldoorn, Geert? Of ook wel ergens anders vandaan?
3: Nee, ze komen niet allemaal uit Apeldoorn. Om 1 te noemen, dat is Fred Omvlee. En dat noemen we onze elfersplessiediensten, doet hij altijd.
1: Oh.
3: Ja, en die komt uit Monnikendam, dacht ik. Ik kom in Monnikendam.
1: Oké. Okay.
3: Dus ja, dat is echt een hele reis die hij moet maken en hier naar Apeldoorn toe.
1: En waarom noemen jullie die Elvis Presley?
3: Omdat hij is helemaal bezeten van Elvis Presley.
1: Oh.
3: Kruipt ook in die huid van Elvis Presley tijdens dienst.
1: Oh, heeft hij ook zo'n pak aan, Geert? Wat Elvis Presley vroeger had. Zo'n wit pak zie ik dan voor.
3: Nou,
1: me.
3: Het is altijd niet even wit, maar hij kleedt zich wel dusdanig.
1: Oh.
3: Dat hij wel. En ook tijdens de dienst zijn het alleen maar liederen van Elvis Presley. En heel vaak zingt hij zelf de liederen.
1: Hoe?
3: Dus er zijn hele speciale diensten zijn dat.
1: Oké. Okay. Nou, we gaan straks even verder praten. Het is eerst even tijd voor Elvis Presley, zie ik hier. Crying in the Chapel, hoe vind je dat?
3: Nou, toepasselijker kan dat niet.
1: Toch? Nou, we gaan luisteren.

0: Ja, a crying in the chapel. Nou, ik hoop niet dat het zondag gaat gebeuren.
1: Nou, niet haar.
2: Ja, als het ontroering, heel mooi begon, he? Als het traantje weg.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ontroering. Ja. Elvis Presley. Luisteraars, bij mij in de studio zitten Geert Fransen en Wilma van Sermond. En zij hebben alles te maken met de Onderwegkerk in Hoogsoeren. En die, dat bestaat 60 jaar, de Onderwegkerk. Dat is ook een leuke naam, Wilma, Onderwegkerk. Dat is ook zo lang geleden bedacht.
1: Ja,
0: nou, of hebben jullie dat nog?
1: Nee, dat hebben wij niet bedacht. Nee, dat is gelijk zo genoemd. Nou weet ik niet wat hun beweegredenen waren. Nee. Maar het is wel zo dat er ook landelijk onderwegkerken zijn. Dus in meer plaatsen in Nederland heb je onderwegkerken.
0: Okay.
1: En die zijn ook bij elkaar verenigd in een landelijk onderwegkerk. Of landelijk orgaan onderwegkerk.
0: Ja. Hebben jullie wel eens ook naar andere onderwegkerken?
1: Jawel.
0: Zijn jullie toevallig als je op vakantie was of zo geweest?
1: Ja, ik ben... Ja, ooit in het zuiden, in Limburg.
0: Oké. Okay.
1: Zijn wij dan privé, maar dat is wel lang geleden.
0: Ja.
1: Maar goed, we hebben... Ja, Geert.
0: En jij ook, Geert? Ben je wel eens naar een onderwegkerk ergens anders geweest?
2: Ja, Utrecht. De Blauwkapel in Utrecht.
0: Oh.
2: En die staven, hè, niet zo gek ver hier vandaan, in het bos.
0: Oh, die hebben ook zo'n kerk.
2: Bij dat kleine kerkje, die zijn altijd in de open lucht.
0: Oké. Okay.
2: Dus ja, dat zijn dan de onderwegkerken.
0: Kijk je dan ook een beetje af van elkaar? Of,
2: nou,
0: is dat niet nodig?
2: Nee, dat is niet nodig. Nee. Want wij werken met een vaste liturgie. En dat werkt prima. En zodoende blijven we ook mooi in het half uur hangen.
0: Ja.
2: En het kan een keer 35 minuten worden, maar dat is wel de streven. Dus liturgie is echt een goede leidraad voor onze dienst.
0: Ja. Een half uur, dat is genoeg. Ja. Dan is het... laten we eens beginnen. Aanstaande zondag. Dan is het dus een feestje bij jullie.
1: Ja.
0: In Hoogsoeren. En hoe laat begint dat?
1: 10:30.
0: Half elf.
1: Dienst, iedere zondag begint het 10:30. Dus zondag, de eerste dienst, begint ook om 10:30.
0: Ja.
1: Die dienst zal iets langer duren, omdat we er wat extra tintje hebben gegeven.
0: Wat hebben jullie bedacht, Geert?
2: Wat we bedacht hebben, we hebben wat extra muzikanten erbij betrokken.
0: Ja.
2: Dat is een organist, dat is Cote Wal. We hebben een accordeonist, dat is Jacob Wubs.
0: Mm-hmm.
2: En Elise Aners, die is de solist in het zingen. En die hebben ook wat solistische optreden. En daarnaast ook samenzang met de gemeente.
0: Mm-hmm.
2: Na de dienst kunnen wij iedereen een kop koffie aanbieden met een lekkere tractatie erbij. Wat ook speciaal eruit ziet. Ik geloof met een afbeelding van de kapel erop.
0: Oh, mooi.
2: Dus dat is ook wel heel bijzonders werk aan besteed. En iedereen krijgt als herinnering aan 60 jaar jubileum een hele mooie boekenlegger mee van het 60 jaar jubileum.
0: Ook met een kapel erop, neem ik aan, of niet?
2: Uiteraard.
0: Ja, toch?
2: Kapelletje, dat is wel het middelpunt.
0: Ja, mooi man. Ja, ja. En hoe gaat dat er dan uitzien? Het begint om 10:30. En de voorganger, jullie zeggen van... Nou, we zeggen nog niet wie er komt. Dus je weet niet wie er komt. We horen naar de Elvis Presley missie. Komt hij wel zondag? Ja, dat zeggen jullie.

0: Nou, natuurlijk nog niet. Maar, en dan begint het. En nou, met zang en accordeon en van alles en nog wat.
1: Ja.
0: Hoe bekostigen jullie dit allemaal?
1: Nou, de kerk, die kunnen we steeds gratis gebruiken.
0: Ja.
1: Dus in feite kost het ons echt helemaal niks.
0: Okay.
1: Nou, zelfs de voorhangers, die doen gratis. Die krijgen ook geen vergoedingen. Een bijdrage is in feite een bijdrage aan de collecte. Die we dan houden bij de uitgang van de kerk.
0: Ja.
1: Het enige wat wij dan wel moeten bekosten is natuurlijk, we drinken na de tijd wel een kop koffie.
0: Ja.
1: Dus een kopje koffie, dat wordt afgehaald van de collecte.
0: Ja.
1: En zo nu dan moeten we toch even wat brieven posten of anderszins wat te doen, administratieve zaken.
0: Ja.
1: Daar zijn er wel kosten, maar die zijn minimaal.
0: Okay.
1: En die proberen we ook zo echt steeds te beperken. Zelfs als we bloemen, elke weekend worden de bloemen gekocht.
0: Mm-hmm.
1: Maar we gaan voor de minimale prijs en het mooiste resultaat.
0: Zo.
1: Dus ja.
0: Nou,
1: dus,
0: mooi man. Ja. En het is dus in juni, juli en augustus. Hebben jullie er wel eens aan gedacht, Wilma, om er nog een maand aan vast te plakken?
2: Nee, die vraag krijgen we wel. Want er zijn mensen die het gewoon heel prettig vinden om steeds naar Hoogsoeren te komen.
0: Ja.
2: En dus dan vragen ze wat jammer dat jullie weer stoppen en gaan nog even door. Maar nee, want het doel is toch echt wel de zomerse maanden gericht op de toeristen en mensen die op de fiets stappen.
0: Ja,
2: en zo. Dus daar willen we ons ook wel gewoon echt aan vasthouden.
0: Ja, ja. Wou jij nog wat zeggen, Geert?
1: Ja, daarover? Ik wil nog zeggen wat niet onbelangrijk is. Wij collecteren altijd voor een goed doel.
0: Ja, nou, ik zie het hier.
1: Kijk eens al. Nou, dan ga ik er gelijk weer op door.
0: Ja.
1: We hebben enige restrictie. Is degene die bij die organisatie of stichting, of voor die organisatie stichting werkt, moet enige link hebben met Apeldoorn. Nou, en in dit jaar horen te collecteren voor Care with a Mission.
0: Ja.
1: Dat is een stichting die geheel gerund wordt door vrijwilligers.
0: Hm.
1: En die werken in Oeganda. En die gaan op pad naar gebieden waar bijna geen medische zorg is of helemaal geen medische zorg. Zij gaan dan helemaal belangeloos met medicijnen, allerlei medicatie, gaan ze naar de verschillende plekken in Oeganda.
0: In de dorpen daar.
1: In de kleine dorpjes, ja. En die mensen die het nodig hebben van medische zorg te voorzien.
0: Oké. Okay.
1: Daarvoor hebben ze eigenlijk een vervoer nodig. Hebben ze nu al, maar ze moeten steeds inhuren. Dat kost veel geld.
0: Mm-hmm.
1: Nu willen ze graag zelf een busje aanschaffen, dat ze zelf kunnen bedruipen met vervoer en transport.
0: Okay.
1: Dus, en daar gaan wij onderhand voor collecteren.
0: Voor dit seizoen, dat geld gaat daar naartoe, zeg maar.
1: Precies.
0: Ja.
1: In de hoop dat ze dan voldoende geld bij elkaar hebben uiteindelijk om een busje aan te kunnen schaffen.
0: En hoe komen jullie dan aan die projecten? Hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Soms benaderen wij zelf mensen, maar heel vaak worden wij benaderd.
0: Oh, okay.
1: Door mensen waar, we hebben daarvan gehoord.
0: Ja, ja.
1: Wij willen graag, en dat is wel het moeilijke van de werkgroep, vind ik, van dit werk. Wij krijgen meerdere aanbiedingen of aanvragen. Ja, en we kunnen er maar één kiezen voor een jaar. Dus we moeten ook altijd een paar teleurstellen.
0: Ja, jammer is het dan, hè? Gaan die dan door naar volgend jaar? Of is dat ook weer moeilijk? Komen er dan weer nieuwe?
2: Houden ze vaak wel. In ieder geval nog één jaar houden we ze in portefeuille, zullen we zeggen.
0: Ja, precies.
2: Dus dan kijken we het jaar erop wel weer na. En dan wellicht komt het dan wel in aanmerking. Maar dat ligt natuurlijk wel toch aan van wat er daarnaast binnen is gekomen aan verzoeken.
0: Kan me voorstellen.
2: Dus op die manier, dat proberen we wel. Dus, maar dat is eigenlijk altijd een van de moeilijkste dingen om te doen.
0: Ja, ja.
2: En nog even een dingetje voor zondag.
0: Kom maar op.
2: Nou, die koffiekosten voor zondag, daar hebben we gelukkig sponsors voor.
0: Oh, kijk eens aan. Ja.
2: Dus
0: dat is mooi.
2: Die hoeven we gelukkig niet van de collecte te betalen.
0: Nee.
2: Daar hebben we apart sponsors voor gevonden die het gewoon mooi vinden dat we dit jubileum kunnen vieren en het op die manier feestelijk kunnen aankleden. Dus dat is wel een belangrijk dingetje.
0: Heel mooi. De maanden juni, juli en augustus, het is dus iedere zondag om 10:30 en het duurt tot 11:00. Alleen aanstaande zondag hebben jullie een feestje.
2: Ja.
0: Dan duurt het wat langer en daar die tijd gezellig met z'n allen koffie drinken.
2: Precies.
0: En nog even napraten natuurlijk.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja.
0: Nou, ik vond het hartstikke leuk dat jullie hier waren. Hebben jullie nog iets mede te delen? Of zeg je van,
1: nou, iedereen is mee zitten luisteren. Van harte welkom.
0: Ja.
1: En ken je de kapel niet? Het is zeker de moeite waard om een keer op te zoeken. Alleen de plek is al heel mooi. De diensten zijn kort, dus mogen tegenvallen. Half uurtje, je bent ook zo weer uit.
0: Ja, het is in Hoogsoeren. En noem nog even het adres.
1: Oeh, is dat aan de Klinkenbergweg?
2: Ja, Klinkenbergweg.
1: Maar nummer dat weet ik zo niet.
0: Nee, maar dat zien mensen dan wel. Ja, ja. Dat valt wel zo op als je daar in Hoogsoeren fietst.
2: In de bocht voor het jachthuis naar rechts.
0: Ja, nee, helemaal goed. Nee, hartstikke leuk. In de kapel van Hoogsoeren. Aanstaande zondag om 22:30. Dan wordt daar het 60 jaar de Onderwegkerk gevierd. Geert Fransen, voorzitter van de commissie, en Wilma.

0: Of van Sermond, jij bent lid van de werkgroep sinds 1984 en jij sinds 2009. Ik vind dat ook een felicitatie waard.
1: Dank je wel.
0: Ik wens jullie heel veel plezier aanstaande zondag.
1: Dank je.
2: Dank je.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Het weerbericht. Nou, luisteraars. Vanmiddag blijft het wat langer droog. Wolkenvelden en zon. Maar later vanmiddag is er meer bewolking. En neemt aan het eind van de middag de kans op regen weer toe. Het wordt wel zo'n 20 graden. Vanavond bewolkt, periode met regen. En komende nacht is het droger. Maar er kan ook wel weer een bui vallen. En toch wordt het nog wel zo'n 13 graden vannacht. Nou, morgen is het zwaar bewolkt. Ja. We zullen de zon niet zo vaak zien. Verder vallen er de dag door meerdere buien. Met een kleine kans op een klap onweer. En de dag door waait er een matige zuidwestenwind, maar tijdens de buien kunnen windstoten voorkomen. Tussen de buien door stijgt de temperatuur naar zo'n 18 graden. Kijken we even naar de vrijdag, dan vallen er ook nog een aantal buien, maar deze zijn minder dan donderdag en in de namiddag wordt het droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vrijdag 19 graden. Goed, we gaan nog even door, want zaterdag dan kan er nog een enkele bui vallen, maar overheersen de droge periode. En de zon is er ook wat vaker bij, 20 graden. Zondag een droge dag. En naast wolkenvelden zijn er perioden met zon. Het wordt 20 tot 21 graden. Nou, en na het weekend kan nog een enkele bui vallen, maar overheersen ook droge perioden. De temperatuur komt weer wat hoger. Met 23 graden in de loop van de volgende week. Nou, dat ziet er weer hartstikke goed uit, toch?

0: G's met a Night Fever. Even lekker meeswingen. Heeft u dat ook gedaan, mevrouw Beppie Schalker?
1: Ja, ik heb even meegezongen.
0: Ja, even zo stiekem even. Hè? Niemand kan je zien, hè?
1: Precies.
0: Ja, ja, ja. Mevrouw Beppie Schalker, u bent trombonist bij Orkest de Ereprijs. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, zeg, Orkest Ereprijs.
1: Ja.
0: Vertel eens iets over het orkest. Hoe lang bestaat het al?
1: Heel graag. Het bestaat al langer dan ik besta.
0: Oh.
1: Een jaar of 45.
0: Oké. Okay.
1: We zijn een orkest en we repeteren altijd in Apeldoorn in het AFSEC-gebouw. Misschien kent u dat wel, ja. De bovenste verdieping.
0: Aan de Roggestraat, hè? Ja.
1: Precies.
0: Ja.
1: En wij zijn allemaal professionele muzikanten, dus dit is onze baan.
0: Oh, dit is jullie baan gewoon ook?
1: Precies.
0: Ja.
1: Ik durf wel te zeggen dat ik het leukste werk heb, maar misschien vindt u dat zelf ook.
0: En waarom ben je ooit begonnen met trombone? Wat trek je zo aan dat instrument?
1: Nou, ik was vrij jong. Ik begon ooit bij een koor. Dat vond ik toch niet zo leuk meer. Toen zeiden mijn ouders, prima, stop je met dat koor, maar dan moet je iets anders gaan doen. Dus het zat in de opvoeding.
0: Mm-hmm.
1: En ik had trombone denk ik een keertje gezien op een filmpje op televisie. En dat werd toen ook gespeeld door een meisje. Ik wist toen nog niet dat trombone toch wel een beetje een manneninstrument is.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vond dat heel leuk en ik had goed gekozen, want ik was 8 en ik speel het nog steeds.
0: Oké, hartstikke mooi man. En uit hoeveel leden bestaat jullie orkest?
1: We staan uit 14 muzikanten.
0: 14?
1: Ja.
0: En dat is goed zo, dat is genoeg? Of zeg je van, er kan altijd nog wat bij?
1: Nee, zeker niet. Dit is een hele specifieke bezetting die we hebben.
0: Ja.
1: Met koperblazers, houtblazers, piano, slagwerk en gitaren.
0: Ja.
1: En de muziek die wij spelen, die wordt altijd speciaal voor ons geschreven. Dus speciaal voor deze muzikanten.
0: Voor deze 14 mensen, Beppie, er kan gewoon niemand meer bij.
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee. En hoe zit het met de leeftijden dan, Beppie? Jij zegt van nou, jij bent nog hartstikke jong natuurlijk.
1: Ik ben uiteraard hartstikke jong.
0: Ja.
1: Misschien wel de jongste, maar dat zit een beetje tussen de 30 en de pensioenleeftijd in.
0: Oké. En gaan jullie, we komen straks op het Andriese Festival, maar gaan jullie vaak op tournee, Beppie, met z'n allen?
1: Ja, dat doen we soms wel eens. We zijn vorig jaar naar Canada en Polen geweest bijvoorbeeld. Ja, dat is toch wel heel erg leuk als je voor je werk op schoolreisje mag.
0: Oh, wat
1: zo
0: leuk.
1: Voelt dat dan.
0: Hé, en Canada, waren jullie daar uitgenodigd of zo?
1: Ja, dan zijn we naar het conservatorium geweest.
0: Ja.
1: En dan mogen studenten die muziek schrijven, compositiestudenten, hebben dan stukken voor ons geschreven. En dan hebben we eigenlijk een masterclass, een workshop met hen. Wij spelen dan wat zij voor ons schrijven en dan werken we daaraan. En dat is voor hun een unieke kans om met echte muzikanten te werken in plaats van alleen maar hun muziek op de computer te horen.
0: Ja.
1: En wij brengen dan natuurlijk ook ons eigen repertoire daar ten gehoor.
0: Ja. Goh, wat leuk zeg. En jullie eigen repertoire, wie bedenkt dat allemaal? Hoe gaat dat als jullie repeteren hier in het AFSEC? Hoe gaat dat?
1: Ja, wij hebben een fantastische artistiek leider.
0: Ja.
1: Zij is de brein achter alles wat wij doen.
0: Dat Hoe heet zij?
1: Aftasia.
0: Oké.
1: Aftasia.
0: Ja.
1: Met een mooie Griekse achternaam. Oh. Nassopoulou.
0: Zo. Moeilijk zeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En zij bedenkt wat wij gaan doen en daar is ze erg goed in.
0: Oh, oké. Okay. En jullie vinden dat altijd leuk wat zij bedenkt?
1: Ja.
0: Ja, zegt ze. nou eventjes over dat Andriese Festival. Kun jij ons daar iets over vertellen? Wat is dat precies?
1: Zeker. Nou, dat heeft ze natuurlijk ook bedacht.
0: Oh.
1: Louis Andriessen was een hele belangrijke Nederlandse componist. Hij is in 2021 overleden. En eigenlijk om zijn legacy een beetje in ere te houden is er dit festival. Waarbij we muziek spelen van componisten geïnspireerd door Andriessen. Maar ook een groot stuk van Louis Andriessen zelf, De Staat.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: En De Staat is een... Daar heb ik heel veel zin in. We zijn druk aan het repeteren deze week, want zaterdag is het concert.
0: Ja.
1: En De Staat is een enorm groot beukstuk. Het is heel hard werken.
0: Ja.
1: Dat is heerlijk om met elkaar te doen en om dat nu te repeteren.
0: Oké, en jullie artistiek leider Aspasia, die heeft de winter flink onder, denk ik dan.
1: Ja, die heeft altijd ambitieuze plannen.
0: Ja, precies.
1: En wij maar studeren.
0: Ja, hey, maar wie spelen daar dan nog meer in op dat festival? Of op, de, ja, dus, op, ja, op dat Andriese festival. Jullie alleen of nog meer? Hoe moet dat zien?
1: Ja, precies. We spelen met Orkesten Ereprijs.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld, er worden ook extra muzikanten voorbij uitgenodigd. Bijvoorbeeld, er staat dat kan helemaal niet met 14, dat wil je eigenlijk wel met meer.
0: Ja.
1: We spelen met muzici van Fion, nog andere stukken. Maar er zijn ook aan het begin van de dag stukken die gespeeld worden door bijvoorbeeld Catharina Gross, een fantastische cellist.
0: Mm-hmm.
1: Ik zou zeggen bijvoorbeeld ook het Luna Quartet met Vincent van Amsterdam op accordeon.
0: Zo.
1: Er gebeurt van alles. Er gebeurt best wel veel. Te veel voor mij om nu op te noemen.
0: Ja.
1: Maar het staat op de website van Musis.
0: Musis.
1: Ja.
0: Musis, hè? M-U-S-I-S, zeg maar. Daar moet
1: precies,
0: je even kijken.
1: In Arnhem.
0: In Arnhem.
1: Ja, ja,
0: want het is dus aanstaande zaterdag. Het Andriese Festival in Arnhem.
1: Ja. In Arnhem. Er zijn vijf delen. Dat begint om 12:30 'smiddags al met het eerste concert.
0: Mm-hmm.
1: S'avonds sluit het af met de grote klap.
0: Super.
1: Met de staat. Ja.
0: Ja, van 12:30 middags tot 22:00 s'avonds het Andriese Festival in Arnhem. En jij zei het al, kijk even op de site. Noem je nog even een keer weer de site?
1: Van Musis.
0: Musis.
1: M-U-S-I-S.
0: Oké, en daar kan je het hele programma eventjes inzien. Of staat het ook op de ereprijzen?
1: Zeker, site. Het staat ook op ereprijs.nl.
0: Ereprijs.nl, daar kunnen mensen ook even kijken.
1: Ja.
0: Nou, Beppie, wil jij er verder nog wel iets aan toevoegen?
1: Nou, ik heb er heel veel zin in.
0: Ja. Nou,
1: dus kom vooral lekker luisteren als je zin heeft.
0: Oké, hartstikke fijn. Ik wens jullie allemaal aanstaande zaterdag daar in Arnhem. Toi, toi, toi, zeg ik dan.
1: Dankjewel.
0: Hey, veel plezier, hè?
1: Dank u.
0: Doei, doei.

Ja, dat was In Dreams van Roy Orbison hier in de matinee om 2:05, luisteraars. En ja, 3 bedoel ik. Oh, ik zei 2, hè. Oh, nee. Nee, maar nee, het is echt alweer, we zijn alweer 1 uur bezig, hè. 3:05 is het nu. Dus ja, ik zou zeggen, blijf gewoon lekker naar ons luisteren. Maar wij zijn dus na 3 uur zijn wij nog 1 uur terug. Ja, tot 4 uur zijn we. Dat doen we trouwens iedere door de weekse dag. Ja, Guido en ik doen dat niet alleen. Nee, dat doen we met een hele groep collega's die hier werken bij RTV Apeldoorn. Je kunt ook nog bij ons aanschuiven. Ik zou zeggen, kijk even op onze website rtv-apeldoorn.nl. Dan kan je misschien komen werken hier als presentator, verslaggever, editor, technicus, redacteur, van alles nog wat. Er is heel veel mogelijk hier bij ons bij RTV Apeldoorn. We gaan even koffie en thee, limonade halen en zijn na het nieuws natuurlijk weer terug. En u gaat ondertussen even luisteren naar Roxy Music. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. In Spanje zijn de afgelopen maand het hoogste aantal hittegerelateerde sterfgevallen ooit geregistreerd voor die maand. Dat meldt het Spaanse ministerie van Gezondheid. Meer dan 100 personen zouden zijn overleden door de extreme hittegolven die grote delen van het land troffen. Vooral ouderen zijn daarbij kwetsbaar. Experts waarschuwen dat hitte door klimaatverandering steeds vaker tot ernstige gezondheidsproblemen leidt. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Martin.

0: Bryan Adams was dat met de Summer of 69.
1: De matinée met Leni Loden.
0: En met Guido, die zit nog steeds achter de knoppen en aan de telefoon om al die telefoontjes van u te beantwoorden. Als je een verzoekplaat aanvraagt, dan kan via 055 540 1978. Ja, wat gaan we toch doen het komende uur? Nou, Viervoet lanceert de Tinder voor honden. Zoek en match hondenliefhebbers die kunnen nieuwe wandelmaatjes ontdekken. Nou, Carla die vertelt straks. Ik ben heel erg benieuwd. Appalize het Loos staat in ons draaiboek rond de klok van 3:15. We gaan dan bellen met de PR-afdeling van Paleis het Loo. En ja, eens kijken wat zij daar allemaal gaan doen de komende weken. En wat voor leuks of ze daar weer bedacht hebben. Want echt waar, het staat daar echt bol van de activiteiten altijd. En het is de eerste woensdag van de maand. En dat betekent dat wij even contact gaan opnemen met Volkssterrenwacht Buslo. Want ja, die hebben ook weer een volle maand helemaal weer allerlei leuke dingen. En ja, daar gaan we eventjes naartoe bellen straks. Goed, Alex die zit daar alweer aan de telefoon. Alex Scholten, die staat ons altijd te woord. Goed, zal ik nog even vertellen welke platen we gaan draaien? Ja, die heb jij uitgezocht, Guido. Dat was geen verzoekje, hè? Nee. Nee, Viva España is dat, geloof ik, hè? Hollandia, Viva Hollandia. Ja, volgende week gaat het beginnen, luisteraars. Voetbal WK, we zijn al wel helemaal klaar voor. En Wolter Kroes ook. Kom maar op, Wolter. De tijd is

we zijn er weer bij. Dat was Wolter Kroes. En of we er, we zijn er wel bij, maar of we erbij blijven, dat is natuurlijk afwachten. Het WK voetbal vindt plaats in 3 verschillende landen: Canada, Mexico en de Verenigde Staten. En vindt plaats van 11 juni, moet ik zeggen, tot en met 19 juli. Dus goed, we zullen Wolter Kroes ook nog vaak horen de komende dagen, denk ik. Goed, wat is er nog meer te doen in Apeldoorn? Nou, tot en met 7 juni is hier Circus Up. Ja, dat is aan de Voorwaarts in Apeldoorn. En dat is een gloednieuwe circusconcept van de producenten van Hans Klok en Friends. En dat belooft een onvergetelijke dag, wordt dat voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. En wil je nog meer weten, dat kan ik mij voorstellen. Kijk dan even op de site www. Nou, ik kan gewoon zeggen www. www.circusup.nl. Goed, straks dan gaan wij eventjes bellen met Paleis het Loo. Daar is Laura Brown. Zij is van de PR en ze gaat ons alles vertellen over die volle agenda van Paleis het Loo. Ik

0: George Michael en Aretha Franklin waren dat hier in de matinée. Luisteraars, ik zei het al, wij gaan eventjes naar Paleis het Loo. Jawel, Paleis het Loo. En daar is Laura Braun. Laura, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag weer.
0: Ja, daar ben je weer. Ja, ik zei al, jij bent van de PR. Laura, wij bellen jou elke maand.
1: Ja.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk wel leuk. Vind jij dat ook leuk?
1: Jazeker,
0: ja, zeker. Ja, hey, want dan gaan wij even met jou de agenda doornemen. Vorige keer hadden wij het over de grote trap. Hè. Kun je nog even uitleggen precies wat dat is voor mensen die dat toen niet gehoord hebben?
1: Zeker. Nou, de grote trap die verwijst eigenlijk naar een daadwerkelijke trap, een opgang. Maar ook naar een heel grote wandschildering die om die trap heen gevormd is. En dat is eigenlijk het grootste schilderij van Nederland op de Panorama Mesdag. En dat schilderij dat moest gerenoveerd worden. Er zit een vernislaag op die eigenlijk de verf er een beetje aftrekt, zijn we achtergekomen.
0: Yeah.
1: Dus die vernislaag moet verwijderd worden en er moet een nieuw laagje op.
0: Mm-hmm.
1: En dat was een mooie aanleiding om ook eens wat meer te vertellen over die trap en over die schilderij of die schildering die daar omheen zit, wat dat nou eigenlijk betekent. En daar gaat een tentoonstelling over. Er is een onderzoek gedaan naar wie zijn die personen die op dat schilderij staan.
0: Mm-hmm.
1: En daar is een hele mooie tentoonstelling over gemaakt die te zien is in een van de, of eigenlijk twee van de tentoonstellingszalen.
0: Ja.
1: Beneden naast het Grand Foyer in de tentoonstellingszalen.
0: Ja, en hoe gaat het dan, die tentoonstelling? Krijg je dan oortjes in en word je dat allemaal verteld? Hoe werkt dat ook
1: deels,
0: al?
1: Nou, eigenlijk loop je langs allerlei verhalen die aan de hand van schilderijen worden verteld.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn ook video-interviews en er zijn maquettes uit Versailles die eigenlijk eenzelfde soort trap laten zien. Dus eigenlijk ook wat die trap, wat zo'n trap als betekenis had in de hofcultuur.
0: Mm-hmm.
1: In al die eeuwen. En er zijn inderdaad ook audio geluiden. Dus je kan inderdaad met een oortje aan je oor ook wat meer te weten komen.
0: Ja,
1: precies. En ook over de restauratie.
0: Oké, nou dat is natuurlijk wel een aanleiding om even naar Paleis het Loo te gaan.
1: Zeker.
0: En ja, en nu natuurlijk in de paleistuin ook een kijkje te nemen. Hè? Want het ziet er denk ik prachtig uit op dit moment.
1: Ja, nou en zeker natuurlijk. We hebben aardig wat regen gehad. En
0: ja,
1: we hebben aardig wat zon gehad. Nou, die combinatie is natuurlijk fantastisch voor elke tuin.
0: Ja.
1: En zeker ook voor de paleistuin.
0: Ja. Ja,
1: dus
0: precies.
1: Het knalt inderdaad behoorlijk uit.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik zeg altijd maar weer, je kan daar de hele dag vertoeven. En dan kan je ook nog lekker even in de Prins Hendrik garage even een high tea doen, of niet?
1: Dat kan, ja. Je kan zeker in de Prins Hendrik garage wat eten en drinken. Op het Stallenplein is die. Daar staan tegenover ook nog de koetsen en de auto's en de rijtuigen.
0: Ja.
1: En je kan ook in de balzaal, restaurant Balzaal, zit meer bij het museum en aan de klosbaan vast, dus aan de tuinen vast.
0: Okay.
1: En met lekker weer is daar natuurlijk ook het terras open, net als bij het Prins Hendrik geraakt.
0: Ja, ja, precies, precies. Hey, volgende maand dan spreken we elkaar weer, dan is het juli. Dan heb je misschien ook al iets voor de vakanties die dan op stapel staan.
1: Nou ja, de prins en prinsessendagen die zijn natuurlijk weer aantocht.
0: Ja.
1: En ook, we hebben in het weekend van in die periode in het zomerpaleis, je hebt altijd zomerconcerten. En
0: oh,
1: daar
0: ja,
1: komen hele leuke concerten deze zomer.
0: Oké, okay. Nou ik ben heel benieuwd, Laura, wat jij de volgende maand nog meer te vertellen hebt. Dus wij wachten het af. Ik wens jou in ieder geval een hele mooie woensdag. En ik zeg tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Oké. Okay.
1: Joe.
0: Okay.
2: Dag. Dames en heren, mijn naam is Bertus Bintje. Met het oranje koor weer geen lintje. En we zingen voor u de nieuwe versie van Oranje Boven. Daar gaat-ie. Oranje.

0: is het.
1: Daar zijn de balletjes van Oranje.
0: Nou, heren, Didi, hallo. Dat is een lied van vorig jaar. Laat me nog, nee, het is genoeg zo. Ja, la la la. Ja hoor, naar buiten. Wegwezen.
2: Ja.
0: Appetit.
2: Huppatee, weg ermee. Goed zo, André van Duin. Oranje boven. En dit nummer natuurlijk, had Guido bedacht. Naar aanleiding van het gesprek wat ik net had met Laura Braun van Paleis het Loo. Goed, wat heb ik nog meer voor u? Nou, Theater Orpheus trekt de wijk in met een bijzonder nieuw initiatief. Orpheus wijkt uit. Nog tot en met 7 juni verandert het Zuiderpark in Apeldoorn in een bruisend tijdelijk festivalterrein met een theatertent, foodtrucks en diverse workshops. En de grote publiekstrekker is de familievoorstelling, moet ik zeggen, Hocus Pocus van de theatertroep. Ja, ja, ik zeg het goed. Troep, geen groep. De theatertroep. Voor kaarten en meer informatie ga je eventjes naar www.orpheus.nl.

Turtle Touch, Somebody Else's Lover. Natuurlijk zangeres Treintje Oosterhuis. Ja, Apeldoorns podiumtalent kan zich vanaf nu aanmelden voor de jubileum editie van Show Apeldoorn. Ja, Orpheus moedigt jong en oud, beginnend en gevorderd talent aan om op zondag 14 juni in de Altioszaal van Theater Orpheus auditie te doen. En deze jubileumeditie is extra bijzonder, omdat ook twee oud-deelnemers opnieuw de kans krijgen om mee te doen. En inschrijven voor de audities is mogelijk tot en met zondag 7 juni. Dus wees er snel bij. Zondag 7 juni aanstaande. Daar kan je nog inschrijven. En voor meer informatie ga je eventjes naar orpheus.nl/show. Nou, als je denkt van ik ben goed in dat of dat, of weet ik veel, je kan goed blokfluit spelen, ik noem maar wat. Je kan goed dansen, zingen, cabaret ben je goed in. Ja, dan kun je gewoon meedoen met die show. En dan, ja, dan er blijven 10 acts over, zou ik maar zeggen. En die doe dan mee eind december aan de Show Apeldoorn. En dan sta je in die prachtige Rabobankzaal op het podium. En dan word je helemaal professioneel begeleid naar eind december toe. Als jij wint, hè, als jij bij die 10 acts, als je overblijft. Goed, dus tot 7 juni kan je inschrijven. En natuurlijk, TV Apeldoorn is ook van de partij. Wij gaan dat allemaal vastleggen. En dat is ook hartstikke leuk.

0: Ja, Engelbert Humperdinck, heel lang geleden trad die man heel vaak op. Nu niet zo heel vaak meer, maar toch nog wel. Hij is inmiddels 89 jaar. Goed, luisteraars, Volkssterrenwacht Buslo heeft iedere vrijdagavond een kijkavond. En we gaan het allemaal doen. Nou, dat is heel handig. Daarom hebben wij iedere maand, want ze hebben echt een heel vol programma. Iedere maand. Wij hebben Alex Scholte altijd aan de telefoon en Alex die praat ons helemaal bij. Alex, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zit even op jullie site te kijken. Ja, er is weer heel veel te doen, hè, de komende maand.
1: Ja, en we hebben inmiddels zelf het programma voor de zomerperiode allemaal helemaal ingevuld. Dus Dat gaat voorlopig door tot in ieder geval eind september. En dan gaan we gewoon weer verder voor de rest van de periode.
0: Ja. En jullie stoppen gewoon niet. Jullie hebben geen, winterstop, zomerstop hebben jullie niet, hè?
1: Nee, juist in die zomermaanden dan hebben we ook veel vakantiegangers en zo. Die natuurlijk het leuk vinden om naar de sterrenwacht te komen. En natuurlijk, het wordt s'avonds pas wat laat donker. Maar we kunnen nog even naar de zon kijken of misschien toch ook wel naar de maan. En altijd leuke presentaties in de zaal.
0: Ja,
1: ook vaak geschikt voor kinderen.
0: Ja, precies. En wat wel opvalt, jullie hebben toch nooit altijd dezelfde lezingen. Ook heel veel afwisselingen, hè? Ja, verschillende dingen,
1: Ja, er komen sommige dingen natuurlijk als in de herhaling. Hè? Ja. Zeker als bepaalde objecten op een bepaald moment weer opnieuw zichtbaar zijn. Mm-hmm. Maar we hebben inderdaad een heel mooi scala aan allerlei gevarieerde onderwerpen. Soms een kleine variatie erop. En natuurlijk ook weer de nodige gastsprekers die we uitnodigen.
0: Ja. Nou, 5 juni zie ik hier Artemis terug naar de maan. Wat gaan jullie dan precies doen?
1: Dat is een actueel verhaal. Mensen zullen misschien nog wel gevolgd hebben dat een paar maanden geleden er weer mensen richting de maan zijn gevlogen. Nog niet zijn geland, maar om de maan zijn gevlogen. Dat is het Artemis-programma. En ik ga zelf de mensen vertellen van wat houdt dat programma nou precies in? Waarom willen we eigenlijk terug naar de maan? Wat is er tot nu toe gebeurd? Wat gaat er de komende tijd gebeuren? En wat is een beetje de planning voor zover dat het überhaupt lukt om je natuurlijk op dit moment aan allerlei planningen te houden. Daar waar het natuurlijk om hele grote projecten gaat waar ook heel veel geld in omgaat.
0: Ja. Ik zei Artemis, maar het is Artemis, hè?
1: Artemis. De tweelingzus van Apollo uit de Griekse mythologie. Ja. En Apollo was natuurlijk de naam van het oorspronkelijke maanprogramma waarmee we dus zo'n ruim 50 jaar geleden voor het eerst mensen op de maan hebben gezet.
0: Ja, precies. 12 juni, Alex, wat gaan jullie dan doen?
1: Dan gaan we het hebben over de zon. Natuurlijk ook een heel toepasselijk onderwerp zo in deze tijd van het jaar, waarin de zon natuurlijk ook heel mooi zichtbaar is.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en de zon is natuurlijk in sterrenkundig gezien gewoon een ster. Hè. Daar kunnen we ook heel veel van leren. Want als we iets van sterren willen weten, kunnen we natuurlijk ook heel goed naar onze zon, onze eigen zon kijken. En wat Jaap ook al doet, want dat is mijn collega Jaap die daar het een en ander over gaat vertellen, is alvast een beetje vooruitblikken op de grote zonverduistering die 12 augustus komende zomer gaat plaatsvinden.
0: Mm.
1: In Nederland niet helemaal totaal, daarvoor moet je richting bijvoorbeeld Spanje.
0: Mm-hmm.
1: Maar toch wel een hele indrukwekkende zonverduistering, daar gaat hij ook het nodig over vertellen.
0: Oké, we zullen er wel iets van merken dan misschien 12
1: zeker,
0: augustus.
1: Zeker.
0: Ja. En 19 augustus dan van, als ik dat weer goed uit, Quarks tot Cosmos?
1: Ja. Dat is eigenlijk een heel bijzonder iets. We gaan nou niet met telescopen het heelal in kijken, maar we gaan juist met grote deeltjesversnellers, zoals dat heet, naar hele kleine deeltjes kijken. Misschien dat luisteraars wel weten dat er bijvoorbeeld in Zwitserland, daar heb je het CERN, dat is een heel groot onderzoeksinstituut, waar enorme grote buizen onder de grond zitten, waar gewoon atomaire deeltjes, hè, kernen van atomen, met hele hoge snelheid tegen elkaar aanbotsen en zo, om onderzoek te doen naar waar bestaat nou eigenlijk onze materie uit. Hoe werkt dat nou allemaal precies met atomen en met neutronen, protonen, dat soort zaken. Maar het grappige is dat dat soort onderzoek direct impact heeft op datgene wat sterrenkundigen juist aan het bestuderen zijn, namelijk hoe werkt de kosmos.
0: Mm-hmm.
1: En omgekeerd, datgene wat sterrenkundigen dan met hun telescopen en waarnemingen weer ontdekken, dat heeft misschien weer invloed op datgene wat die deeltjesgeleerden allemaal zitten te doen daar diep onder de grond om te snappen hoe de natuur in elkaar zit.
0: Ja.
1: Nou, Melissa van Beekveld, een van de Nederlandse onderzoekers van het NICEF, dat is het instituut wat zich in Nederland daarmee bezighoudt, die ook vaak werkt met die deeltjesversneller in Zwitserland. Die komt daar in Nederland ander over vertellen van wat doen ze daar nou precies, maar vooral ook wat is de relatie met de sterrenkunde.
0: Oké, jij het over deeltjes. Het gaat waarschijnlijk ook over dat Higgs-deeltje dan, wat een tijd
1: dat
0: geleden.
1: Dat komt daar ook voorbij. Higgs-deeltje, protonen, neutronen, neutrino's, van alles komt voorbij.
0: Ja. En dat vertelt allemaal Melissa van Beekveld dan op 19 juni.
1: Ja.
0: Goed, 26 juni, Alex. Wat hebben jullie dan op het programma staan?
1: Ja, dan hebben we ruimtetelescopen. Want tegenwoordig maken we niet alleen telescopen op aarde om naar de sterrenhemel te kijken, maar we gebruiken ook steeds meer ruimtetelescopen. Voor allerlei redenen. Enerzijds omdat je gewoon dan geen last meer hebt van de atmosfeer. Dus ook veel scherper kunt kijken. Maar vooral ook naar, wij noemen dat dan golflengtes, naar kleuren zou je kunnen zeggen. Die we vanaf de aarde gewoon überhaupt niet goed of helemaal niet kunnen zien. Hè. Denk aan röntgenstraling, infraroodstraling, ultravioletstraling. Allemaal straling die uit het heelal komt, maar die je vanaf de aarde niet of heel moeilijk kunt bestuderen. Maar met telescopen juist heel goed, ruimtetelescopen. En er zijn inmiddels een aantal hele belangrijke en spectaculaire ruimtetelescopen. De meeste luisteraars kennen waarschijnlijk wel de Hubble-telescoop, ja. Die hele mooie scherpe plaatjes heeft gemaakt. Inmiddels al meer dan 30 jaar doet hij dat. Sinds een paar jaar hebben we de Webb-telescoop. Ook dat is een hele bijzondere telescoop. Die doet wat meer waarnemingen in het zogenaamde infrarood. Maar er zijn nog veel meer satellieten die sterrenkundig onderzoek doen. En er worden ook binnenkort nog weer een paar nieuwe telescopen gelanceerd. Nou, daar maakt Jaap van het Leven een heel mooi overzicht van. En vertelt wat ermee ontdekt wordt. En laat natuurlijk ook heel veel mooie plaatjes zien die met die telescopen worden gemaakt.
0: Oké, nou heel interessant allemaal weer. Vrijdag 26 juni, dat was de laatste. En in juli gaan jullie weer door. Maar wij hebben 1 juli weer contact de volgende maand.
1: Daarom, dus dan hebben we juli gewoon het programma weer hoor. Ja, hoor.
0: Ja precies. En kijken naar boven, dat is nog niet donker genoeg natuurlijk dan. Hè,
1: het wordt s'avonds laat donker, maar natuurlijk zeker als er een maantje zichtbaar is. Hè, dan lukt het toch wel om die maan te zien. Ja. Ook de planeet Jupiter kunnen wij ook in de schemering vaker wel goed zien. Hè. Dus zelfs als het zo tegen het einde van de lezingavond, hè, meestal duurt zo'n presentatie tot alweer een uurtje, 21:45. Mm-hmm. Nou, dan is het nog niet helemaal donker, maar wel donker genoeg al om met de telescoop naar bijvoorbeeld Jupiter te kijken. En zeker begin van de avond, als het mooi helder is, dan hebben we onze speciale zonnetelescoop waarmee we naar de zon kunnen kijken. Dus ook als het maar helder is, dan is het ook nog wel gelegenheid op de vrijdagavonden om wat te kijken.
0: Nou, hartstikke goed. En over kijken gesproken, je kan ook op de site van volkssterrenwachtbusloop.nl even kijken. Er staat ook heel veel van jullie over jullie programma, wat je allemaal doet, foto's, nieuws, cursussen. Dus ook zeker even een bezoekje waard, toch Alex?
1: Zeker, ja.
0: Hey, dankjewel en maak er een mooie maand van. En ik zeg tot woensdag 1 juli.
1: Tot de volgende keer.
0: Oké, dag.

0: James Brown, I got you. Om bijna 4:15 hier in de matinee op woensdag 3 juni. Luisteraars, ik kreeg hier een sheet voor me, zou ik maar zeggen. Een briefje. En daar staat op van wandelingen naar zoek en match. Viervoet app, zoek en match. Lekker wandelen. En dan kun je hondenliefhebbers kun je tegenkomen. Dan kun je swipen, zou ik maar zeggen. En hoe dat allemaal gaat, ik weet het niet. Maar Carla weet er alles van. Goedemiddag, Carla.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, ik heb geen achternaam van je, misschien is dat bewust, maar dat geeft ook verder niks. Carla, hier staat dat jij van de organisatie Viervoet bent.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, ja. Vertel even over Viervoet. Wanneer heb jij dat opgezet, gericht, zeg maar?
1: Nou, ik heb dat samen met Alexander opgericht in 2024.
0: Ja.
1: Toen stopte Doggy Dating. Dat was een app waarmee je wandelingen kon organiseren als hondeneigenaar. Mm-hmm. En dat vonden wij zo jammer dat plotseling stopte. Dat wij zeiden van nou, dit moet gewoon doorgaan, dit initiatief. Dus okay. Zijn wij Viervoet gestart.
0: Oh, wat leuk.
1: En het begon eigenlijk het organiseren van wandelingen. Dus dat je met andere hondeneigenaren een wandeling kan organiseren. En daar kon je dan voor inschrijven. Mm-hmm. En zo is onze app inmiddels eigenlijk helemaal uitbereid naar alle manieren om elkaar te vinden om samen met je hond te gaan wandelen.
0: Nou, leuk, zeg misschien een beetje een privévraag, maar heb jij Alexander ook zo leren kennen via de hond, zal ik maar zeggen?
1: Via honden niet uitleggen. Via de hond, nee, maar we hebben wel honden. Dus
0: okay.
1: Dat wel. Het is wel echt ons leven, zeg maar.
0: Jullie ding, ja, precies. Ja. Hey, en dan zit je op zo'n, hier staat de Tinder voor honden.
1: Ja.
0: En dan zoek en match en dan... Ja, dan woon je bijvoorbeeld in Limburg en dan kan je gewoon mensen uit je eigen buurt een beetje vinden. Hoe gaat dat dan? Vertel eens.
1: Ja, nou het is eigenlijk heel eenvoudig. Je kunt een account aanmaken op Viervoet.
0: Viervoet,
1: en dan,
0: ja.
1: In de app of op de website, kan allebei.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je hond aanmaken of honden als je er meer hebt. En vanuit daar kan je heel makkelijk naar de zoek en match gaan. En daar vind je echt... tienduizenden honden waarvan je naar rechts kan swipen om te denken, oh, deze hond lijkt me leuk voor mijn hond om mee te wandelen en dus het paasje.
0: Ja.
1: En als je naar links swipe, dan denk je, nou, deze sla ik even over. En zo bij wederzijds interesse heb je een match. Dus het is heel drempelig om met elkaar in contact te komen op deze manier.
0: Je ziet dus de hond, maar niet de baas of bazin.
1: Precies, ja, dat is wel het idee erachter.
0: Ja, oké. Okay. En, en dan vul je... Je hebt ook de grootte kan je invullen. Middelgroot staat hier. Kan je dat allemaal...
1: Alles naar wens invullen om te filteren. Dus ook wil je in jouw buurt filteren. Of misschien een plek waar je heel fijn vindt om te wandelen.
0: Ja.
1: Als je daar in de buurt kijkt naar andere honden. Mm-hmm. Maar ook de grootte, het ras...
0: Dat kan je helemaal invullen. Ja, ik noemde net, wil je in Limburg wonen, maar wil je naar Apeldoorn, of weet ik veel.
1: Ja, Apeldoorn misschien iets.
0: Nee, maar dat kan je allemaal invullen. En dan, dat is wel spannend natuurlijk, want die persoon, de baas, die ken je niet dan. Dan spreek je iets af en dan?
1: Ja, nou, dan kun je met elkaar chatten. Oh. Eerst om even te kijken van, hoe wandelt jouw hond? Is die lief? Is het een afwachter? Nou, zo heb je heel veel gesprekjes vaak met elkaar als hondeneigenaar. En dan ga je, als er match er is, dan zeg je van, nou, zullen we dan een wandelingetje plannen, 1-op-1?
0: Okay.
1: Of stel voor dat je denkt van, nou, ik wil met ook nog wel meer wandelen. Dan maak je een wandeling aan en dan kunnen anderen daar ook bij aansluiten.
0: Oké, okay. Nou, honden die vinden elkaar dan hartstikke leuk. En horen jullie ook wel eens dat de setjes van de baasjes, dat een setje wordt of zo? Hebben jullie dat wel eens gehoord?
1: Nou, het zou wel heel goed kunnen, maar dat hebben we nog niet gehoord. Want we hebben deze zoek- en match-functie nog maar net. Ook al het al heel veel gebruikt.
0: Oh ja?
1: Ja, het is echt bizar. Het is echt het wordt echt heel veel gebruikt.
0: Okay.
1: Dus misschien dat er binnenkort ook al een echt setje ontstaat. Dus baasjes, geen idee.
0: Dat zou wel leuk zijn dat jullie dat Alexander en jij dat dan ook te weten komen, toch?
1: Ja.
0: Of niet?
1: Nou, misschien horen we dat dan wel. Dat denk ik wel.
0: Ja, maar je komt niet hier uit de buurt, hè? Uit Apeldoorn niet, geloof ik. Jullie?
1: Nee, we hebben er wel een tijdje in de buurt gewoond.
0: Ja, ja, ja. Oké.
1: De omgeving is prachtig.
0: Dat is prachtig, ja. Nou ja, mensen die hier dan wonen, die kunnen dus gewoon eventjes gaan tinderen. En dan, wie weet wat je dan tegenkomt, hè?
1: zeker, ja.
0: Ja.
1: En er zijn ook nog, als je bijvoorbeeld denkt, oh, ik wil een oproepje doen echt in de omgeving, dan hebben we ook wandelmaatjes.
0: Oh.
1: En dan kun je een oproepje doen van heel specifiek, ik wil bijvoorbeeld wandelen in de omgeving van Apeldoorn.
0: Ja.
1: 50 kilometer. Met deze type honden bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: En dan alle mensen die in die omgeving wonen en die dat aan hebben staan, die krijgen dan een mailtje of een melding.
0: Ja.
1: Met, wil je, deze persoon heeft een wandelmaatje aangemaakt. Heb je interesse om met die persoon te gaan wandelen? Dus het kan ook nog op meerdere manieren.
0: Oké.
1: Okay. Dus ook heel lokaal.
0: Ja, precies. Nou, best eigenlijk wel laagdrempelig wel, toch?
1: Ja.
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja.
0: Hey, Carla, vertel nog even op welke manieren, hoe kan jij voor je hond een maatje vinden? En wie weet misschien ook wel voor jezelf. vertel even, waar moet je naartoe?
1: Dat kan via twee manieren, of in alle appstores.
0: Appstores?
1: Kun je ons vinden onder de naam Viervoet.
0: Viervoet, ja.
1: En anders kan je op de website viervoet.nl kan je ons ook vinden. En dan kan je ook alles aanmaken.
0: Viervoet.nl.
1: Ja.
0: Oké, okay, dus in de App Store Viervoet en Viervoet.nl. En daar staat alles heel duidelijk op wat je moet doen. En hoeveel hebben er al gebruik van gemaakt, zei jij net?
1: Nou, we hebben inmiddels meer dan 10.000 leden van Viervoet.
0: Okay.
1: Dus er zijn er echt heel veel. En daarvan is ook... Nou, tienduizenden honden die in de app zitten. Want één baas heeft vaak in ons geval meerdere honden.
0: Ja, ja.
1: Dus het wordt echt veel gebruikt. En ook nogal leuk om te benoemen is dat we ook erkend zijn door Eén Tegen Eenzaamheid.
0: Oh.
1: Omdat het natuurlijk ook... Ja, wij doen het ook met onder andere als doel om eenzaamheid tegen te gaan.
0: Nou,
1: ook al heb je een
0: goed hond
1: en ga je misschien naar buiten. Ja. Dan is het soms alsnog een drempel om met anderen...
0: Dit is heel mooi. Hartstikke goed. Zeg Carla, dank je wel voor al die info. En ik wens jou en Alexander heel veel succes met Viervoet.
1: Nou, heel erg bedankt.
0: Oké, dank je wel en een fijne dag, hè?
1: Bedankt.
0: Doei.

Ja, Bahamen, who let the dogs out? Ja, en als je mee wilt doen van dinsdag 9 juni tot en met vrijdag 12 juni... aan de avond vierdaagse in Uggelen, ja, dan moet je voor die tijd eventjes de dogs uitlaten. Want ja, die kunnen niet meewandelen. 14 juni dus tot en met 12 juni. En ja, ik zou eventjes kijken op avondvierdaagse-uggelen.nl. Want het is dus hartstikke leuk om mee te lopen daar in Uggelen. Goed, deze show zit er alweer op. Guido, dankjewel voor de techniek en de muziek. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik wens u nog een hele mooie woensdag. En redactie, ja, ik vond het geweldig. Al deze leuke gasten hier in de studio. En natuurlijk aan de telefoon. Ik wens u allemaal een hele mooie woensdag. En wat Guido en mij betreft, tot volgende week. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Op de A58 bij Moergestel reed vanochtend een automobiliste slingerend over de snelweg. Ze was onwel geworden. Twee vrachtwagenchauffeurs grepen in door het achteropkomende verkeer af te remmen en de auto gecontroleerd tot stilstand te brengen. De vrouw werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Door het snelle optreden van de chauffeurs is mogelijk een ernstig ongeluk voorkomen. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

Woon je in Apeldoorn? Ben je bekend met of nieuwsgierig naar het Apeldoornse dialect? Dan luister je naar de Praattafel. Daarin worden gebeurtenissen van de afgelopen week besproken. Soms heel serieus, maar ook wel met de bekende vette knipoog. De Praattafel. Elke zaterdag

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5e overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Europa moet onafhankelijker worden van de Verenigde Staten en Azië voor wat betreft de productie van chips. De Europese Commissie lanceert daarom de Chips Act 2.0. Tot 2035 is hiervoor 120 miljard euro aan extra investeringen nodig. Brussel focust daarbij op AI en datacenters om de vraag naar Europese chips te stimuleren. Momenteel komt nog maar 10% van alle chips uit Europa. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

in de spotlight zetten, aandacht voor uw activiteiten en leden werven, grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de

Groot, dit is het nieuws. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Meer dan 56.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun examen door een technische fout. Volgens de Algemene Onderwijsbond zorgt dit voor onrust bij leerlingen die vandaag hoopten de uitslag te krijgen. Docenten hebben alle betrokken leerlingen vandaag geïnformeerd over de vertraging. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Iedere werkdag tussen 2 en 4 kunt u luisteren naar Matinee. Een combinatie van muziek en lokale informatie. Elke werkdag start 2 uur.

0: U luistert naar Lokaal Kabaal. Arjan Steenbeek en Sietse Wiering bespreken de actualiteit van vandaag.
1: Ik ben er. We zijn weer terug. Welkom bij Lokaal Kabaal, waarin we de lokale Apeldoornse dingen onder de loep nemen. En Arjan, we are back. Of zoals jij het zal zeggen...
2: Willem bent terug. Gewoon Apeldoorns helemaal zoals het is. Nou, hartstikke fijn dat we weer terug zijn. Ik vond het wel een hele bijzondere, aangezien we ook van de week, tenminste mijn naam een paar keer genoemd, en de podcast, bij de Stentor...
1: Jouw naam?
2: Ja, het was heel duidelijk over het feit dat Lokaal Kabaal toch zijn podcast had en die was in één keer weg. Nou ja, jongens, we hadden nog een klein dingetje ertussen. De verkiezingen. En die verkiezingen, ziet u, die zijn toch wel heel goed voor ons.
1: Ja, maar je moet even bijzeggen, Arjan, en we gaan er zo meteen uitgebreid over hebben, want de eerste drie podcasts gaat natuurlijk over de verkiezingen, wat erna gebeurde, de verkenning, de formatie en de coalitievorming en dergelijke. We gaan alles uit de doeken doen. Luisteraars, dus het wordt heel spannend. Maar jij was bij de onderhandelingen en
2: zeker.
1: Je kon er gewoon niet. Je kon niet bij mij in de podcast. En de podcast van mij alleen. Ja, denk van, ja, dat is ook niet wat, hè?
2: Nou ja, het kan altijd leuk zijn natuurlijk op zich. Maar je hebt wel groot gelijk.
1: Natuurlijk, dat is mijn zwakte.
2: Leuke avond, verkiezingsuitslag, een mooie foto in de krant. Het was van een hele bijzondere. Het was erg verrassend voor eigenlijk iedereen behalve voor mij. Want ja, ik had het al voorspeld. Lokaal wordt de grootste en we zijn de grootste geworden. Nou ja, dan heb je een stukje adel verplicht. En dan wordt onze Peter Messerschmidt natuurlijk, die wordt dan verkenner. En verkenner die gaat gesprek aan met diverse partijen. Nou, daar mocht ik ook nog een keer bij aansluiten. Mocht ik vertellen wat ik heel leuk vond en wat minder leuk vond. Nou, er waren eigenlijk minder dingen die ik niet zo leuk vond. Dus wat dat betreft, wat
1: nou,
2: dat lokaal...
1: willen wij, hè, ik,
2: wel
1: maar ook
2: weten.
1: Luisteraars, willen we allemaal weten. Maar ik heb nog een klein nieuwtje.
2: Nou,
1: Arjan,
2: vertel.
1: Je merkt er misschien helemaal niks van. Maar wij zitten nu ook live op internet. En we gaan, als alles goed gaat, straks meteen ook live via FM en DAB+.
2: Ja, dat is ook zoiets, hè. Een mooi positief signaal, gewoon wat vooraf al is. Samen één, voor hun is het dus in ieder geval op de reservebank. RTV heeft weer helemaal zijn uitzendrechten en licentie terug. Dus goed. Is dat dan eerlijk wat we hier doen? Ja, zeker, dat is eerlijk wat we doen. Want we hebben gewoon heel netjes gewoon gevraagd wat kan. En een stukje live muziek met een podcast of in ieder geval een uitzending leek ons wel passend. Want Lokaal Kabaal blijft het heten, maar we willen toch zeer zeker met veel mensen in gesprek. Maar ook met andere partijen die hier gewoon hun geluid kunnen laten horen. Zo lijkt het.
1: Ja, oké. Nou, dat gaat allemaal gebeuren. Maar laten we eerst maar eens eventjes beginnen met de gemeenteraadsverkiezingen.
2: De gemeenteraad, geen actualiteit te zien.
1: Dat actualiteiten doen we straks.
2: Okay.
1: Als we tijd over hebben. Bijna twee maanden geleden hadden wij onze laatste podcast. Want we werden de grootste.
2: Zeker. En dat was een mooie podcast. Ik heb even nog teruggeluisterd. Ja. Nou ja, dat was een hele positieve manier om met elkaar te gaan hebben over onze winst.
1: Ik kan toch niet anders. We zijn toch een positieve partij.
2: Een positieve partij. Ja. Met ook weer heel veel mensen die al ervaring hebben opgedaan. En uiteindelijk komen tot een nieuw college. Maar dan zijn we drie uitzendingen verder, denk ik. Dat is ook een beetje zonde.
1: Ja, nee, maar goed, het is leuk. We houden de spanning erin. Laten we beginnen met het duidingsdebat. Hè. We hebben het duidingsdebat gehad.
2: Duidingsdebat. Wat is een duidingsdebat?
1: Dat was het debat waar

0: alle partijen de uitslag van de verkiezingen gingen duiden. Van een plan, nou, wij vinden dat lokale Apeldoorn de lead moet nemen erin, of niet. Zoals wij het zien, zien we een coalitie hierin, of zien we een coalitie daarin. Ja. Nou, een aantal partijen hebben dat woord gedaan. Er waren ook een aantal partijen die overduidelijk waren van, wij hebben geen ambitie om in het college te komen, maar we willen wel meedenken. En na aanleiding van het duidingsdebat heeft de raad besloten om Peter Messerschmidt verkenner te maken. Ja. Of informateur. Wat is er een verschil tussen?
1: Nou ja, de informateur wordt geïnformeerd natuurlijk door andere partijen. En een verkenner die doet ook gelijk eigenlijk het stapje vooruit om te kijken wat is er mogelijk in een mogelijke coalitie samenstelling. In een college wat met de meerdere partijen gevormd moet worden.
0: Ja.
1: Dat mocht je ook aangeven in die gesprekken. Hebben we ook netjes gedaan. Ik bedoel, we hebben iets breder aangegeven dan wat het nu is. Ik bedoel, kan ik rustig vertellen wat dat betreft. Want onze insteek is en zal en ook naar de toekomst toe en het verleden misschien ook wat, is dat we het zo breed mogelijk zouden willen. Waarom? Nou ja, breed draagvlak geeft minder discussie.
0: Moet je me even uitleggen?
1: Ben ik ook eerder thuis, ja?
0: Je gaat naar zo'n naar de informateur toe, of de verkenner toe. En dan ga je het hele programma van lokale Apeldoorn voorlezen. En CDA gaat het hele programma voorlezen.
1: Ik ben samen met Jacqueline Pol.
0: Ja.
1: Ben ik in principe aangeschoven bij een tafel. En één ding wat mij al heel positief stemde was, uiteraard dat de verkenner er zat. Dat is logisch natuurlijk. De Griffie zat er. In principe ook aantekeningen te maken zoals het is. En Marit Stam. En een oud-gediende van ons, Menno van Erkelens, die in principe heel veel ervaring heeft opgedaan als senior ambtenaar in Ede.
0: Is hij nog, hè?
1: Ja, is hij nog steeds.
0: Ja.
1: Dus, iemand
0: hij is ook adviseur,
1: die,
0: hè? Is
1: ja,
0: ook adviseur.
1: Bestuursadviseur.
0: Bestuursadviseur, ja.
1: En die heeft dus genoeg noten op de zang om te weten hoe dit werkt. Wat mij echt aangenaam verraste, en ik bedoel het echt niet negatief, maar eerder een hele positieve ontwikkeling, was dat Peter Messerschmidt eigenlijk gewoon gelijk op de tweede stoel ging zitten. Achter Menno. Dus ik ging het gesprek niet aan met onze lijsttrekker. Ik ging het gesprek aan met Menno. En dat vond ik toch echt wel een hele open houding. Om toch zo'n eerlijk mogelijk verhaal op papier te krijgen. Er waren ook kritische vragen die gesteld werden. Soms waren ook even een paar vragen bij waarvan je dacht, ja, dan moeten we toch eventjes even bij stilstaan of nadenken.
0: Hadden jullie van tevoren vragen gekregen? Of was het gewoon spuwen?
1: Een beetje spuwen, maar ook van tevoren kreeg je wel een opzet van in welke richting het ongeveer gaat om na te denken. Ik bedoel, anders zit je daar straks twee uur te praten, terwijl het misschien in 20 minuten af kan. En let wel, hè, 13 partijen die 13. Allemaal gewoon even langskwamen. Want het is niet zo dat het maar een select gezelschap was wat uitgenodigd was.
0: Als we tijd hebben, ga ik over die 13 partijen nog even hebben. Want dan worden er misschien wel 14. Maar ga door.
1: Ja, nou ja, goed, het gesprek aan en dan krijg je, hoe zie je het, hoe duid je het? Nou ja, ik was wel blij met het duidingsdebat. In ieder geval dat ik het gevoel kreeg dat de winst ook ons gegund werd. Het is niet zo dat iemand vindt dat we het gejat hebben of gestolen of wat dan ook allemaal. Ik bedoel, we hebben echt een mooie campagne gevoerd. Met leuke creatieve ideeën, met genoeg exposure, zoals het heet. We hebben daar echt wel veel te danken aan een aantal mensen waar we hier toch de naam niet gaan noemen, want dat heeft weinig zin. Maar, dat zijn
0: maar we hadden ook in de stemwijzer, gaat lokaal Apeldoorn natuurlijk ook heel veel mensen kwamen op de stemwijzer uit.
1: Ja.
0: Ons programma sloeg ook, ik moet zeggen, het programma lokaal Apeldoorn sloeg ook aan.
1: Ja. Maar dat klopt ook wel. Maar daar zit ook gelijk natuurlijk ook een stukje opdracht. Die we ook wel zo opgepakt hebben, is om met elkaar gewoon toch goed te kijken naar wat we eigenlijk op papier gezet hebben. En wat we ook waar willen maken in de praktijk.
0: Ja, ja. Ja. Maar dan komen al die partijen komen op audiëntie. Hè?
1: Ja.
0: Zijn er dan dus 13. En dan gaat iedereen zeggen van, nou, wat vind je belangrijk?
1: Ja.
0: En dan heb je dan nog een tweede kans. Of was het de eerste keer?
1: De eerste keer. Ik bedoel, ik ben er nooit eerder bij geweest. Het is de eerste keer dat ik gewoon echt zo'n proces meemaak. Dus het was één gesprek en daar kon je in principe aangeven wat handig was.
0: Dus als iemand dacht van, ik hou een beetje de kater voor mijn borst, die heeft dan pech gehad?
1: Dat was niet zo handig, maar er werd van tevoren ook wel duidelijk aangegeven wat de insteek was, hoor. Maar ja, weet je, achteraf is het makkelijk praten over een aantal dingen. Misschien had je over sommige zaken een tweede gesprek willen hebben of andere iets. Maar de beleving van het verkennersteam, hè, want het is natuurlijk niet één persoon, werden de contouren toch al redelijk snel duidelijk. En nogmaals, toen ik het ook onder ogen kreeg, want iedereen denkt misschien dat het een soort 1-2'tje is, dat is het echt niet geweest. Want wij kregen net zoveel informatie als de anderen.
0: Ik kan wel zeggen,

0: zullen moeten vragen als je een keer hier is of wat dan ook.
1: Ja, heeft hij wel antwoord op gegeven. Hij heeft gezegd, ik heb niet zozeer gekeken naar het aantal zetels, maar meer van waar is de algemene deler qua programma. Hoe komen wij het dichtst bij elkaar? Welke programma's kunnen we het makkelijkst tot een mooie coalitie komen?
0: Ja, maar ook, ja, nou goed, ik hoop ook dat er wel enigszins iets mee heeft gewerkt in van welke samenstelling maakt dat wij grote delen van ons programma ook kunnen gaan uitvoeren.
1: Ja.
0: Niet alleen ook voor die andere partijen. En nou ja, goed, we zijn een paar stappen verder dan. Maar ik kan je wel zeggen dat uiteindelijk dat coalitieakkoord, wat sommige mensen dan te algemeen noemen, of op hoofdlijnen of dat soort zaken, dat wel...
1: Maar hoofdlijnen, geeft dat ook hoofdpijn, hè?
0: Sommige dingen geven best wel hoofdpijn. Ja, er zitten echt wel ongemakkelijke dingen in voor sommige partijen. Ook voor ons zullen er een aantal dingen in zitten waar we misschien nog eens een keer tenen krommend tegenover staan. Maar de opdracht daarbij is dat we elkaar niet gaan verrassen. En als we dan... met een voorstel gaan komen, of in ieder geval dat het college daarmee gaat komen, dat het wel zodanig gewoon breed neergelegd is dat het niet een... Ja, noem het een top-down dingetje is. Waardoor we gewoon weer het systeem krijgen van slikken en doorgaan. Want dat was niet de politiek die we met elkaar wilden neerzetten.
1: Maar als ik nog even afpel, hè, de kalender doorneem. De dag na de verkiezingen, het duidingsdebat. De verkenner gaat aan de slag. 31 maart nemen we afscheid van de vorige raad. Hè.
0: Ja.
1: Een aantal hebben een lintje gekregen, een bos bloemen.
0: Mooie vaas.
1: Nee.
0: Geen vaas?
1: Nee.
0: Wat is dat grote bruine pakket dan?
1: Dat is een karaf.
0: Een karaf?
1: Ja, en dan kun je heerlijk... Ik heb er één. Kun je port in doen. Oh, echt een hele... En er staat dan op het logo van Apeldoorn met een aantal jaren dat je in de raad bent geweest. Dus ik denk dat ik hem zo meteen nog een keer inlever, dat ik hem bijgegravuurd
0: Want
1: dat is echt een hele mooie karaf. Ja.
0: Je hebt er nog wel een paar jaren erbij nu natuurlijk op zich.
1: Ja, maar... Dan is het 1 april, en dat is geen grapje.
0: Nee.
1: Dan wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.
0: Ja. Nou, dat ging ook netjes volgens mij.
1: Ja, wij zaten er met zeven. Op een nieuwe plek.
0: Ja, wel wennen. Want je zit niet meer naast elkaar. Zeg maar, je zit een beetje zo trapsgewijs.
1: Nee, als je groter wordt, heeft dat ook nadelen.
0: Ja.
1: Dan kun je niet allemaal bovenin zitten.
0: Ik zit het liefst bovenin. Ik zit dus gewoon bovenin, dat scheelt.
1: Ja.
0: Maar het is nou eenmaal de samenstelling van de raad zoals die neergezet wordt. Daar gaan we het gewoon mee doen.
1: Ja.
0: We zijn met zeven mensen begonnen. We zitten nog steeds met zeven. Alleen hebben we dan een wisseling gehad.
1: Ja, maar dat komt allemaal nog. Maar dan wordt de raad en vervolgens... gaat de verkenner, ik wil te zeggen informateur, maar gaat de verkenner, doet verslag. En en toen hoorde ik toch wel wat teleurstelling aan de overkant. Want de Partij van de Arbeid, GroenLinks, die zit tegenover ons.
0: Ja.
1: Van we zijn wel teleurgesteld hoor. We zijn de tweede partij. Onze lijsttrekker heeft de meeste stemmen van allemaal gehad. En we worden gepasseerd.
0: Ja.
1: Dat is wel sneu.
0: Ja.
1: Maar het is wel politiek.
0: Ja, politiek. En jij zegt wel eens in het verleden, het is wat het is.
1: Het is wat het is.
0: Het kan wel nacht worden en dat soort zaken. Maar sneu en politiek, ja, dat heb ik ook leren kennen de afgelopen weken. Sneu en politiek en teleurstelling. En dat ligt heel dicht bij elkaar, kan ik je vertellen, in de politiek. Dus je moet daar op een andere manier naar gaan kijken.
1: Je moet niet alles weggeven al, hè?
0: De logica van het geel. Nee, maar de logica is natuurlijk
1: ook... We moeten volgende week in de week erop weer luisteren, hè? Dus,
0: ja.
1: Een beetje spanning in, jongeman.
0: Daar gaan we nog even over hebben. Want we moeten even kijken hoe of wat van 30 minuten op deze manier volpraten.
1: Ik ben er nog niet. Want ik wil nou al weten. Dan is er informatie geweest.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben jullie punten binnengebracht. Heb je nog alles binnengekregen wat je wou?
0: Wat bedoel je, in de onderhandelingen of in het verkennend gesprek?
1: In het verkennend gesprek.
0: In het verkennend gesprek heb ik alle ruimte gevoeld om te kunnen vertellen wat we wilden. Absoluut. Dus wat dat betreft hebben we daar een heel duidelijk signaal neergelegd van waar onze speerpunten liggen. En dat is niet zo heel lastig, maar dat is wonen natuurlijk. Dat is iets naar voren kwam. En tweede is natuurlijk dat wij best wel een mening hebben over hoe ons stelsel in elkaar...

0: baas steekt, zeg maar. Over een aantal zaken.
1: Welk stelsel? Die,
0: nou, het sociale deel in ieder geval. Over de manier waarop we eigenlijk hier de rijkdommen verdelen. Nu klink ik net de SP, maar dat is het niet. Het is meer het geld dat je binnenkrijgt, kan maar één keer uitgeven.
1: Ja.
0: En wij geven het op dit moment zodanig uit dat we op meerdere vlakken gewoon te veel uitgeven.
1: Nou, maar ik weet nog, een paar maanden geleden, dus had je ook nog, was je ook nog lid van het werkgroep Jeugd.
0: Ja, nog steeds.
1: En toen verbaasde ik me over dat we 1 op de 7 jongeren krijgt al jeugdzorg.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik nogal wat. Daar gaan miljoenen elk jaar extra naartoe. Elk jaar weer, hè?
0: Nee, we hebben gekeken in 2015, ziet ze, toen zaten we ergens, ik kan er een miljoen naast zitten hoor, maar ergens op 43 miljoen geloof ik, wat voor uitgaven per jaar. We zitten nu gewoon 10 jaar verder, 11 jaar verder.
1: Ja.
0: En we hebben het bijna verdubbeld. Dus er gaat iets. Dingen zijn gewoon duurder geworden. Of de manier waarop we dat doen, is misschien wel heel erg. Kostbaar. En ja, hoe moet ik het zeggen? Intensief qua personeel. Hè? FTE'tjes heette dat dan allemaal. De manier waarop we dat dan ook met elkaar gedaan hebben. De toegang hebben we ergens anders neergezet. De begeleidingsstructuren zijn op een andere manier vormgegeven. Samen 055 kwam in beeld. We hebben alles bij elkaar gebracht onder een soort paraplu. Hoe noem je dat ook netjes? Vele kapiteins op één schip.
1: Okay.
0: Maakt dat het niet lastig is. Nu doe ik het even gewoon politiek, maar een beetje ook naar onze zienswijze. Wij denken dat als je gewoon veel meer gewoon een beroep doet op de mensen zelf. En ik heb het echt niet. Mensen denken altijd, oh ja, zie je wel, er is geen geld meer. We moeten het allemaal zelf doen. Nee, je moet het niet zelf doen. Je wordt gewoon betrokken bij hetgene waar we besluiten. Ik wil niet meer over jou beslissen. Ik wil dat jij mij gewoon gaat helpen om jou het beste te kunnen ondersteunen. En dan moet jij mij vertellen wat jij nodig hebt om het voor elkaar te krijgen. En als je dan ziet, er zijn genoeg voorbeelden in het land hoor. En ik heb toevallig een vriendin van ons die werkt in Ermelo.
1: Kan er niks aan doen.
0: Nee, maar goed. Maar die is toch al op dit moment slaagt hij erin om van de 10 aanvragen jeugdzorg 8 niet meer toe te kennen. En het gaat prima daar. En dat is niet omdat de jeugdzorgindicatie niet toegekend is, maar omdat we richten op de persoon. En niet meer op het simpelweg.
1: Maar als ik kijk naar de samenstelling, zoals de verkennen dat op die 1 april allemaal naar voren gebracht.
0: Ja.
1: CDA, ChristenUnie.
0: Ja.
1: D66,
0: ja.
1: Die de afgelopen periode zich ook heel druk hebben gemaakt op het sociale vlak.
0: Ja.
1: En de VVD, die zelfs nu sociaal aan het omarmen is.
0: Ja.
1: Dan zijn het wel 5 partijen die sociaal wel heel belangrijk zijn gaan vinden.
0: Ja, en ik zei het net al over sneu en jammer en dat soort zaken. Dat betekent dat op dat gebied hebben we niet direct gewoon een domein of een thema kunnen koppelen aan een persoon.
1: Ja.
0: Wij dus.
1: Ja. Maar dat is.
0: Jij zegt het dus een keer. Ja, goed. Het feit dat je de verkiezingen wint, kan soms in de praktijk ook betekenen dat je ergens verliest. En,
1: In de praktijk is het zo. De kleinste partij in de coalitie krijgt het meeste voor elkaar.
0: Ja.
1: En de grootste partij moet het meeste water bij de wijn doen. En dat is gewoon een uitdaging wat gewoon heel. Door, dus landelijk, provinciaal, gemeentelijk, dat is altijd zo. En dat heeft ook te maken, een kleine partij krijgt evenredig meer voor elkaar dan een grote partij.
0: Maar mensen kunnen niet zien, hè, want het is radio. Maar ik bedoel, ik kijk nu zo'n beetje schuin omhoog, zo al nadenkend over hoe dat klopt. Ik weet niet of dat nu bij ons zo echt 1-op-1 te vertalen is. Maar het feit dat de winst van lokaal vertaald is in het mogen leveren van 2 wethouders.
1: Nou, dat is het volgende punt. Hè. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Is dat zonder slag en stoot gegaan?
0: Nou ja, er was een voorstel. En op een of andere manier was het dus bij dat duidingsdebat, volgens mij, of in ieder geval bij dat geheel, vonden er een paar partijen daar iets van. En hebben ze het ter stemming voorgelegd, dan wordt het toch weer als voorstem wordt het ingebracht. En zonder enige vorm van strijd of discussie werd toen vastgelegd dat lokaal 2 wethouders mocht leveren en de andere partij 1.
1: Ja.
0: Nou, bedankt. zou ik zeggen.
1: Ja,
0: ja, ja. Hartstikke fijn. Alleen ja, dan krijg je nog de invulling en daar is dan daar doe je dan bijna.
1: Ja, maar dat komt allemaal later, hè? Maar
0: 4 weken of zo.
1: Ja. Ja, we zitten nog een beetje zo van in de verkennende fase.
0: Ja.
1: Dan hebben we 1 april gehad. En, dan gaan jullie aan de slag.
0: Ja.
1: Dan gaat de formateur, de verkenner wordt de formateur.
0: Ja.
1: En voordat je echt gaat onderhandelen, dan moet je toch elkaar eventjes wel even diep in de ogen kijken. Ja. Of valt dat wel mee?
0: Nee, dat hebben we ook gedaan.
1: Oh, en hoe was dat?
0: Dat was een gezellig weekend, moet ik zeggen. Ja, gewoon in Spel de Holt zijn we geweest. Dus,
1: dat was wel heel mooi. Het
0: kost wat moeite gespaard.
1: Prachtige trouwlocatie ook.
0: Absoluut. Nee, ja. Maar het is echt een mooie locatie. Ja. Waarin we eigenlijk gewoon via een bepaalde vorm hebben we daar met elkaar gesproken. En ook even in de ogen gekeken. Aangegeven waar je denkt dat de drempels liggen. De struikelblokken, de valkuilen. Nou ja, alles wat je denkt dat wellicht een probleem kan worden. Heeft simpelweg gewoon te maken met gewoon de start van zo'n proces.
1: Ja.
0: En ik zal het vast voorhand doen. Wij zijn echt daarin begeleid door 2 ambtenaren. Nienke en Herman. Nienke Stavast en Herman Luitjes.
1: Ja.
0: Top. Nee, hartstikke fijn. Veel ondersteuning. We hebben echt elk moment vrijgemaakt, net zoals wij, om dat te doen. Dus ook wij hebben veel gevraagd van die ambtenaren, maar wij hebben ook veel teruggekregen, dus dat scheelt natuurlijk.
1: Ja, dat is wel het bureau van de formateur, heet dat, geloof ik, hè?
0: Ja, geef het een naam. Ik bedoel, alles heeft tegenwoordig gewoon ongeveer een naam. Hoe je het dan ook met elkaar doet.
1: Ja, Herman Luitjes, trouwens, die woont in Putten. Is daar ook raadslid. En die heeft ook een podcast. Ja. Zelfs op YouTube. En dat is eigenlijk een beetje ook mijn inspiratie geweest voor onze podcast. Ja. Dus dat heb ik aan Herman Luitjes.
0: Nou Herman, ja. Als je luistert, hartstikke fijn. Wij zijn inmiddels live. Jij nog een keertje een beetje oefenen, denk ik. Je weet het maar nooit, toch? Of is hij ook gewoon live? Of neemt hij het op?
1: Zij nemen het op, maar dat gaat ook op YouTube. Zover zijn wij nog niet, hè?
0: Nee, maar goed.
1: Maar misschien dat het zometeen hier bij RTV Apeldoorn, dan krijgen ze dan het geld straks klettert tegen de plinto.
0: Tegen de plinto
1: ook, dat komt zo meteen misschien ook wel een camera. En dan, komen we ook live.
0: Nou, ik moet zeggen, het is wel even wennen. Hè? Zo'n podcast gaat een beetje zo heel snel. En dit is natuurlijk ook de tijd die vliegt. En een paar gasten erbij zou ik ook heel erg fijn vinden.
1: Nee, maar dat gaan we weer doen. Dat gaan we weer doen. Want ik heb al een lijstje. Er zijn al mensen die me benaderd hebben. Wanneer ze aan de beurt zijn. Onder andere zometeen om 7:00 is op RTV Apeldoorn een jongerenprogramma. Nou, die hebben wel weet niet wat geappt.
0: Ik kan wijzen wat ik wil, hè? Eens wie daar staat gewoon.
1: Jeroen Butter, van de Juliana-toren. Ja. En ik zie nou in één keer achter de glas BBB binnenkomen. Het wordt één feest. Maar...
0: Sorry, en Robin natuurlijk. Ja, spijt me. Hij, hallo.
1: Ja, Robin. Ja, nee. Ja. Maar even kijken waar we waren.
0: Hij is de draad alweer kwijt.
1: Ja, dat doe je altijd, Arjan. Ja. Ja, maar we gaan ook weer met gasten.
0: Verrassen.
1: En we gaan ook lokale politiek actueel gaan we ook weer doen.
0: Nee, lokaal politiek actueel, Sietse. Even voor jou, hè?
1: Ja, even met jou eventjes. Want ik zei net al, we zijn begonnen met 13 partijen, 12 partijen. En wat lees ik nu? Er is onrust binnen vorm van democratie. Situatie is onhoudbaar. Krijgen we er een partij bij?
0: Dat wisten we toch.
1: Krijgen we er een partij? Ja, maar de luisteraars weten dat allemaal
0: niet.
1: Nee,
0: maar ik bedoel, aan het stemgedrag kon je toch de afgelopen week al zien dat daar dus niet iets klopt.
1: Nou, dan moet je even uitleggen aan onze luisteraars wat voor stemgedrag jij dan genoteerd hebt.
0: Nou ja, als ze 3 zetels hebben en er zitten bijna alle vergaderingen, sommige vergaderingen zitten ze maar met z'n tweeën. Want iemand is er niet. En moeten stemmen, ben je voor of tegen? En dan gaat 1 partij met 2 stemmen, die stemt 1 voor en 1 tegen. En dat doen ze niet 1 keer, dat doen ze dan 2 keer achter elkaar. En dan nog wel op een thema waar...
1: democratie juist figuren maakt.
0: Ja.
1: Asielbeleid.
0: Maar goed, dat zal hier ook wel vaker voor langskomen, dat asielbeleid, gewoon wat dat betreft. Want ik bedoel, dat is toch ondertussen wel een topic geworden in Apeldoorn. Ik heb nog een soort persoonlijk vurig betoging gehouden vorige week. over hoe ik persoonlijk daarin sta en wat het allemaal met mensen kan doen. Maar mensen, het doet heel
1: maar,
0: veel.
1: Arjan, jij loopt ook wat langer mee.
0: Ja.
1: Je mag je zomaar afsplitsen, hè? Dat kan. Want de zetel is op de persoon. Maar het kan niet meer zo zijn dat ze dan ook een partijnaam krijgen. Het wordt een groep, hè, als je eruit stapt. Of je moet je bij iemand aan gaan sluiten.
0: Ja, nou ja, beide opties zie ik wel gebeuren. Als ik als op een bepaalde manier linksaf of rechtsaf slaan, dat weet ik ook niet. Ja. Maar goed, ik vraag me altijd af hoe dat werkt. Stel nou, hè, dat, dan moet je.

0: mij toch eens uitleggen. Als pro, hè, want dat heet ze inmiddels zo. Als
1: ja, de Raad van State heeft het nu al goedgekeurd. Ja. Ze mogen ook nationaal en alles nog wat...
0: Goed, als ja. pro nou in één keer zegt morgen, joh, luister, helemaal geen probleem, kom lekker bij ons. Ja, en, maar het is 3.
1: Je gaat door.
0: En die zeggen, joh, kom gewoon bij ons aansluiten en de ene zetel die gaat naar pro toe. Want pro wordt net zo groot als wij, 7.
1: Ja, klopt.
0: En dan? Krijg je dan een soort herijking of zo van wie de grootste partij is? Of is dat gewoon zoals het nu is?
1: Dan blijft het zoals het nu is. Oh. Want, okay. Want als degene die aansluit bij pro met ziekteverlof gaat of whatever, dan kan pro dat niet gaan invullen.
0: Het is werkelijk al zeker 7:04.
1: Het is 4. Ja, maar niet iedereen weet het. Ja, we zijn. Ja, dan komt je. Jij weet het zelf niet. Maar voor luisteraars. Arjan staat bekend als degene die geen punt kan zetten.
0: Nee, serieus.
1: Die blijft maar... Ik zeg wel eens, je gooit er een kwartje in en je krijgt een rechtsdaalde er weer uit.
0: Ik kan wel een punt maken, maar punt zetten is altijd wat lastig. Gewoon. Ja. Dat is een heel ander
1: iets. Maar onze volgende podcast, Arjan,
0: ja.
1: mag je een klein voorstel doen. Gaan we een coalitievorming hebben. Wordt er ook gevochten? Is daar bloed uitgevloeid?
0: Nee, maar goede gesprekken wel. Maar aan de andere kant ook echt hele leuke dingen. Lollige dingen. Je leert mensen echt van de andere kant kennen. Ik heb een CDA leren kennen als iemand die echt serieus heel droog kan uit de hoek kan komen. Dat had ik niet verwacht. Maar dat is wel zo. Ik heb een ChristenUnie gezien die in principe bij hun eigen denken... We staan open voor het goede gesprek. En dan meen ik echt serieus voor een heel erg inhoudelijk goed gesprek. D66 met een enthousiasme en een vuur, dat wil je echt gewoon verder niet weten. En een VVD'er die gewoon heel standvastig staat in sommige dingen, maar ook daarin de ruimte biedt om het gesprek te blijven aangaan. Nou ja, daar zitten wij dan ergens tussen. We hebben nog 2 minuten en die 2 minuten gaan we dan helemaal vol kletsen, of hoe doen we dat?
1: Nee, wij gaan afsluiten, want ik moet altijd nog eventjes iedereen op wijzen dat Lokale Apeldoorn ook een website heeft.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze alle informatie vinden. Ook het coalitieakkoord al, of niet?
0: Ja, staat er ook al.
1: En ons verkiezingsprogramma. Men kan ook lid worden, hè? Want we hebben afgelopen zaterdag hebben we een groot feest gehad. Op het Wolthuis. En er zijn ook allemaal nieuwe leden geweest. Met een groot feest, met eten en drinken. Want we waren de grootste. We zijn de grootste geworden. En eigenlijk... kunnen nog veel meer mensen bij. Dus je kunt ook lid worden van de Apeldoorn. En echt, je hoeft het niet te doen. Je hoeft niet naar de voedselbank te voeren. Want het kost maar €10 per jaar. En dan ben je lid van de grootste partij van Apeldoorn. Lokale Apeldoorn. Ik hoor de eindtune. Die prachtige tune. Het is nog een oude tune voor mij toen ik nog DJ was. Dus
0: dit is wel wennen. Sietse is wel wennen.
1: Wat is wennen?
0: Dit is wennen. Ik bedoel, er moet nog even wat vlam en vuur in komen.
1: Maar die muziek, hij is een beetje komt zachtjes. Hij mag wel iets harder. Ja, moet je horen.
0: Ja.
1: Dat is toch geweldig?
0: Maar dank u wel voor het luisteren. We zien jullie graag volgende keer weer.
1: En dan, hoe zeg je dat ook alweer?
0: Ja, hoe zeg ik dat ook alweer? Ja, ik zou het niet meer weten, echt niet.
1: Je zou het niet meer weten?
0: Ik ben helemaal verslag.
1: Ik zeg tot de volgende Lokaal Kabaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Een zeldzame papegaaiensoort die bijna een eeuw nauwelijks was gezien is opnieuw ontdekt op het Indonesische eiland Buru. Onderzoekers vonden minstens 9 exemplaren van de blauwvoorhoofdlorie in een afgelegen bergbos.

0: Ook werden voor het eerst geluidsopnames van de vogel gemaakt. De ontdekking biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en bescherming van de soort. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is 055.

0: nummer knop maar naar rechts, want hier zijn we er weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond.
2: Goedenavond, hallo.
1: Hoe hoor jij jezelf?
2: Heel erg goed.
1: Ja, ik hoor mezelf met een vertraging en ik vind het nu al mega irritant. Oh. Ik ga eerst mijn koptelefoon afzetten, kijk of ik het uit kan krijgen.
2: Ja. Er wordt even technisch gesnuffeld.
1: Ja, vraag me niet waarom dat zo is, maar ik vind het heel naar dit.
2: Ja, ik hoor jou wel heel erg goed. Ik denk de luisteraars ook wel thuis.
1: Nou, dat is fijn. Maar dan, ja, dit is waardeloos, ouwe hoeren, zeg. Wat een grap.
2: Maar ja, goed dat je er bent.
1: Ja, ik ben ook blij dat ik er ben. Ik ben minder blij dat ik mezelf een half seconde vertraging hoor.
2: En dan zitten we met de andere microfoon.
1: Ik heb geen idee.
2: Want daar hebben we Lian.
3: Ja.
2: Hallo,
3: hallo.
2: Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Welkom.
3: Ja, hi.
1: Ik ga eens kijken of ik dit kan fixen zometeen.
2: Lian van de BBB.
3: Ja. Nog steeds lijsttrekker, ja. Niet in de raad gekomen, dus.
2: Nou ja, daar horen we zo meteen, denk ik, wel even.
3: Ja, wat meer zeker. Over?
1: Wat zal ik eerst maar even muziek aanzetten?
2: Ja, doe maar. Wat ga je draaien?
1: Ik ben helemaal gek van mezelf hier.
2: Ja, nee, snap ik.
1: We begonnen net met Timbaland met The Way I Are. En ik ga verder met EPA van Becky G.

0: Becky G met EPA.
1: IPA.
0: En ik hoor mezelf nog steeds hier lekker dubbel over mijn koptelefoon, over mijn speakers.
2: Hij heeft toch Theo wat verkeerd gedaan?
1: Hou je wel van een IPA'tje? Op den duur?
0: Dit is EPA.
1: Oh, EPA. Oh.
0: Niet als IPA, als in je biersoort, zeg maar. Dat niet. Ja, dat.
1: Ik voel me weer dom.
0: Ja, heb je vaak last van
2: bieten? De verwarring is
1: Misschien.
0: Ik ga hier wat achtergrondmuziek aanzetten. Ik vind het echt niet erg om bij de radio je eigen stem terug te horen. Weet je?
1: Nou.
0: Ik zit al lang genoeg bij de omroep. En ik heb ook echt wel eigen shows teruggeluisterd. Om dus te luisteren van, joh, waar kun je eventueel op verbeteren.
1: Mm-hmm.
0: En om mijn eigen stem terug te horen heb ik geen moeite mee. Ik heb redelijk een beeld van, dat zul jij misschien hebben, Liam, de eerste keer dat je hier bij de radio kwam, dat je je eigen stem over je koptelefoon hoort misschien, of over speaker. Dat je echt denkt van, klinkt mijn stem zo?
2: Ja, ik had dat dus inderdaad ook bij het debat heel erg. Als ik dan debatten had in aanloop naar de verkiezingen, was het ook van, je hoort dan die stem galmen door zo'n gebouw heen, of door zo'n hal heen. En dan denk je, oh ja, ja, dat is. Maar daar raak je inderdaad heel snel aan gewend.
0: Ja, maar nu praat ik dus en hoor dus echt een halve

0: seconden later hoor je jezelf hetzelfde zeggen.
1: Ja, dat is irritant.
0: Dat is heel irritant. Maar ja, weet je, daar doe je niet heel veel aan. Maar ja, ik probeer het te negeren. Ik ga kijken of ik dit zo meteen kan fixen.
1: Ja, dat is wel lastig.
0: Maar hoe was jullie dag, jongens?
2: Ja, lekker rustig. Een beetje voorbereid voor vanavond.
0: Wat is er vanavond?
2: Oh ja, ga ik nog even lekker met vrienden nog naar Nederland zelf kijken.
1: Oh ja, dat is ook vanavond, hè?
2: Ja.
1: De uitzaaiwedstrijd.
2: Ja.
1: Tegen Algerije?
2: Ja, klopt, klopt. En toevallig, doordat ik ook bij gemeente Apeldoorn werk in de catering, hadden we nog heel veel oranje gebak over. Want ze hadden een soort van oranje themafeest, noem het maar op, voor het personeel. Met levend tafelvoetbal. Gemeentelocatie Zuid. En ze hadden nog wat over. En toen zeiden ze tegen mij: oh, hey Piet, jij gaat natuurlijk met je vrienden Nederland zelf wel kijken. Oh, hier, neem lekker mee. Deel lekker uit. Nou, dus ik heb een beetje een leuk idee gehad.
0: Waar is niks mee? Waar heb je dat nu? Waarom is er ons hier niks?
2: Is in de koele kast bij mij thuis.
1: Ja, had je toch even mee kunnen nemen?
2: Sharing is caring.
1: Ja. Nee, ik had maar Algerije. Volgens mij moeten ze volgende week nog tegen Oezbekistan of zo.
2: In New York. Ja,
1: ja, ze hebben echt de beste landen van de wereld uitgekozen om tegen te oefenen.
2: Nou, Algerije is wel wat beter geworden in de afgelopen jaren. Okay, die willen ook wel winnen, denk ik.
1: Ja, je moet sowieso, denk ik, winnen. Om in ieder geval weer even dat Nederland denkt van: goh, misschien lukt het wel. Ja, weet je, maar we moeten allemaal weer denken dat we het WK winnen. Of we hem echt moeten, of we hem echt gaan winnen. Nou, die kans is natuurlijk heel klein. Maar we moeten allemaal weer het idee hebben dat.
0: Maar blijven jullie ook echt op voor alle wedstrijden dan? Of hoe?
2: Alle wedstrijden niet. Nee, maar het Nederlands elftal natuurlijk wel.
1: Ja, dus je gaat om 1 uur 's nachts kijken, die donderdag of vrijdag.
2: Ja, ja, ik heb ook al vrijgevraagd zelfs. Dus,
1: heb je ook de Heineken pyjama? Heb je dat gehoord? Die hebben de juichpyjama.
2: Ja, heb ik gehoord. Ding, ja. Oh, een mooi dingetje.
1: Ja,
2: en ook de badjas van de AH. Dus,
1: kun je meteen daarna weer het bed in.
2: Ik heb wel de juichsjaal al gekocht.
1: Oh ja.
2: Die heb ik aan mijn plafond gehangen. Ja. En als je dan daar nog in knijpt in dat sjaaltje, dan hoor je nog olé, olé, olé, olé.
1: Ja, ik hoorde ook dat ze de Oranje Rotonde, want dat kon natuurlijk met vanwege die protesten.
2: Ja,
1: die,
2: graag goed dat je het over hebt.
1: En die noodverordening kon dat niet. En die is vanavond is die noodverordening ingetrokken en heeft die groep laten weten dat ze inderdaad van de week gaan beginnen met versieren. Dus
2: nou,
1: dat is een positief
2: iets. Nieuws. Ja, ik heb ook weer van een collega gehoord.
0: Of zouden ze weer gaan protesteren op het stuk, denk je?
1: Nou, ja, ze zijn nog aan het protesteren.
0: Ja, maar dan wordt het toch ook weer anders, of niet?
1: Nou ja, ik denk, kijk, de protesten zijn niet meer zo hevig als eerder.
0: Nee, oké, dat snap ik.
1: Dus je ziet nu wel dat ze, daarom is die noodverordening ook ingetrokken, zag ik op de Stentor melden dat, omdat er dus vredig geprotesteerd wordt. Nou, die mensen zijn er ook ingekomen. Het waren wel andere mensen dan dat de burgemeester van tevoren verteld heeft, maar ja, dat krijg je altijd. Maar je ziet dus nu wel dat die noodverordening eraf is, wat dus betekent dat de Oranje Rotonde versierd kan worden. Maar ja, ik vraag me ook af, als die wedstrijden om 1 uur 's nachts zijn, nou, dan is die om 3 uur af. Stel je wint van Japan. Ga je dan om 3 uur 's nachts een feest lopen vieren op die rotonde? Ik weet niet of daar de buurt zo blijven wordt van na de afgelopen weken. Maar
2: nee, ja, nee,
0: het is weer wat anders natuurlijk. Hè? Maar ik snap inderdaad je punt dat je denkt van: word je daar vrolijk van dat tijdstip? Ik denk het niet.
1: Nee, ja, ik vind het echt. Kijk, dat WK in Amerika, dat is nu al een soort prestige ding. Want waarom is het allemaal zo laat? Dat is en het tijdsverschil, maar ook gewoon omdat er voor mij 65 landen meedoen. Het grootste WK ooit.
2: Ook dat en verschillende tijdzones natuurlijk.
1: Ja, dus binnen Amerika heb je nog die verschillende tijdzones. Ja. Terwijl ik denk, jongens, het is echt een mega groot prestige. Had het iets meer geconcentreerd? Nou, je weet, voetbal is in Europa en nou, Brazilië ook wel. Maar vooral in Europa is het een van de grootste sporten.
2: Ja, wereldsport.
1: Kun je toch wel een beetje kijken van: goh, hoe plannen we dat in? Want het is ook gewoon natuurlijk, het is straks natuurlijk één groot Trumpfeest. Trump die gaat overal waar die kan, gaat die even staan klappen. Dus dat is natuurlijk wel.
2: Maar op zich zitten wij wel qua tijden goed voor het Nederlands elftal, redelijk. Maar voor mij, voor de Marokkaanse fans, is het veel minder. Die hebben echt klote tijd.
1: Ja, je hebt ook nog 3 uur 's nachts al speeltijd.
2: Ja, hebben wij gelukkig niet.
1: Nee,
2: nog niet. Ja,
1: die krijgen we ook niet. Ze hadden volgens mij gekeken, de ronde verder was ook weer een keer 1 uur.
2: Ook 1 uur.
1: Maar voor mij 3 uur is, gaan wij niet krijgen. En daarna wordt het steeds, voor mij is de finale dus uiteindelijk om 9 uur 's avonds.
2: Ja, voor mij vanaf de kwartfinales, ik heb even gespiekt, dat het dan weer voor ons relatief leuk wordt.
1: Ja, sowieso is het leuk. Hè? Een WK is altijd leuk.
2: Ja.
1: Dan kun je ook, volgens mij beginnen ze al om de eerste, waarom 6 uur dacht ik al, om 7 uur beginnen de eerste wedstrijden al op de dag. Dus kun je gewoon lekker s'avonds een beetje aanzetten, een beetje volgen. En dan krijg je allemaal van dat soort niet-zeggende landen eerst tegen elkaar soms. En dan,
2: Maar even een snelle vraag, waar gaan jullie kijken?
0: Niet.
2: Niet?
0: Ik heb helemaal niks meer eigenlijk.
1: Hoezo niet?
0: Ja, ik heb niks met voetbal. Het is niet mijn ding.
1: Nou, oké.
0: Ja, dus dat eigenlijk.
2: Maar Leon, mag je kijken?
1: Ja, volgens mij is het al de tijd een beetje 's avonds en zo 's nachts. En dus ik ga vooral denk ik nu thuis kijken. Maar ik vind het ook wel leuk. Ik heb natuurlijk

0: de afgelopen tijd, afgelopen week had ook wel eens ergens op een plein gekeken of wat dan ook. Of de Europa League finale toen met Ajax, oh, Manchester United, heb ik op het Museumplein bekeken. Mm. Dat is wel gaaf natuurlijk om mee te maken. Ja. Maar het is om die tijdstippen.
1: Ik wil wel... Nederland-Zweden, 7:00 in de avond.
0: Ja, dat zou nog eventueel kunnen. Maar er zijn niet veel, er mag niet meer, hè, die grote viewing parties.
1: Zuur.
2: Ja, ja, zometeen meer? Anders wordt het een lulprogramma.
1: Ja. Snap je.
0: Dan krijgen we dat weer.
2: My Love, Route 49. Samen met Jess.

0: My Love. Route 49. Samen met Jess Glyn.
1: My Love.
0: My Love.
2: Yeah,
1: maar geen love voor voetbal.
0: Nee, voetbal heb ik dus echt helemaal niks mee. Het zal aan mij liggen, maar dat...
1: Maar de Formule 1 wedstrijden dan? Ga je daar wel even gewoon lekker voor zitten?
0: Ja, Formule 1 vind ik wel tof op zich. Maar daar ga ik dus ook niet echt meer voor zitten.
3: Nee, nee, ik ook niet. Nee, dat had ik het seizoen dat Max dus toen voor het eerst won. Toen heb ik daar echt alles gekeken, ook die wedstrijd. Maar sindsdien, ja, omdat toen was het ook minder spannend of zo. Ik had vooral dat ene seizoen dat ik dacht van, oh, nu is het gaaf. Toen keek ik ook voor
0: dat
3: de
0: echt,
3: eerst.
0: Echt zo naast elkaar aan het racen waren. En dat je,
3: ja, dat echt steeds spannend was. De ene keer linksaf, de andere keer rechtsaf. Ja.
1: Terwijl in Apeldoorn nog best wel wat wordt georganiseerd op leuke locaties waar men massaal even Formule 1 kijkt. Ik noem Mansion 24, Ozzy en de trap.
3: Nou, dat weet jij dus. Dat weet ik dus niet.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja. Daarom dat ik het even vroeg aan jullie.
3: Ja, nee. Maar voetbal krijg je vaak wel van die mensen die zeggen, ja, voetbal boeit me niks. Maar het brengt toch samen vaak.
1: En hopelijk nog een leuke afterparty op de rotonde.
0: Yeah.
1: Maar Robin, jij gaat ook niet naar de afterparty op de rotonde als we winnen?
0: Nee, eigenlijk ook niet. Of ik moet er in de buurt zijn. Ik denk van, nou, ik ga eens even kijken. Maar
1: ben je ooit wel eens geweest bij de afterparty op de rotonde?
0: Denk één keer of zo. Maar niet per se dat ik zeg van hele actieve herinneringen aan of zo. Nee.
1: Oké.
3: Okay. Het is natuurlijk ook niet... De vorige keer was volgens mij dat het echt was met corona ook en zo. En
0: ja, maar dat is natuurlijk ook anders.
3: Ja, maar we hebben het ook een keer niet meegedaan. Dus ik denk dat het ook alweer een tijdje geleden is dat het echt een heel groot feest was. Ja,
1: ja, en het is ook ieder jaar ook wel wat gekrompen qua toeters en bellen en wat mogelijk is.
3: Dat mag ook steeds minder.
1: Ja, want we mochten sinds vorig jaar geen grote JBL-boxen meer.
3: Nee, dat is...
1: Ja.
3: Maar dan ga je nu nog meer krijgen. Want ja, waarom zou je bij een protest wel mogen of niet mogen en dan bij zo'n viering wel? Dus je gaat nog meer van dat gezeik krijgen, denk ik.
0: Ja, maar dat is toch nog veel meer dingen dat je... Dat je met dat gezeik en al zit.
3: Natuurlijk. Ja, je moet alles vergunning. Alles moet tegenwoordig plat gereguleerd zijn.
0: Ik heb toen... is ook wel een grappig verhaal. Ik heb met mijn vorige auto... Deed ik dat ook, ja, nu ook nog steeds wel eens foto's maken. Dan ga ik echt staan. Showplaten erop. En dan gewoon een leuke avond of zo. Met een maatschappij fotograaf maak ik foto's. Toch altijd leuk om... Als je een beetje autoliefhebber bent te hebben.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Toen zeiden wij met de vorige auto nog... Eigenlijk wil ik hem een keer bij het station hebben staan daar. Bij het stationsgebied met dat reizend zand, dat kunstwerk.
3: Wat steeds kapot is. En dan weer doet en dan weer kapot is.
0: Maar nu doet hij het wel weer.
3: Ja, hij doet het weer, ja. Geld aan zee. Ga door.
0: Ja. Dus ik moet eigenlijk nog weer een keer daar staan met de huidige auto.
1: Je bedoelt die neonletters bij het station, bedoel je dat?
0: Ja, en die lampjes die dan zo bewegen, alles.
3: Nee, je wilde met de auto op het plein gaan staan daar.
0: Ja, okay, dat mag dus niet. Want het is voetgangersgebied.
3: Ja.
0: Dus we hebben met de vorige auto, heeft die maat van een vergunning aangevraagd.
3: Oh.
0: En die is goedgekeurd.
1: Oh.
0: Maar dat bleek dus, want toen al begint stonden met de auto eruit, kwam dus een motoragent die kwam langs rijden, zagrijnig agent by the way. En die stond dan zo van, ja, wel een bijzondere plekje jullie staan. Ik zei, ja, maar we hebben een vergunning. En die man die zag echt zo van, oh, jammer. Ja, zo stond hij daar.
1: Leuke anekdote, love it.
0: Stonden we in de kou, dus die maat van mij begon dat woord natuurlijk met die agent. Ik had de auto net verzet. Ik zei, joh, is het niet mega koud op de motor zo? Want ouwe, ik denk, nou, weet je moet een beetje luchtig houden dit. Hij zei, ja, maakt dat voor jou niet uit. Ik denk, oh, oké, dit is dus hoe de stemming is. Maakt niet uit. Maar dat bleek dus, die vergunning die wij hadden... om dus daar die foto's te maken... met de vergunning die we hadden... hadden we dat hele stationsgebied af mogen sluiten... dat daar dus geen enkele auto meer had mogen rijden... zodat wij daar foto's hadden mogen staan maken. Zo uitgebreid hebben wij die vergunning gekregen.
1: Zo.
3: Nou, ja, maar dat, soms kunnen ze wel dingen toestaan... dat je denkt van, hoe kan dit nou? Wij hebben dat tijdens de campagne ook gehad... We hadden van die spandoeken op, van die paaltjes. Dus er was gewoon zo'n spandoek, hadden we twee van die paaltjes ingeslagen... en een lat aan de bovenkant.
1: Ja.
3: Die hebben wij in de ring van de maten... hebben wij die gewoon langs de weg mogen zetten. Hebben we gewoon een vergunning voor aangevraagd gekregen.
1: Okay.
3: Nou, dat verwacht je niet. Gewoon de openbare ruimte gewoon in de grond timmeren en neerzetten.
0: Oh. Ja, mooi toch?
3: Dus soms als je vergunning aanvraagt, kan er wel wat... maar je moet vaak wel tegenwoordig alles reguleren. Zie je in in Amsterdam was dat toch, met dat festival. Dat festival werd op de dag...
1: Klopt,
3: afgelast, omdat daar omdat de vergunning niet rond was. Dus zo bedoel ik. Dan kun je alles klaar hebben staan, maar dan is het soms ook niet mogelijk. Dus dat is natuurlijk ook wel heel wisselend.
1: Ja.
3: Nee.
0: Altijd bijzonder.
3: Ja.
0: Hey, ik heb weer wat muziek gevonden.
1: Check.
0: En dan heb je dus ook nummers die je soms echt veel bestaat dit ook nog.
1: We krijgen een oude gouden.
0: Ik ga hem aanzetten.
1: Ja.
0: En ik ben benieuwd of je dit nog herkent.
3: Herinnert u zich deze? Nog.

0: Mori Kante met Jekke Jekke.
1: Ja. Jekke Jekke. Lekker zomers.
2: Ja, toch? Ja.
0: Wel een beetje hetzelfde, hè?
3: Het is de hele tijd hetzelfde stukje.
0: Ja. Als je dan een nummer wil horen waar het iets meer afwijkend is. En dit kwam ik ook nog weer tegen. Ook uit, zoals wat, ja. Ik heb sowieso wat muziek vandaag die iets ouder is. Ik vind het ook wel wat hebben of zo.
3: Word je nostalgisch?
0: Misschien een beetje.
3: Ja.
0: Bijvoorbeeld deze, The Wanted met Chasing the Sun. Dit kennen we nog wel, denk ik.
1: Zeker weten.
0: Maar dat is ook niet heel recent. Dus
1: ja, 15 jaar terug, 12 jaar terug, I guess. Een verblinde gok.
0: Zoek maar op.
1: Komt goed.

0: Chasing the Sun. Precies. The Wanted.
1: Ja, ik ben ook op zoek naar de zon, moet ik zeggen. Maar...
0: Nummer komt trouwens uit 2012. Uitgebracht 17 april dit jaar. Okay. En ook nog een leuk feitje over dit nummer. Het is ook gebruikt voor Ice Age Continental Drift. Maar de derde film van de Ice Age Raids. Dus,
2: misschien dat ik het daar dan ook wel van ken.
1: Wie weet.
0: Wie weet.
1: Ik heb er zometeen nog eentje voor je. En dan ben ik benieuwd of je die ook...
0: Ja, maar laten we ons lekker verrassen. Joh, de hele uitzending. Zo, mijn lens die gaat even verkeerd.
1: Oh, dat is minder. Ja. Die zag je niet aankomen. Ja, sorry. Ja. Ik ga je wat tijd geven. Dit is een nummer dat... De titel klopt niet met de duur van het nummer.
0: Song 2.
1: Nee. 4 Minutes van Madonna samen met Justin Timberlake. Maar het duurt maar 3 minuten 10. Dus 3 minuten 10 genieten van 4 Minutes.
0: Dit is wel een lekker, hoor. Heupjes los.
1: Hij is wel lekker.
2: Hij is wel lekker.

0: Tik-tak. Madonnaatjes in Timberlake. Voor minutes die maar 3 minuten 10 duurden.
1: Tik-tak, ja. Tik-tak.
0: Ik zit nog een stukje te lezen, hè?
1: Ja, nee, ik kan gewoon nog even wat vermelden. Madonna gaat ook nog performen tijdens de halftime show van het WK, van de WK-finale.
0: Nice.
1: Met BTS uit Zuid-Korea en Shakira. De moeder van alle WK-hits.
0: Nice.
1: Dus het wordt ook de eerste keer dat we een halftime show krijgen tijdens een WK-finale. Ik ben er geen fan van. Ik denk, menig voetballen is moi. Maar goed, het is in Amerika. Je moet ook een beetje die cultuur ontarmen. Dus.
2: En je krijgt ook nog de drinkpauzes, hè? Dat elke wedstrijd, ongeacht het weer, een drinkpauze van 3 minuten. Omdat ze dan tussendoor reclame kunnen uitzenden. Oprecht. Dat is de reden.
1: Zoals Johan Cruijff altijd zei, elk nadeel heeft ook weer zijn voordeel. Kan de trainer ook even last minute even spreken.
2: Eens, maar het is toch wel...
1: Dat heeft in 2014 ook gewerkt tijdens de drinkpauzes.
2: Maar het wordt wel echt heel Amerikaans op die manier.
1: Ja.
0: Zal ik me anders vertellen, maar?
1: Graag.
0: Ik zit een stukje te lezen. En ik denk hier eigenlijk bij van... Eindelijk iemand die gewoon... zijn verantwoordelijkheid neemt.
2: Oh.
0: Ja, want wat heb je... Je hebt vast wel zaken voorbij horen komen... dat iemand veroordeeld wordt voor een rechter. Daar zit er een topadvocaat bij. Ja. En die
2: ik weet wie je bedoelt.
0: Die probeert zo helemaal zo vrij mogelijk te spreken.
2: Ja.
0: Hier heb je dus de jonge Daniel R., 20... die tegenover 3 rechters zit en de officier van justitie... voor het veroorzaken van ernstig ongeluk vlakbij Apeldoorn. Ongeluk is al gebeurd en alles. Ja. De stoel naast hem blijft leeg. Er zit geen advocaat.
2: Ja.
0: Dus hij krijgt de vraag, een stukje tekst staat er dan. U heeft geen advocaat. Aan het begin van de zitting merkt een van de rechters op... dat het R. alleen in het verdachtenbankje zit. Dat klopt, antwoordt hij. Helemaal alleen is hij niet. Zijn moeder zit op de publieke tribune. De rechter vraagt, u weet zeker dat u dit zonder advocaat wil doen? Ja, antwoordt R. Nou, dan komen we er zo meteen wel even terug, antwoordt de rechter nog. Eerst wordt R van de officier van justitie waarvan hij verdacht wordt. De 20er wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeluk op 16 juli vorig jaar. Dat gebeurde bij BMT Broekland, een buurtschap bij Apeldoorn.
1: Ja.
0: Op die zomeravond rijdt R op de BMTweg. Het is al donker. Hij heeft wat gegeten om de kameraden en zijn vriendin thuis afgezet. Wanneer hij op het viaduct over de A50 rijdt, gaat het mis. Wat is daar gebeurd, vraagt de rechter aan hem. Hij zei, ik ben heel dom geweest, zegt hij. Ik reed te hard en was bezig met mijn telefoon. Hij spreekt over een jaagweg, een plek waar je veel te snel te hard rijdt. Na de remproeven die de politie uitgevoerd heeft, stelt vast dat hij destijds 94 km per uur heeft gereden, waar 60 mocht. Even belangrijk, er zijn geen alcohol of drugs in het spel. Hij zegt, ik reed op het viaduct en zag de fietser te laat en probeerde nog uit te wijken en te remmen, zonder resultaat. Hij botste frontaal op een jongen, direct belt hij de politie. 45 seconden daarvoor had hij nog een Snapchat verstuurd. Het slachtoffer vecht voor zijn leven na een reanimatie. Wordt 1,5 week in kunstmatig coma gehouden. En daarna verblijft hij 3 weken op een revalidatiekliniek. Hij loopt hersenschade en schedelletsel op. Mogelijk ook blijvend. Nou, aantal botbreuken. Godzijdank was iemand in de buurt die na het ongeluk eerst hulp kon verlenen, zegt zijn moeder van in een slachtofferverklaring. De woorden maken diepe indruk op R, zegt hij. Als ik hoor wat hem allemaal ontnomen heb, doet me dat wel zeer. Ik kan 1 ding beloven, dat ik dit nooit weer zal gebeuren. En het spijt me heel erg. Dan komt weer die vraag naar R, waarmee de zitting ook begon. Dit keer is de officier van justitie die hem stelt. Waarom heeft u geen advocaat? Hij antwoordt kort en bondig, omdat ik me schuldig voel. Ik ben fout geweest en moet op de blaren zitten. En dan kan dat zonder advocaat, vind ik. Een korte stilte volgt en dan doet de officier van justitie wat normaal gesproken nooit gebeurd is. Verduidelijk ze. Ik ga geen gevangenisstraf eisen. Dat u dan

0: En dus zo bewust ben. Kijk, waar is strafrecht in Nederland voor? Dat is om te voorkomen dat jij iets nog een keer doet. Of dat jij een gevaar vormt voor de samenleving.
1: Klopt.
0: Dus ja, in principe zou je een celstraf opstaan. Maar deze man gaat dit echt nooit meer doen. Want hij zegt gewoon, ja, ik heb het gedaan. Sorry, is mijn fout.
2: Had ik niet moeten blaren zitten. Ja.
0: Ja, straf heb ik verdiend. Ja. En dit is ook het beste wat je kunt doen in deze situatie. Maar ja, wat is het Nederlands strafrecht? Jij bent onschuldig totdat bewezen is dat jij schuldig bent. Dus ja, daarom klimmen mensen vaak hoog in die boom van ik heb het niet gedaan. Want dan moet iemand anders maar bewijzen dat het zo is. Maar ik vind dit wel heel dapper en stoer. En ik denk ook als je ooit weer, nou, stel die man moet ooit een baan hebben of iets. En die kan zeggen, hey, dit was ik. Het spreekt wel heel erg voor je. Natuurlijk heb jij een fout gedaan, maar dat doet iedereen in zijn leven.
1: Tuurlijk, iedereen maakt fouten, maar het is de manier hoe je ermee omgaat, hoe je het oplost. Ja. Even pakken een heel simpel voorbeeld. Topcriminelen die... nou, wie had je bijvoorbeeld...
0: Takkie.
1: Er zijn al weet ik hoeveel advocaten op geweest.
0: Ja.
1: Allemaal worden ze weer eraf gehaald en gewisseld en alles. Wist je bijvoorbeeld, dat is ook een leuk feitje... Het is niet strafbaar om te ontsnappen uit de gevangenis.
0: Nee, klopt. Het is ook niet strafverzwarend.
2: Hoe dan? Leg dat uit. Hoe is dat niet strafbaar?
0: Dat is gewoon, dat mag jij doen.
1: Je vrijheid wordt ontnomen. En dat mag in principe ook niet helemaal, volgens mij.
0: Nou ja,
1: los daarvan.
0: Vrijheidsbeperking, heel kort, vrijheidsbeperking mag. Ja. Op het moment dat jij gevaar vormt voor de samenleving en jij een straf niet uit te zitten. Mm. Maar jij hoeft nooit zelf. Als de deur openzet, hoef je niet te blijven zitten.
1: Nee, dus je mag als de deur open staat, mag je ontsnappen. Dan mag je gewoon weglopen en dan kun je niks tegen doen. Nee. Ja, je kan weer opgepakt worden.
0: Het wordt een soort jachtseizoen dan.
1: Ja. Maar het probleem is vaak, op het moment dat jij dus wil ontsnappen, wordt daar of geweld gebruikt tegen bewakers, er worden vernielingen gepleegd en alle andere zaken die je helpen om te ontsnappen. En dat is dan wel weer strafbaar. Ja. Dus dat kan weer strafhoogd zijn. Kan. Maar in theorie, stel ze zouden de deuren openzetten en je loopt weg, ben je niet strafbaar.
0: Ja, maar datzelfde is als je opgepakt wordt en je zit in een politieauto en iemand helpt jou ontsnappen, dan mag je. Het is niet strafverzwarend. Je mag het gewoon proberen. Klinkt heel raar.
2: Ja, dan schieten we nu even een hele oude Even Apeldoorn reclame te binnen. Dan gaat de brandalarm af en dan gaan al de cellen open.
0: Met envelop met dat vuurtje. Ja.
2: Wat is dan? Wat zou je.
0: Dat is gewoon een evacuatie. Ja. En dan hebben ze buiten op het buitenplein verzamelen. Ze zitten nog wel binnen de hekken. Ja. Dus daar is wel. Maar jij mag dus in principe hoef jij niet mee te werken aan je eigen vrijheidsberoving.
2: Nee, oké. Okay.
1: Nou. Goed, hè?
2: Verder wat geslit. Ja, graag.
1: Ik heb een verderlijk wand met Let Me Think About It. Ja, mooi toepasselijk, hè?
0: Ja.
2: Zijn neefje woont in Apeldoorn.

0: Heb je erover nagedacht?
1: Waarover nagedacht?
0: Hoe je zal ontsnappen?
1: Heel snel. Met een helikoptertje, denk ik.
0: Ja,
1: want je, toevallig zei ik het net. We hadden het er net over de neef van Fedder Le Grand, Tim Le Grand. Want is een Apeldoorner. Ja. En doet ook nog wel veel voor de gemeente. Hij is skateboard, longboard leraar voor heel veel kinderen in Zuidbroek. Organiseert hij dat. En ook in de Zwitsel.
2: Ja, kan.
1: Hal.
2: Ja.
1: Doet hij nu tegenwoordig ook allemaal workshops.
0: Cool.
1: Maar daarnet, toen werd er ook weer de vraag gesteld. Hey, gaat hij wel ook wel eens naar een festival van hem? Dus ik zei, nee, dat niet. Maar hij ging wel in zijn privéjet die kant op.
0: Ja, dat is wel top.
2: Maar over je helikopter, wat jij zegt heel snel, met een helikopter of zo.
1: Ja.
2: Ik heb nu het volgende nummer klaarstaan. Ik zie een stukje muziekvideo. Daar zit dus een helikopter in.
1: Nee, joh.
2: Weet je wie klaar op staan?
1: Tell me.
2: Nelly Furtado, Say It Right. Kijk nog wel, denk ik.
1: Tuurlijk wel.
2: Ja, ik zei het al, klassiekertjes zou pakken vandaag.

0: Love is Gone van David Guetta en
1: Chris Wills, Fred Reister en nog een aantal. Dus ik kan al even doorgaan met mijn namen. Ik had nog een klaar staan. Die ga ik niet meer redden voor, om die vanavond te laten horen.
0: Ja.
1: Dus ik kan ze laten staan voor volgende week.
0: Of doen we even een sneak peek?
1: Ja, ik, heb, ik had deze nog klaarstaan voor je. Van Nelle Even kijken. Nee, die hadden we net. Zeg dat goed? Ja, die hadden we net, sorry. Ik had deze stond nog klaar voor mijn ronde.
0: Is dit een nieuwe of is dit een oude?
1: Dit is een nieuwere. Ja. Maar als je dan zegt, ik wil wat ouder qua muziek. Ik had deze nog van Jennifer Lopez. Ja, goeie. Dat. Ja, maar ik kom nu. Weet je wat leuk is? Ik zit die lijst door te kijken nu. En dan kom je dus dingen tegen met oudere nummers, zeg maar. Nou, dan kom je dus bijvoorbeeld ook dit nog tegen.
2: Ja, die is ook heel goed.
1: Of September met Cry For You.
2: Maar ze kunnen top zoveel van maken.
1: Nou, bijna wel. Okay, DJ Cut Us Falling In Love met Pitbull.
2: Ja, deze hoor je nog vaak uitgehangen wel, hoor.
1: Ja, of ja. Wild Ones van Floor Weida.
2: Ja, maar die muziek is ook gewoon best goed, hè?

0: Humanize aan Britney Spears?
1: We deden vroeger altijd die meiden allemaal van die Just Dance dansjes op. Die zag je altijd bij dat soort dingen, hoor je altijd die muziek.
0: David Guetta, Who's That Chick?
1: Ik ga naar David Guetta toe, hè, van de zomer.
0: Dat is wat
2: waar, ga je hem zien?
1: Ibiza? Ushuaia.
2: Oh, maar hoe lang gaat hij draaien dan, weet je dat?
1: Hij, is gewoon, hij heeft een residentie op maandag, volgens mij.
2: Maar hij gaat wel een hele avond draaien, een hele avond, of één uurtje?
1: Nee, het is volgens mij een uur of twee, denk ik.
2: Leuk, man.
1: En dan
2: dat
1: gaat hij
2: nice.
1: Maandag en dan ga ik naar Swedish House Mafia op zondag en op maandag naar David Guetta.
2: Doe je wel vet.
0: Onze tijd zit er wel weer op voor vanavond, helaas. Volgende week zijn we er weer. En ik heb er nu nog eentje, een andere van Rihanna voor je. S&M. Rustig aan.
2: Yo, later.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten willen minder vliegtuigen, drones en marineschepen reserveren voor de verdediging van Europa. Volgens de Amerikaanse commandant in Europa moeten Europese NAVO-landen en Canada die taken vaker overnemen. De regering van president Trump wil meer militaire capaciteit beschikbaar houden voor andere regio's. NAVO-bondgenoten werken al aan plannen om de verminderde Amerikaanse bijdrage op te vangen. De rechter heeft vandaag een verzoek om rapper Ye een inreisverbod op te leggen afgewezen. Daardoor mag hij in Nederland blijven en kunnen zijn geplande concerten in het Gelderdoom in Arnhem doorgaan. Het Centraal Joods Overleg had het verbod gevraagd vanwege eerdere antisemitische en pronazistische uitlatingen van de artiest. Volgens de rechter is er onvoldoende grond voor een inreisverbod. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk

0: zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is De Vereniging.

0: luistert naar De Vereniging met Wesley Zwevering.
1: Ja, goedenavond. Het is vandaag woensdag 3 juni. En dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuw uurtje De Vereniging. Het programma waarin wij iedere woensdagavond tussen 8 en 9... een vereniging, stichting of club uit onze gemeente centraal zetten. Voor de techniek vanavond hebben we Olaf Bos. En namens de redactie hebben wij Hieke Goos. En in de studio vanavond hebben wij wel een hele bijzondere vereniging, om maar zo te noemen. Want niemand minder dan het Leger des Heils is vanavond aangeschoven. En te gast zijn major Frida Hanauer en vrijwilliger Jan Torny. Een hele goede avond.
2: Goedenavond.
1: Ja, want het is toch wel eigenlijk een hele bijzondere. Want het is misschien wel een van de grootste verenigingen die wij in de afgelopen week hebben gehad. Want ja, Leger des Heils, iedereen kent het qua naam. Maar het is natuurlijk niet zomaar een vereniging. Want het is natuurlijk veel meer dan dat. Want laten we eerst beginnen met wat is het nou eigenlijk voor club, om maar zo te zeggen? Frida?
2: Ik zou zeggen, we zijn geen club.
1: Nee, precies.
2: Nee. We zijn een kerk. We zijn een, mensen zeggen ook wat dat we een soort beweging zijn. Een movement, zoals je dat zegt. Maar ik zou met name zeggen, we zijn een kerk.
1: Een kerk.
2: Ja.
1: En wat is de missie dan van een kerk? Want normaal gesproken, hè, elke kerk heeft zo zijn eigen boodschap die meedraagt. Wat is dan de boodschap bij het Leger des Heils?
2: Als je het heel op zijn Engels zou zeggen, dan is dat soap en salvation. Dat is soep, zeep en redding.
1: Oké.
2: Okay. Maar redding heb je niet zonder de soep en zonder de zeep.
1: Nee. Zou je die kunnen toelichten? Ja. Want ik vind het heel mooi gevonden.
3: Eigenlijk gaf je buiten de uitzending al een brugje. Omdat je erachter was gekomen dat we pak een beet rond 1865 zijn ontstaan.
1: Ja, klopt.
3: En dat is eigenlijk in de periode van de industrialisatie.
1: Ja.
3: Ja, waar het eigenlijk voor al die mensen die van het platteland naar de stad trokken de fabriek was. Ja, en dan was je wel aan het werk. Maar niet dat je nou veel te eten had.
1: Nee.
3: En dat je makkelijk kon wonen. Nee. Sommige keren, hè, dat weet je dan ook, de geschiedenis haalt zich nu. Ik ben net in Istanbul geweest. Dus naast die 60 miljoen geregistreerden, hebben ze er ook misschien wel net zoveel niet geregistreerden. Die er 3 of 4 baantjes op nahouden. Ja. Je bent er zelf geweest. Je ziet daar ook huizen die niet gebouwd zijn of afgebouwd zijn. Of rechten op een plekje grond die zomaar worden overgenomen. Nou, in die periode is het Leger des Heils in Engeland ontstaan. William Booth en zijn vrouw zijn eigenlijk vanuit de kerk de zogenaamde Christian Mission begonnen.
1: Ja.
3: En daarna is het als het ware, wat Frida al zei, is dus hun aanpak is soap en salvation. Dus ja. In die volgorde. Want ja, mijn oudste kinderen komen uit Brazilië. En dat is heel simpel. Als je niet te eten hebt, dan hoef je bij die mensen niet met het woord van God aan te komen. Je moet ze eerst te eten geven. En dat is ook haast bijbels, hè?
1: Ja. Ja,
3: wie geeft ze te eten? Wie zorgt onderweg voor je? Geeft ze geen stenen voor brood? Dat soort dingen. Dat zijn wij.
1: Juist. En wat je nou net al omschreef voor de luisteraar, we hebben afgesproken voor de uitzending om te gaan tutoyeren.
2: Ja.
1: Wat we net ook al omschreven, het is natuurlijk al een vereniging die of een kerk die al heel lang in beweging is.
3: Ja.
1: Laten we dus stellen dat in 1860 dat het al is ontstaan, 1880 kwam het schild. Maar hoe lang zit Leger des Heils dan hier in Nederland al? Want dat praten we ook al over een behoorlijk lange tijd.
2: Al meer dan 135 jaar zijn we al in Nederland.
1: Ja. En is de missie in die tijd ook nog veranderd? Want je stelt inderdaad net zelf al, de problematiek lijkt zich eigenlijk te herhalen.
3: Ja. Nee, dus ja, laat zo zeggen, zoals wij dat noemen. Ik ben door mijn ouders het Leger des Heils ingereden in de kinderwagen. Dus daar was ik me niet van bewust. Maar eigenlijk, zolang ik daar rondloop, doen we nog steeds dezelfde dingen. Dus vooral eerst mensen helpen.
1: Ja. Dat is wel interessant, want hoe zijn jullie daar eigenlijk bijgekomen?
3: Nou ja, ik vertel door mijn ouders.
1: Ja.
3: En waarschijnlijk is het muziek, hè? Want ik speel ook we hebben nog een klein clubje dat speelt brass.
1: Ja.
3: Nou, dat is waarschijnlijk het bindmiddel geweest, denk ik dan zelf maar. En door dingen te doen. Nou ja, en dan is het ook natuurlijk de invloed van je ouders, hè? Die op een bepaalde manier voorgaan. En dat heeft mij als ware wel bij geloven, of zoals wij dat tegenwoordig geloven in de buurt. Hè?
1: Ja.
3: Dat is een mooie titel gebracht.
1: En dat doe je bijvoorbeeld dan vanuit alleen voor de afdeling Apeldoorn? Of is dat breder gezet? Of hoe werkt dat als je dan
3: tegenwoordig Dus ik heb ook wel. Ben ik ooit met een jeugdband heel Europa door geweest.
1: Oké. Okay.
3: Dan werd je. Ja, nou ja, als je een beetje redelijk muziek kon maken, dan werd je opgepikt. En nou, dan was het met z'n 40 op pad, 3 of 4 weken lang. Heb ook in Amsterdam in een korps gezeten. Ja. In vertegenwoordigende clubjes meegedaan, maar tegenwoordig nou, heb ik genoeg aan Apeldoorn.
1: Juist.
2: Ja, ja.
1: Ja, want Frida, jij bent als titel major. Voor heel veel mensen is dat enigszins misschien ook wel gek klinkend. Want hè, leger, dus zelfs de naam leger zegt het al wel deels. Hoe zit dat ten eerste met die titels eigenlijk?
2: Nou, William Booth heeft samen met zijn vrouw, eerst was het Christian Mission, maar hij wou graag iets pakkends hebben. En hij dacht, wat kunnen we dan doen. Hij zegt, we zijn eigenlijk een leger, maar van redding. Niet van vechten, maar we zijn een salvation. Dus
1: de Salvation Army.
2: Army. En wat was je vraag ook alweer van...
1: Nou, hoe zijn die rangen dan eigenlijk toegekomen?
2: Ja, nou, die rangen. En toen heeft hij gewoon... Eigenlijk is alles gestoeld. Zeg maar, heeft hij het afgekeken van het leger, van de rangen die er zijn. En zo heeft hij dat dan ook gedaan voor degene die voorgangers willen worden in de kerk. Zeg maar de dominees.
1: Ja.
2: Dan ga je een opleiding volgen. En dan ben je eerst een kadet in de opleiding. Eerste jaar, tweedejaars. Als je dat goed afgerond hebt, dan word je luitenant. En dan is het gewoon, dan ga je aan je werk. En naarmate je dienstjaren maakt, word je kapitein. En nog meer dienstjaren, dan word je majoor.
1: En hoe is die loopbaan voor jou dan terechtgekomen? Hoe ben jij door die rangen heen gegaan, om het zo te zeggen?
2: Nou, ik ben wel ook, zoals Jan vertelde, ik ben ook als kind zijnde binnen het leger opgegroeid. Ook van beide kanten, van mijn vaders en mijn moeders kant.
1: Ja.
2: En ik ben pas laat, of in die zin, ik was eerst helsoldaat. Want Jan is ook helsoldaat. En toen heb ik de roeping gevoeld om officier te worden. Want dat ben ik. Ik ben officier van het leger des Heils.
1: En even tussendoor, helsoldaat. Dat kan voor sommige mensen natuurlijk niet gelijk belletje gaan rinkelen. Dat houdt in dat je dan gewoon onderdeel bent van? Of hoe moet dat verwoorden?
3: Van een lokale geloofsgemeenschap. Om de parallel maar te doen. En eigenlijk, als je de brug maakt naar officier, dan hoor je eigenlijk tot het kader van de organisatie.
1: Juist, precies.
3: Ja, het onderscheid met de vrijwilliger. En degene die zeg maar een rang. Want zou ik het vergelijken met een militair? Dan ben je eigenlijk als helsoldaat ben je een streeploze. Wat was het nou ook alweer? Een streeploze oude stomp. Hè?
1: Ja.
3: Als je in een militair geen carrière maken of geen streepje op de mouw kreeg. Nou, dan bleef je gewoon soldaat.
1: Ja,
3: nou, en een helsoldaat zijn eigenlijk de beleidende christenen van een geloofsgemeenschap op een locatie.
1: Ja. Juist. Oké, check.
3: Ja, nou, ja. Dat is eigenlijk, nou ja, dan...
2: En dat,
3: voor de rest
2: ik,
3: is...
2: ik was dat ook. En ja. Ik ben ook helsoldaat geworden.
1: Ja.
2: En dat is ook een uiting van mijn geloofsbelijdenis. Dat,
1: ja.
2: Dat ik graag helsoldaat wilde worden. Maar eigenlijk daarna wou ik toch nog wat meer mij echt in dienst stellen. En dat doet Jan ook. Maar ik heb mijn baan opgezegd. En ik ben mijn studie gaan volgen. Ik heb mijn flat verkocht. En
3: zo
2: gaat dat. En dan ben je ook als officier zijnde ben je ook verplaatsbaar. Dan,
1: ja, want jij bent ook natuurlijk buiten Nederland. Heb je ook nog werk verricht?
2: Ik heb een aantal jaren in Nederland ben ik begonnen, de eerste jaren. En ik heb 12 jaar in Tsjechië gewerkt. Samen met een collega voor het leger des Heils.

0: En toen ik 4 jaar geleden weer terugkwamen, toen zijn we in Apeldoorn komen wonen en werken.
1: En is dan majoor dan ook gelijk de hoogste functie dan hier binnen Apeldoorn? Of hoe moet die functies dan precies zien?
2: Ja, maar dat is mijn opvatting, hè? Ja. Dus we hebben maar 1 paus en dat is bij onze generaal.
1: Ah, check. Oh, ja. Duidelijk. Juist. Ja. Ja. Nee, dan snap ik het
2: volledig.
1: Dat heb
2: je waarschijnlijk gelezen, hè?
1: Ja, ja. Zeker. Ja. Nee, maar dan snap ik het inderdaad. Ja. Jullie hebben
2: De structuur van de militaire rangen, die kennen wij ook.
1: Ja.
2: We kennen ook, zeg maar, officieren, om het zo maar te zeggen, die een speciale opdracht hebben.
1: Ja.
2: Nou, dan kan het weer wat anders zijn als majoor. Want we hebben ook kolonels en luitenantskolonels. Nou, en als je een leiding geeft aan een land of een regio, waar wij onder vallen is Nederland, Tsjechië en Slowakije.
1: Ja. Okay.
2: Dan heet het een commissioner.
1: Okay,
2: die vind je niet zomaar in een militaire rang terug. Maar dat heet, iemand is commissioned, heeft een speciale opdracht om daar leiding aan te geven.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk, dan voor de rest kan je hem gewoon afpellen.
1: Juist.
2: En we hebben natuurlijk ook in het leger zelfs, als je dat toch wil hebben, we hebben natuurlijk een aantal clubs, om het zomaar te zeggen, of stichtingen naast het kerkgenootschap staan. En heb je ongetwijfeld ook gelezen. Welzijn en gezondheidszorg.
1: Juist. Ja. Ja.
2: Hoe heet dat? De reclassering.
1: Ja.
2: Dat soort dingen. Nou, dat zijn hele grote organisaties. Hè, want welzijn en gezondheidszorg, dat is 6000 plus werknemers.
1: Juist, zeker.
2: Dus allemaal mensen in loondienst die specifiek dus zorg voor de naasten als vak hebben.
1: Ja. Nou, we gaan straks nog veel verder praten over al die doelen die we hebben. Ja. Over alle zaken waarvoor mensen bij Leger des Heils terecht kunnen. Want toen ik het vandaag las, toen kwam ik erachter dat er Leger des Heils veel meer doet dan wat mensen vaak denken aan alleen dak- en thuislozen.
2: Ja.
1: Dus daar gaan we straks verder over hebben. Maar jullie hebben natuurlijk ook muziek meegebracht. Heel en goed. Onze technicus gaat het eerste nummer inzetten.
2: Mooi. MUZIEK

0: Het eerste prachtige nummer wat jullie hebben meegenomen van Daniel Lohaus. Elk mens die heft zich een kruis te dragen. Toepasselijk. Van waar hebben jullie het nummer meegenomen? Los van dat de titel natuurlijk heel toepasselijk is, of waar we hiervoor zitten.
1: Ja, laat ik zo zeggen, ik ben een liefhebber van Daniel Lohaus. En om verschillende redenen. Ik weet ook dat hij een tijd het heel slecht met hem ging. Ja. Maar dan heeft hij daar ook liedjes over. Dus voor die periode daarna. En, en dit is eigenlijk daarvoor. Ja. Uit eigen ervaring weet ik dat dat zo is. Hè? Dat de een is van piepschoen en de ander is van lood. Ja. Nou, ieder mens is dat zo. En als je in gesprek gaat, kom je daar ook achter.
0: Ja.
1: En voor de rest ben ik geboren aan de andere kant van de IJssel. Dus daar heeft hij ook liedjes over.
0: Ja.
1: Hè, dus wat je net zelf al even buiten de uitzending om op te fietsen, hè, langs het Wannepenveen, of hoe heet dat, dat veen. Ja, dat is zo'n liedje, dat hoort erbij.
0: Ja.
1: Maar hij heeft ook een liedje, dat is Wees niet bang. En los van, als je iets van zijn achtergrond weet, hij had ook een papa die orgel speelde in de kerk. En waar hij dan op zijn 11e ook mee moest helpen. Nou ja, dat moet ongetwijfeld invloed op hem gehad hebben.
0: Ja.
1: En zo'n Wees niet bang tekst, nou, je zou haast zeggen dat is een christelijke boodschap.
0: Ja, zeker.
1: Terwijl die overal bijgespeeld heeft. Elektrisch, noem het maar op. Hè. Dus bij QB en de Blizzards, als je dat nog iets zegt. Dus,
0: zeker.
1: Oké, zo'n jongen is dat. Ja.
0: Nou, inderdaad. We hebben straks nog veel meer mooie muziek om mee te nemen. Laten we even teruggaan naar waarvoor we hier zitten. Namelijk de organisatie Leger des Heils zelf, de kerk. Mm. Heel veel mensen kennen het natuurlijk inderdaad voornamelijk, hè, van de busjes die er rondrijden, bijvoorbeeld bij koude dagen. Hè, de opvang. Maar het is natuurlijk veel, veel meer dan dat. Want waar staat wat zijn bijvoorbeeld allemaal zaken die het Leger des Heils regelt en organiseert voor mensen?
2: Als ik naar onze eigen locatie kijk, waar wij mogen werken, dat is op het Hofveld 21-23. Dat is een buurthuis, maar dat is ook tevens onze kerk. Wij hebben door de week allerlei activiteiten in onze buurthuis. Maar in ons gebouw, dat is een heel groot gebouw, daar hebben we ook elke zondag onze kerkdienst van 10 tot zo'n 10:45. Dus wij zijn ook kerk. En dat, ja, dat wil ik ook wel benadrukken. Dat we dat ook zijn.
0: Ja.
2: En dat we daar dan ons geloof belijden. Dat we daar met elkaar zingen. Uit de Bijbel lezen. Een korte overdenking hebben. Dat...
0: Sorry, wat is precies een overdenking?
2: Een preek.
0: Oh, juist. Ja, sorry. Preek. Excuse,
2: maar ja. Ja, nee, dat is heel goed dat je dat vraagt. Ja, ik praat natuurlijk ook weer in legeren gebeuren. Hè, dat, dus,
0: terminologie maakt het soms wat lastiger.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Ja, ik heel goed dat je dat vraagt. Dat, ik heb persoonlijk niet hele lange preken. Want het luisteren is max 10-15 minuten om echt je aandacht vast te kunnen houden. Ja. Om het te kunnen doen. En in 15 minuten kun je best heel veel zeggen.
0: Ja, precies.
2: Dus,
0: en wat voor mensen sluiten zich voornamelijk aan bij de diensten?
2: Nou, op het moment, wij zijn wel een wat oudere, vergrijst gemeenschap. Maar de dienst is voor iedereen welkom. En iedereen mag komen bij ons. Ongeacht ben je welkom bij ons mee te doen. Ja,
0: het is heel mooi. Ja. De open houding van de kerk, zeg maar.
1: Ja. Nou ja, kijk wat Frida zegt. Dat betekent ook dat voor de wat oudere mensen, dat zeggen ze ook, voelen zich bij ons thuis.
0: Ja.
1: En je zou, misschien is het wel waar, hè, door de maatschappelijke fenomenen die spelen, hè, dus de individualisering, dat je meer groepjes krijgt, waarbij de ene groep zich veel beter thuis voelt bij de ene stijl dan de andere groep bij onze stijl.
0: Ja.
1: En in die zin zijn we ook, zeg maar, redelijk traditioneel.
2: Ja.
1: Dus naast die preek zal overal wel zijn, maar wij houden ook van zingen en muziek maken. Nou ja, en dat is wel een wezenlijk onderdeel van dat samenkomen.
0: Juist.
1: Ja. Dus dan zingen we ook nog uit een wat, hoe zal ik zeggen, we schuwen ons niet voor de opwekking of de cela's van deze wereld.
0: Nee.
1: Maar we zingen toch graag uit onze eigen bundel, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, de traditionele.
1: En waar het kan, bij ons ook nog met een klein kwartetje met brassmuziek. Dus koperblazers, die ook in die traditie zijn groter gegroeid, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, we gewoon wel vasthouden aan, laat ik zeggen, de principes van waar jullie verstonden.
1: Nou, dat maakt het lastig als een antwoord op jouw vraag. Dat we dus middengroepen of heel jong, om die aan ons te binden. Ik kan me niks bij house voorstellen.
0: Nee, snap ik.
1: Maar wat we dan wel doen, dat doen we dan zaterdag. Dat is de verbinding maken tussen de Donuts Day en de wat wij de Family Day noemen. En die Family Day die gebruiken we dan echt om de middengroep, dus ouders met jonge kinderen, om die naar ons toe te halen.
0: Ja.
1: En, dan proberen we de gewone dingen te doen die erbij horen. Flyeren, uitnodigen. Voor zover we de handjes bij hebben. Hè? Want het nodigen van vrijwilligers is steeds de grootste uitdaging.
0: Ja, daar gaan we zeker de zaak nog over hebben. Want dat is natuurlijk
1: een brede
0: zin. Ja, klopt zeker.
1: Nederland toch een groot vrijwilligersland is.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja? Sterker nog, een van de grootste.
1: Ja.
2: Ja.
0: Wat ik ook zo bijzonder vind, is dat ook jullie hebben, los van dat het een buurthuis is en een kerk, hebben ze natuurlijk ook de tweedehands kledingwinkel er ook nog in zitten.
2: Ja.
0: Is dat ook een manier waar jullie je opbrengsten van, of zeg maar, laten we zeggen, een beetje inkomsten vandaan moeten halen? Of hoe zit dat met jullie inkomsten eigenlijk? Want jullie zijn natuurlijk een enorme kerk natuurlijk. Het is niet alleen Nederland, we praten natuurlijk over heel veel verschillende landen. Dus het zal wel op een globale manier bestuurd worden. Maar hoe zit dat bijvoorbeeld met als jullie hier in Apeldoorn hebben jullie dan? Zijn jullie afhankelijk van subsidies? Zijn jullie afhankelijk van de donaties? Hoe werkt dat voor jullie kerk?
2: Nou, de donaties, daar zijn we afhankelijk van. Subsidies niet, want kerk en staat zijn natuurlijk niet... En wij zijn in het gezondheidszorg.
1: Nou, daar heb ik een wat politieke opvatting. Ik denk dat wat Frida heel erg waar is. Maar ik denk dat een overheid, een gemeente, daar doorheen zou moeten kijken. En gewoon op de werkvloer kijken wat er gebeurt. En of het dan door geloof geïnspireerd is of door niet geloof. Ja, dat maakt mij in termen van handjes niet zoveel uit.
0: Ja, want het gaat natuurlijk om de maatschappelijke impact.
1: Ja, en dat hebben we als wij door de week open hebben. Ja, natuurlijk beginnen wij de dag met... iemand mag iets vertellen aan de hand van... misschien laten we plaatjes zien en dan wat inspireert jou? Er hoort misschien een bijbelgedeelte bij. Ja. Dat is natuurlijk wel bij ons onderwerp van gesprek.
0: Ja.
1: Maar, laat ik zo zeggen, ik ken geen club, om in jouw woorden te spreken... die niet dat soort insteken... Ik ken weinig clubs die zich gedragen als een supermarkt.
0: Juist, ja. Zeker.
1: Nou, en dat is mijn pleidooi voor... daar mag best wat tegenover staan. Maar het is ook waar, we hebben... En terugkomen op je eerste vraag. We hebben onze kledingwinkel nodig. Dat is ook zeker waar. Want dat doe ik ook als vrijwilliger. Ik help het team om die container... die voor de zaal staat, hè?
0: Ja.
1: Om die leeg te halen.
0: Ja.
1: Ja? Nou ja, daar halen we heel veel. Maar het is ook zo dat we een vrijwilligersgroep hebben... die dat keurig uitsorteert. En dan eigenlijk de beste kleding komt weer in de winkel.
0: Ja.
1: Nou ja, en ik heb hier wel eens iets verteld over. Hè? Van, nou, laat ik het zo zeggen, voor een appel en een ei...
2: Ja.
1: Heb je daar gewoon wat nu vintage zou heten. En wat we niet zelf kunnen sorteren... Dat gaat naar de centrale organisatie en dan heet het reshare.
0: Juist, ja.
1: Ja, en dan vind je het en ook weer in al die winkels weer terug. En als die er weer niet uitkomen, dan is het, ik zou zeggen, lompen.
0: Ja, ja.
1: Die dus, die worden in de papierindustrie, misschien minder papier, maar er wordt nog heel veel gebruik gemaakt van. Dus,
0: en de kleding die uit de winkel komt, die ook bijvoorbeeld uit de gemeente zelf? Want ik heb bijvoorbeeld, ik ben zelf woonachtig in Loenen. Ik weet bijvoorbeeld dat bij de supermarkt daar twee kasten staan, ook voor textiel.
1: Nee, bij ons, want dat weet ik natuurlijk uit eigen ervaring, maar als je Henny van Putten hier zou hebben, dat is onze coördinator, of eigenlijk de baas van de kledingwinkel. Nou ja, wij hebben de handen vol. Mensen stoppen daar zoveel in.
0: Ja.
1: Wat was het vorige week, maandag of zo? Dan we hebben van die grote...
2: rijdende containers.
1: We hebben één container, maar dan ligt het er helemaal omheen. En dan hebben we 5 karren nodig.
0: Oh,
1: van die grote winkelkarren, waar ze ook anders voedsel mee distribueren. Om überhaupt de container weer leeg te krijgen voor de volgende dag. En hij moet echt elke dag leeggehaald worden.
0: Zo.
1: En dat wordt verwerkt.
2: Soms 2 keer per dag.
0: Aan de ene kant is dat natuurlijk ook heel mooi. Dat zoveel mensen natuurlijk ook willen doneren.

0: Ja,
1: en
0: absoluut.
1: Natuurlijk als er zo'n mensen die het minder breed hebben, natuurlijk gebruik van kunnen maken.
0: Ja. Ja. Nou ja, kijk, dan is het voor wat jij eerder zei, dat het van naam en faam bekend is.
1: Ja.
0: Ze weten dat ze het daar kwijt kunnen. En ze weten dat we, nou ja, in ieder geval bij ons, sorteren we het op die manier uit. En dan is het weer te koop.
1: Juist.
0: En wat er ook gebeurt natuurlijk, is als ons zusje voorbij komt, welzijn.
1: Ja.
0: Ja, dan die hebben soms mensen en dan kunnen ze bij ons winkelen.
1: Ja. Dat is, misschien is het wel goed om daar gelijk bij aan te haken. We hebben over die welzijn, wel net over die partijen die er los vandaan komen. Legers is zelfs natuurlijk ook bekend om het professionele hulp bieden voor mensen die gewoon even de weg gewoon niet meer weten naar de hulp toe. Hoe hebben jullie dat hierin ingedekt? Welke partijen zitten eraan vast? Hoe werken jullie samen? Want Apeldoorn, het is natuurlijk één gebouw, maar hoe bieden jullie die hulp? Sturen jullie mensen door? Hebben jullie zelf mensen in dienst die helpen met die hulp? Of hoe moet ik dat indenken?
2: Nou, wat we hebben is, we hebben een vrijwilligster die heeft 2 keer per week een maatschappelijk spreekuur. Dat is op de maandagochtend en op de donderdagochtend. En die kan mensen helpen om mensen te helpen doorverwijzen naar instanties. Maar wat er ook in Apeldoorn is, dat is de street level bus. Ik weet niet of die rijdt rond. Ja. Dat is ook van het leger zelfs, van het maatschappelijk werk ook, uit Uggelen. En die komen ook op de woensdagochtend zijn zij ook bij ons. En daar kunnen mensen ook naartoe komen van mensen die op de straat verblijven. Die geen onderdak hebben. Die net in Apeldoorn aangekomen zijn. Niet weten waar ze naartoe moeten. Of uit huis gezet zijn. Of voor wat voor omstandigheden. Die hebben hele korte lijntjes. Ook met de gemeente en met andere organisaties hier in Apeldoorn. Om mensen weer op weg te helpen.
1: Ja.
2: Met hele praktische ondersteuning.
1: Ja. Want die street level bus is volgens mij een heel herkenbare bus. Want volgens mij staat het logo net op de zijkant.
0: Die gaan ook echt op zoek.
1: Ja, volgens mij heb ik hem. Volgens mij voor de mensen als ze hem wil zien. Hij staat volgens mij geregeld bij het Marktplein ook. Klopt. In de binnenstad.
2: Ja. Ja.
0: Op een gegeven moment weten zij gewoon waar mensen zitten.
1: Juist, precies.
0: En wat we natuurlijk ook in Apeldoorn hebben gehad. Dat het slaaphuis dicht ging.
1: Ja, klopt.
0: Nou ja, dan kan je voorspellen wat er gaat gebeuren.
1: En natuurlijk sinds kort is ook de herberg aan de Deventerstraat is gesloten. Wat natuurlijk ook een opvangplek was.
0: Ja.
1: Hoe zit dat nu voor jullie dan? Want jullie willen die opvang ook natuurlijk bieden. Jullie willen mensen helpen een opvangplaats te vinden. Is dat hier in Apeldoorn nu ook lastiger geworden de laatste jaren? Want het daklozenprobleem in Apeldoorn is natuurlijk iets groter geworden.
2: Ja.
1: En dan misschien met iets onderstreep ik dat nog wel eigenlijk te weinig.
0: Ja.
1: Hoe helpen jullie daar als Leger des Heils, als afdeling mee?
2: We hebben geen
0: opvang
2: bij ons op onze locatie. Dat hebben wij niet. Maar dan hebben wij de contacten met degene die op de street level bus werken. Daar nemen wij daar contact op. Of die komen dan naar ons gebouw toe. En wij brengen de mensen die de hulp vragen en de hulp verlenen, die brengen wij dan in contact met elkaar.
1: Juist.
0: Ja.
2: Dat is de weg om, want zij weten ook veel meer van alle wetten die er zijn, de regels die er zijn en de contacten die hun hebben.
1: Ja.
2: Dus hun kunnen daar heel goed op inspelen.
1: Ja.
2: Dus zo brengen wij dat hun.
0: Nou ja, we hebben het samen een keer wel gehad. Wij kwamen elkaar tegen in de Hoornbach, hè?
2: Oh ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: Nou ja, maar omdat Frida dan, die had gewoon eigenlijk, je zou kunnen zeggen, haar werkte nu aan.
1: Ja.
0: En ze werd aangesproken. Ja. Maar onze normale lijn daarin is, dus wij helpen mensen voort, maar we geven nooit geld.
1: Nee, dat snap ik.
0: Dus we hadden, in het verleden, deze heb ik niet paraat, maar dan gaan we een bonnetje bijvoorbeeld voor het slaaphuis.
1: Ja.
0: Nou ja, dan heb je er ook die gewoon weigeren, hoor. Want zo'n vraag is geld. En misschien hebben ze al lang een bonnetje van een ander instituut. Maar dat weten wij dan niet.
2: Nee.
0: Maar dat maakt ons ook niet veel uit.
1: Nee.
0: Dus in die zin hebben we geen drempel. Je kan bij ons terecht. Want dan krijg je een verwijzing. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: En we kunnen eten aanbieden. We hebben altijd eten. Ik heb altijd eten in de koelkast of vriezer of wat dan ook.
0: Ja.
2: Wat ik warm kan maken. Ik heb brood, drinken. Maar net wat Jan zegt, geld, dat geven we niet.
1: Nee, dat is heel goed begrijpelijk.
0: Maar dat is de andere kant van jouw vraag naar financiering.
1: Ja, dat is heel goed inderdaad.
0: Kleding is er één.
2: Ja.
0: Nou, zelf ben ik ook in die zin ben ik hier de laatste 3 of 4 jaar wel geweest.
1: Ja.
0: Voor de landelijke collecte. Nou, dat geld wat we in dan eind november ophalen.
1: Ja.
0: Dat is met name voor de maatschappelijke dienstverlening.
1: Juist.
0: Nou ja, goed, daar heb je een gebouw nodig. Dat moet ook schoongemaakt worden. Er is eten,

0: We hebben net iemand bij in vaste dienst die weer helemaal daarop gericht is. Want ja, je moet ook maar iemand hebben die, dat is een beetje wat Frida vertelt, die dat weer wil gaan doen. Want ja, dat lukt niet. Dan heb je een heel groot vrijwilligerspotentieel nodig. Wil je dat runnen, ja, om het zo maar te zeggen. Ja. Want als er veel uitvallen, heb je ook veel aanvulling nodig. En je hebt continu. Het is in die zin haast een bedrijf. Ja. Je hebt een zekere continuïteit nodig.
1: Ja. Klopt.
0: Dus daarvoor heb je dat collecteren en ook de kledingwinkel en de rest. Ja, subsidies altijd. We hebben één keer subsidie, dat weet ik nog wel. Dat was in coronatijd.
2: Oh, ja,
0: toen
2: tuurlijk.
0: Hebben we een deel van de streaming daardoor kunnen bekostigen. Oh, ja. We hebben een hele sobere installatie. Maar ja, er is toch nog wel een boel geld.
2: Ja, om dat helemaal inderdaad voor elkaar te krijgen. Ja. Dat heeft ICT nog wel redelijk wat vaardigheid nodig.
0: Ja, ja.
2: We gaan straks weer lekker verder praten. Maar ik denk dat het eerst nog weer tijd is om even weer te luisteren naar een muziekje.
0: Okay.

0: Ja. Eigenlijk kunnen we even na de muziek wel even heel mooi aansluiten waar we net over hadden. Voordat de muziek eigenlijk eindigde. We hadden het net even kort over vrijwilligers voordat de muziek al instartte. En we hoorden, net hadden jullie het over een heel mooi verhaal over zo'n vrijwilliger. Laten we allereerst eens kijken naar, is het voor jullie, want daar hadden we straks ook al kort over. Jan, jij benoemde het al, dat vrijwilligers vinden al een lastig punt op zich was. Maar jullie hadden net een verhaal over een heel bijzondere vrijwilliger. Zouden jullie daar wat kort over kunnen zeggen?
1: Ja, omdat die komt eigenlijk via, je zou kunnen zeggen, via een andere as komt hij bij ons binnen.
0: Ja.
1: Dus die komt uit een situatie waarbij die geholpen wordt. Hij accepteert die hulp. En groeit als het ware langs die as van die hulp naar die vrijwilliger. Waardoor hij woont nou ook zelfstandig. En het is hem geholpen om een uitkering te hebben. Al dat soort zaken. Maar hij heeft als het ware, je zou kunnen zeggen, de ritme gevonden. Of de trouw gevonden. Om gewoon bij ons op maandag, als de verbinding, die opvangplek open is. Is hij er ook.
0: Ja.
1: En hij is ook op die andere momenten. En niet omdat ik het ben, maar dan kan ik, en Frida zeker, dan kan je het zo met hem vinden. Er is ook helemaal geen gedoe over als hij eens iets moet doen.
0: Nee.
1: Je moet alleen, zijn verhaal aanhoren, ook al is er geen touw aan vast te knopen. Als je dat maar doet.
0: Ja.
1: En zo gauw je in de weerstand gaat, of je roept het is niet waar.
2: Moet je niet doen.
1: Net als jij de waarheid in pacht hebt. Nee. Maar goed,
0: precies.
1: Dat helpt helemaal niet.
0: Ja. Nee, ja, ik snap hem heel goed.
1: En hij is daar niet mee geholpen. Nou, nee. Kijk, die andere vrijwilligers, dat zijn de mensen die het, je zou zeggen, als ik zelf, vanuit de overtuiging doen.
0: Juist.
1: En Nederland is natuurlijk een groot vrijwilligersland. Dan word ik heel rationeel. Elke set handjes, die kan je maar één keer uitgeven. En als ze het niet bij ons doen, dan doen ze het ergens anders.
0: Ja.
1: Maar zo hebben we ook bij ons vrijwilligers, die komen van de kerk en die koken.
2: Ja, die koken.
1: We hebben, dus onze warme maaltijden die we uitserveren, die worden allemaal door de vrijwilligers van de kerk, van de kerken. Want Hofveld, de Hofstadkerk, hoe heet die andere kerk?
2: De
1: Samuelkerk. We hebben maar drie in de buurt.
2: De Fontein.
0: Ja.
1: Ja? Maar goed, die hebben ook allemaal gemeenten. Nou, af en toe hebben we ook eens een keer in ons koor meegezongen.
2: Ja,
1: we hebben
2: dan
1: een projectkoor richting de kerst. Maar daar hou je dan dat soort mensen aan over.
0: Ja. Maar dat zijn uiteindelijk, want uiteindelijk doen jullie het allemaal vanuit dezelfde waarde, vanuit dezelfde overtuiging.
2: Ja. Ja.
0: En natuurlijk ook vanuit hetzelfde maatschappelijk belang.
1: Ja. Ja, nou ja, kijk, als ik persoonlijk zou zeggen, als mensen willen helpen, zijn ze bij mij welkom.
0: Precies.
1: Ja. Ja. Juist. Dan kan je hele principiële of dogmatische discussies voeren. Maar daar zijn die mensen niet mee geholpen.
0: Nee.
1: Je moet altijd denken aan Jan Schever. Die zei dan, in gelul kan je niet wonen.
0: Nee, precies. Ja? Die ken ik ook nog.
1: Nou, die is van ons ook.
0: Ja.
1: Nee? Dus je moet echt iets doen met die mensen. En dan lukt het wel.
0: Ja.
1: Ja. Kijk, want zo halen we op dinsdag de restjes van de voedselbank.
0: Oh ja. Ja.
1: En bij ons heb je geen pasje nodig.
0: Nee. Nee, precies.
2: Nee, en dan hebben wij weer een grote groep mensen die op de woensdagochtend bij ons komen. Die de voedsel maken wij pakketten.
0: Ja.
2: En dan weten we ook, het is of één persoon of een ouder gezin of een echt.

0: Kijk, als je dat soort partijen achter je hebt en je weet, oh, dat komt dan en dat komt dan. Oh, met de aardappels heb ik het ook, geloof ik, wel eens gezien.
1: Ja.
0: Nou, dat, ja.
2: Ja, dat en dat ja? moet volgens mij voor jullie ook echt wel wat doen. Dat je dat, dus al dat hulp kunt bieden, maar ook al dat hulp vanuit anderen krijgt.
0: Nee, maar omdat je gewoon kan zien dat je mensen daar, ja. Je zou zeggen, maak een keer een reportage live.
2: Ja.
0: Ga erbij staan of niet opvallend. En dan zie je het gewoon. Ja. Of je komt gewoon zelf een keer langs. Ja. Dat is ook verder geen punt. Nee. Kan je het gewoon zien gebeuren.
2: Ik denk dat ik de aanbod zeker aanneem.
1: Ja? Je bent van harte welkom. Ja. Echt.
2: Laten we allereerst nog even wel teruggaan. Want daar gaan we nu wel een beetje van afwijken. Is met die vrijwilligers.
0: Ja.
2: Hebben jullie wel, en dat is misschien een hele rare of een hele brede vraag. Want eigenlijk speelt het overal. Hebben jullie genoeg vrijwilligers?
0: Nee.
2: En hoe komen jullie voornamelijk aan jullie vrijwilligers?
0: Nou, daar moet je de straat op. Of, ik kan mijn eigen voorbeeld. Dat is, dus dan zijn er donateurs aan het Leger des Heils.
2: Ja.
0: En die benader ik ook dan bijvoorbeeld voor de landelijke collecte.
2: Ah ja, precies.
0: Ja, of medekerken bereid zijn om mij adressen te geven, zodat ik een brief kan sturen. Hoeft het geen donateurs te zijn. Maar dus het gaat dus om betrokken willen zijn. En of je in die week misschien een paar uur wil lopen of een hele week. Hè, we hebben alle soorten aan boord. Hè.
2: Ja.
0: En dat levert dat geld op. Waar we dus die maatschappelijke dienstverlening mee kunnen doen.
2: Ja.
0: Hè, de ervaring leert wel, als je van de socials gebruik maakt, dat levert geen moer op.
2: Nee?
0: Nee. Dus, maar dat groei kan je ook lezen bij politieke partijen. Hè? Dus als die proberen te werven via de Facebooks van deze wereld, dat is een kansloze missie.
2: Ja. Nou, dat,
0: als je dat afzet tegen hoeveel energie je daarin moet steken en dat soort dingen.
2: Ja, zeker. Zeker. Want gebruiken jullie überhaupt als Leger des Heils vaak social media? Of doen jullie het vooral via
0: traditionele
2: media, laat ik zo zeggen?
0: Ja, we hebben eigen website.
1: We hebben
0: een Facebookpagina. En ik heb nog net weer bevestigd voor om ergens in, dat is een Apeldoorn, een Apeldoornse gids.
2: Ja.
0: Dat is onze naam en adres nog weer kloppen.
2: Okay.
0: Ja, die checken tenminste nog netjes fatsoenlijk. Ja. Ja. Nou ja, kijk, dus dat, maar dan moeten mensen al heel gericht kunnen zoeken.
2: Ja, hè? Precies.
0: Kijk, en misschien is het belangrijk, eigenlijk waar je mee begon, van naam en faam bekend.
2: Juist, dat wilde ik net
0: dat mensen haken. Zich dat realiseren en vanuit die vraag gaan zoeken. Kijk, en dan vind je ons gewoon.
2: Ja.
0: He, want dan kan je gewoon intikken op het internet. En dan, dan krijg je de buurthuiskamer. En dan kan je, net als alle anderen dat doen, zet je postcode erbij. En dan krijg je alles in een straal van, zeg maar.
2: Ja.
0: Alles wat hier binnen 5-10 kilometer beschikbaar is van het Leger des Heils, kan je op de kaart zien.
2: Ja,
0: en ons telefoonnummer staat erbij. Of kom gewoon langs aan het hofveld.
1: Ja. Ja. Of zoals ik ben altijd herkenbaar. Ik loop altijd in mijn werkkleding. En ja, mensen zien dat. En ja, dat is dan heel makkelijk om dan een gesprekje te krijgen met mensen.
2: Ja.
1: Dat,
2: want er gebeurt dat vaak. Dat jullie, bijvoorbeeld, jij loopt dan bijvoorbeeld in werkkleding. Word je daar vaak op aangesproken?
1: Ja, mensen hebben altijd wel iets te zeggen of te vragen. Of te zeggen, oh ja, vroeger ging ik naar de kinderclub van het Leger des Heils.
2: Okay, ja.
1: Of ging naar de zondagsschool van het Leger des Heils. Oh ja, mijn buurvrouw was ook bij het Leger des Heils. Of er is altijd wel ergens een link dat mensen hebben wel iets met het leger.
2: Ja. Het laat zien dat hoe erg het al geworteld is in de samenleving.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja.
2: En dat
1: ja,
2: is ook wel iets waar je, nou, wat denk ik heel mooi, maar ook heel trots op kunt zijn als je daar onderdeel van bent.
0: Zo is het. Ja. Ja, het is een hele hechte brand, hè?
2: Ja.
1: Ja,
0: om het zomaar te noemen.
2: Ja. Maar je zou dat schild. Ik ga vanuit. Je vertelde dat je inderdaad ook al veel voor hebt opgegeven, natuurlijk. Hè, maar verkocht en zo. En dan lijkt het me dat je door de jaren heen dat ding ook. Het schild wel met trots draagt.
1: Zeker, ja. Ja. Ja.
2: Zou je dat kort kunnen omschrijven?
1: Ik ben gewoon dankbaar dat ik mijn roeping mag. Uiten, dat ik mijn roeping mag doen en dat dan binnen het Leger des Heils dat ik dat mag doen. Het is natuurlijk de roepstem die ik gehoord heb van God. Van, dat is eigenlijk het doel.

0: En het middel is het leger zelfs.
1: Ja.
0: En het leger zelfs geeft zoveel mogelijkheden om dat te kunnen doen. En ook om je ook als mens te ontwikkelen. Om studies te volgen. Als je zoals ik graag naar het buitenland wou om te werken, dat ook mogelijk was. Ja. Ik heb ook mogen werken 1,5 jaar op de Wallen in Amsterdam.
1: Okay.
0: Dat ik het vrouwenpastoraat daar deed. Nou, had ik als 18-jarige nooit kunnen bedenken.
1: Nee,
0: dat ik dat zou kunnen gaan doen.
1: Ja.
0: Zeg maar. Maar die mogelijkheden. Het leger heeft zoveel mogelijkheden waar je mag en kan werken en om met mensen in contact te komen. En ik denk dat het leger wel voor eigenlijk 99% voor deuren opent waarvoor soms voor anderen gesloten blijft. Omdat wij, denk ik toch, niet naar de omstandigheden kijken, maar we kijken naar de persoon, wie er voor je staat. Dat is waar het om gaat.
1: En voor die persoon creëer je natuurlijk een hele laagdrempelige manier om kennis te kunnen maken met het leger.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Ik heb iets heel moois geleerd, als ik dat mag vertellen. Ja. Onze vorige commissioner, zij was ook psycholoog van beroep. En ik heb haar een keer mogen ontvangen. En ik werkte in Tsjechië in een heel oud gebouwtje. Heel oud, maar het was echt mijn gebouwtje. Ik hield van dat gebouwtje. En maar ik had het zo gemaakt naar mijn, dat het heel netjes en opgeruimd was en zo. En toen kwam ze, toen zei ze, wat heb je het hier netjes en opgeruimd? Ik zei, ja, ik zeg, dat zit ook een beetje in mij. Nou, zegt ze, weet je, zegt ze, de psychologie zegt ook, had ik nooit bij nagedacht hoor, dat was gewoon mijn eigen ding, zegt ze, want waarom zou je mensen die al psychisch niet helemaal, die echt ziek zijn en ja, veel in hun hoofd hebben, waarom zou je die in een onrustige omgeving ontvangen, in een rommelige omgeving? Je ontvangt ze al in een rustige omgeving, wat al rust gaat brengen bij hun. Had ik nooit zo kunnen bedenken. Maar het heeft wel diepe indruk op mij gemaakt toen zij mij dat vertelde.
1: Ja.
0: Toen dacht ik ook, ja, dat is ook zo. Want als het ergens heel onrustig is, dan word je zelf ook onrustig van.
1: Ja.
0: En ik denk helemaal voor mensen die heel veel onrust in hun leven hebben, die moet je eigenlijk in een rustige omgeving, als het mogelijk is, kunnen ontvangen. Nou, en ik denk, ja, dat zijn wel dingen die ik leer nog steeds.
1: Juist.
0: Elke dag leer ik ook nog van hoe je met mensen om kan gaan, mag gaan. En ja, dat. Ja. Dus ja, het leven is een leerproces. Ja.
1: Ik vind dat een hele mooie zin om nog even naar een muziekje te luisteren voordat we dus dadelijk uitgaan.
0: Ja.
1: Dus onze technicus zet nog even een muziekje.

0: We hadden het even kort over inderdaad weer de basisprincipes van waaruit Leger des Heils is ontstaan. We moeten helaas het programma afronden. We hadden nog wel uren door kunnen praten, maar zo dadelijk de volgende presentator die staat er al voor het volgende uurtje.
1: Dus gaan we met hem verder?
0: Ja. Ja? Dan gaan we naar een heel andere soort muziek luisteren, weet ik nu al. Ja. In ieder geval, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor jullie komst. Om mee af te sluiten, mochten mensen nou geïnteresseerd zijn en contact met jullie willen opleggen of opnemen of willen een keer langskomen, waar kunnen ze heen, waar kunnen ze contact opnemen?
2: Ja,
1: ze kunnen in ieder geval naar het Hofveld 21 23. Dat is in Apeldoorn-Zuid, vlakbij het Adelaarsplein. En we zijn dan de maandag, de woensdag, de donderdag ochtenden sowieso zijn we open van 9:30 tot 12:00. Ook nog de vrijdagochtend, maar dan is alleen de kledingwinkel open. En ze kunnen altijd naar mij vragen, naar Frida Hanauer kunnen ze vragen, of naar Jolanda Nijland. Dat zijn de die kun je aanspreken, maar er lopen heel veel vrijwilligers. En als je Jolanda zegt of Frida, dan weten ze wie het is.
2: Ja. En je kan het natuurlijk onze website vinden.
1: Ja, de telefoon.
2: En het Facebook dingetje. En een misschien heel belangrijk 06-nummer, toch? Ja. Dat is 06-25-15-21-76. Dus nog een keer voor de goede luisteraars. 06-25-15-21-76.
0: Yes. Ja. Super, heel erg bedankt voor jullie komst. En ik vond het oprecht een hele mooie uitzending. Mocht u dus meer willen weten van het Leger des Heils, dan kunt u dus inderdaad op de site kijken of naar het zojuist genoemde telefoonnummer bellen. Dat was in ieder geval deze uitzending voor de vereniging. Mijn naam is Wes Veverink. Voor de techniek wil ik graag Olaf Bos bedanken. En namens de redactie wil ik graag Hieke Goos bedanken. Nog een hele fijne avond en tot de volgende.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het verovert. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En een KLM-medewerker is ontslagen na het lekken van 1000 liter kerosine op 14 juni vorig jaar. De rechtbank oordeelde dat hij geen ontslagvergoeding krijgt, omdat de veiligheid ernstig in gevaar kwam. De lekkage duurde ruim 1,5 minuut en zorgde voor groot brandgevaar door ernstig gebrek aan toezicht. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws.

Ja, goedenavond. Welkom bij For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De opening was van Mickey Newbury. Dat was een Amerikaanse countrymuzikant. Maar hij was vooral songwriter. In 2002 overleed hij op 62-jarige leeftijd. Hij heeft voor meer dan 1200 artiesten hebben zijn songs gecoverd. Het nummer An American Trilogy, een heel moeilijk woord, kwam van zijn album Frisco Mabel Joy uit 1971. John Prine, dat was een Amerikaanse country folk artiest. Die overleed op 73-jarige leeftijd in 2002. En Iris Dement, dat is een 65-jarige Amerikaanse muzikant in country, folk en gospel. Ze hebben elkaar ontmoet in het nummer In Spirit of Ourselves. En dat komt van het gelijknamige album uit 1999.

0: in spite of ourselves.
1: Johnny Cash, dat was een countryzanger, maar hij was ook gitarist, acteur en zelfs auteur. Zijn vrouw June Carter en dochter Roseanne Cash, die waren ook heel bekend in de country world. Het nummer Hurt, dat komt van het album Unearthed uit 2003.

Barry Branch is een 74-jarige Amerikaanse blues mondharmonica speler. Hij komt uit de Chicago Blues. Hij was winnaar van een eenmalig een Emmy Award en een Eddie Award. Gone Man Cry, dat komt van zijn album The Blues Keep Following Me Around uit 1995.

Sugar Ray Rayford, dat is een 57-jarige Amerikaanse soul blueszanger. Hij speelt met de band The Manish Boys. Het nummer Gonna Lift You Up is een nummer uit 2022.

De Steelwoods, dat was een Amerikaanse country rockband. Ze hebben niet zo heel lang bestaan, van 2016 tot 2024. De oprichter was Jason Roddy Cope. En die overleed in 2021. En misschien was dat wel het reden om een einde te maken aan die band. Ze hebben in die 8 jaar dat ze bestaan hebben 4 albums gemaakt. En het nummer Let the Rain Come Down, dat komt van het album Straw in the Wind uit 2017.

Bert Jens, dat was een Schotse volksmuzikant. Hij was ook oprichter van de Pentangle. Dat was een originele band, actief eind jaren 60, begin jaren 70. Op 3 november 1943 geboren in Glasgow. En op 5 oktober 2011 is hij helaas overleden. Het nummer Needle of Death, dat komt van het album met de simpele naam Bert Jens uit 2015.

Vince Gill is een 69-jarige Amerikaanse countryzanger. Sinds 2017 maakt hij deel uit van de Eagles. Hij verving gitarist Glenn Frey, die in 2016 overleed. Hij moest ooit kiezen of professioneel golf spelen of de muziek. En uiteindelijk werd het de muziek. Het nummer Don't Let Our Love Start. Dat komt van het album I Still Believe in You uit 1992.

Bent u wat later ingeschakeld? U luistert naar For the Love of Music op Radio Apeldoorn. En wat kunnen we in zo'n uur verwachten? Het gaat over silent country, Americana, folk en ook wat blues. De Holmes Brothers, dat was een Amerikaanse band die blues, gospel, soul, R&B en country verenigde in hun muziek. Het hart van de band was Wendell Holmes, die helaas in 2015 overleed aan een longziekte. En zijn broer Sherman Holmes. En ook de drummer Popsy Dixon, die maakte ook deel uit van het hart van de band. Maar helaas, die is in 2015 overleden. Het nummer I'm So Lonely komt van het album Simply Truths uit 2004.

word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. Herinneringen blijven spoken door mijn hoofd. Maar ik weet dat jij gelooft. We hebben ups en downs, we hebben dingen meegemaakt, maar soms gaat dat zo. Zonder jou voel ik de kou en de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen. Door jou wordt de lucht weer blauw en ik ben net.